0: Hallo, met Robin.
1: Hallo, dag Robin. Goedemorgen, het is Doreen van Q.
0: Hey, goedemorgen. Amai, zot dat je belt.
1: Hey Robin, je bent niet al wakker, jij bent gewoon nog wakker. Leg uit.
0: Ja. Ik heb vannacht nog een show gespeeld om middernacht, want ik ben muzikant.
1: Fantastisch. Hoe was de show?
0: Het was echt de max. De mensen waren enorm enthousiast. De sfeer was echt top.
1: Ja. Oh, fijn om te horen. Zeg, Robin, laatste vraag. Welk instrument speel je dan?
0: Ik ben een drummer.
1: Oeh, oké.
0: Het was wel heel warm om te spelen, maar we hebben alles gegeven.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar helemaal in het zweet hebt gewerkt. Robin, ik zou zeggen, geniet van jouw rust. Ik ga je laten.
0: Ja, merci om mij te bellen. Echt superleuk.
1: Met alle plezier. Bye-bye.
0: Tot ziens.

Goedemorgen België, goedemiddag Japan, goedenavond Amerika en goedemorgen aan de vroegste vrienden van het land. Het is vandaag Pinkstermaandag, deze 25 mei. En ik heb het gevoel dat heel Vlaanderen nog aan het slapen is. Maar hey, jij luistert al mee op deze feestdag. Dus laat even van je horen. Waarom ben jij al of nog wakker? Heb je een nachtshift? Ben je al onderweg? Of lig je gewoon te woelen in je bed? Wat het ook is, allemaal goede redenen om naar Q te luisteren. DJ Anima die komt ons een muzikaal shotje cafeïne geven op deze maandagochtend. Volgende week vrijdag op 6 juni staat hij trouwens in Brussel in een volledig uitverkocht jubelpark. Jubelpark, zo moet ik het zeggen. Je hoort hem nu samen met Ellie Goulding en zijn Hypnotized. Goedemorgen.

hoorde de Franse hiphopband Manau met La Tribu de Dana. Werd een monsterhit aan het einde van de jaren 90 en brengt mij een beetje in spirituele sferen. Of misschien zijn we wel gewoon gehypnotized daarnet door Enema en Ellie Goulding. Maar ik heb dus laatst iets gelezen over spoken. Blijkbaar hebben de grote koffieliefhebbers onder ons 3 keer zoveel kans om spoken te zien of stemmen te horen. Daar is zelfs blijkbaar een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan in de Universiteit van Engeland. Nu, ik moet daar wel een kleine kanttekening bij maken. Daarvoor moet je al minstens 7 kopjes per dag drinken. Maar Jan Smit, die wordt er wat hipper van. Want die kan niet wachten om hier een dansje te placeren. Zeg, wie is er al wakker? Je hoort hem met Stay.

0: kom inderdaad wat dichterbij, lieve vrienden. Laat van je horen.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Want ik vermoed dat we vandaag een extra cozy klein clubje gaan zijn. Maar zelfs op deze Pinkstermaandag is er al beweging in de Q-app. Bart uit Tendermonde die stuurt: dag Doreen, juist vrienden op de luchthaven afgezet. Wel Bart, misschien kom je daar wel luisteraar Christine tegen uit Evergem. Die vertrekt zo dadelijk naar Tenerife voor 10 dagen. Elodie uit Sint-Andries, die is niet al wakker, die is nog wakker. Heeft er net een stevig feestje op zitten op de voetbal. Dus ideaal dat er nog een dagje verlengd weekend aankomt. Ook een berichtje van Eline uit Gent. Zij stuurt: goedemorgen Doreen. Ik doe momenteel de nachtshift en ochtendshift in de Deleize van Gent. En ik luister gezellig mee terwijl ik in de bakkerijen werk. Het zal wel zijn. En nog eentje misschien van Mario uit Sint-Lieveshouten. Die is al op weg met de vrachtwagen richting Luik. En kan wel wat goed gezelschap en goede schijven gebruiken. Wel, komt in orde Mario, want we gaan richting 16:30. Samen met Judith, de nummer 40 van de Q-top 40. Wordt spannend volgende week. Ja.

0: Je hoort de Mojo en zijn leden. Eentje uit het jaar 2000. Op deze vroege Pinkstermaandag bij Q. Hele, hele goeie morgen.
1: De Foute Ticketweek.
0: Ja, die is bij deze geopend. Vanaf nu tot vrijdagavond kan je elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat duo-tickets winnen. En dat om helemaal los te gaan op onze Q-Foute Party. Het enige wat je moet doen is in de Q-app een spraakbericht sturen met dit daarin.
2: Ik ben proud to be fat.
0: Exact, dat dus. Op het moment dat je een artiest uit de line-up hoort. En dan zien we elkaar 26 juni. Kunnen we samen helemaal losgehen. De tent moet wel overeind blijven. Dat is misschien goed om even te vermelden. Dus Alex Warren, hou u in. Je hoort hem nu met Burning Down. You sounds better with you. I guess you never know someone you think you know.

David Guetta en Jennifer Lopez met Q. Q Music. Ik kreeg gisterochtend een berichtje binnen in de Q-app van luisteraar Noël uit Bree. Die stuurde: goedemorgen Doreen. Zeggen ze zijn al volop bezig met het opbouwen van het Q Beach House. En dan stuurde hij ook een foto met de werken erbij. Oh ja, ik kijk daar zo hard naar uit. Gaat mijn allereerste Q Beach House editie worden. En nu heb ik gehoord dat de vrienden van de vroege ochtend ook wel eens afzakken naar Oostende in de zomer. Dus wie zie ik daar? Wie is er van de partij om een hapje te eten en een cocktail mee te drinken op het strand? Laat het mij zeker even weten. Ondertussen stuur ik Asker en de Wolf jouw kant uit op deze vroege Pinkstermaandag. Hele goeiemorgen.

duidelijk. Kygo en Khalid. Hele goede morgen, lieve vrienden. Het wordt een hete bedoeling vandaag, letterlijk. Want we gaan weer naar die 30 graden. Klusover bereidt ons al voor op die hitte. Want die kletsen er nu al wat vonken en vuur tegenaan.

Let's go, het zal wel zijn. Want op 11 juni is het zover, de openingswedstrijd van het WK. Dan speelt Mexico tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. En vier dagen later, op 15 juni, beginnen de Rode Duivels eraan met hun eerste match in Poule G tegen Egypte. Maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Wat staat er vandaag op de planning? Dat is de vraag. Het is vandaag 25 mei, maandag 25 mei, ook wel Pinkstermaandag. Heel veel mensen hebben verlengd weekend. Maar er gaat ook stevig gestapt worden vandaag. Straks gaat de vierde editie van het wandelevent Walk for Pink Ribbon van start. Prachtig initiatief, want op die manier wordt er geld ingezameld en aandacht gevraagd voor de strijd tegen borstkanker. Dan, nog op de planning vandaag. Hier bij Q is de Foute Ticketweek officieel geopend. Nog een maand tot onze Q Foute Party. En jij kan in elke show een duo-ticket winnen. Ook bij mij, want hoor jij een artiest van onze line-up voorbij komen, stuur dan als de bliksem in de Q-app het volgende spraakbericht. Ik ben proud to be fout. Zeg, als je vandaag jarig bent, eerst en vooral proficiat. Maar dan vier je dat ook samen met Isabelle A. Heerlijk, dat Gentse accent op deze vroege maandagochtend. Zometeen Harry Styles na Last Frequencies. Maar eerst moeten we nog voor de hitte over ons neerdaalt de dag goed inzetten natuurlijk.

Die zijn nog steeds in Amsterdam te vinden. Morgen zijn zesde show daar. En hier bij Q is de Foute Ticketweek officieel geopend. Er is nog geen artiest uit de line-up van onze Q-Foute Party langsgekomen. Dus dat zit er in het volgende uur aan te komen. Tenzij natuurlijk dat het bij het laatste nummer van dit uur prijs is. Maar nu eerst nog Avicii en Sam.

0: Hele goedemorgen, 5 uur en Nico heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. Het was gisteravond een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Dat won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met liefst 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie, want hij stopt met voetballen.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie hetzelfde opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en dus minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
1: En vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar het verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En afgang gisteravond ook voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union, daar werd het 5-1. En Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. En ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden 2e en 3e. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. Veel zon vandaag, zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Oh, wat een vooruitzicht, zeg.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party.

Goed. Zelfs op deze feestdag, maandag 25 mei, Pinkstermaandag dus. En er zijn al heel wat vroege vogels druk in de weer. En dat om het land draaiende te houden, zelfs vandaag. Want vergeet niet...

0: denkt.
1: Zoals Annemie uit Aalst, zij is er ook al bij en stuurt. Goedemorgen Doreen, voor mij geen vrije dag, want ik ben nu onderweg naar het werk in Rumst. Oh ja, en gisterenavond heb ik de Q-luchtballon over de stad Aalst zien vliegen. Zalig, zeg, dat is ook mijn regio. Elze uit Hoogleden stuurt. Hey Doreen, hier aan het poetsen, zodat iedereen in een proper restaurant terecht kan. Greet uit Oostende, die stuurt. Ik ben een slechte slaper, dus ik luister altijd op dit uur. En ook vandaag ben ik weer van de partij. Feestdag of geen feestdag. Dan nog eentje misschien. Joris uit Kruijbeke, die stuurt. Amai, het is nog maar 5 uur en al bijna 20 graden. Dat belooft. Ja, en je hebt misschien Nico daarnet gehoord, morgen zelfs naar de 33 graden. Wat een bloedhete toestanden worden het. Ik stuur een stevige energieboost jullie kant uit, in de vorm van een muzikaal shotje cafeïne en ook de Q-topschijf.

0: Repeat It. De nieuwe Q-topschijf van Martin Garrix en Ed Sheeran. 12 jaar heeft het geduurd vooraleer deze samenwerking eindelijk de wereld werd ingestuurd. Maar zo zie je maar, uitstel is geen afstel. En dat lag niet aan de artiesten zelf in dit geval. Nee, nee, bij hun platenlabels ging het er zo aan toe. Ja, klinkt niet best, hè. Maar eind goed, al goed. De labels werden op hun plaats gezet. En hij is er gekomen. De Repeat It. Pink gaat ook even iemand op zijn plaats zetten nu.
1: I have a song that I wrote. And it's called Dear Mr. President.

0: just might.
1: Bruno Mars, komt hij nog een laatste keer. Oh, I just might. Hele goeiemorgen. Het is vandaag maandag 25 mei.

Pinkstermaandag. En Michel uit Stenokkerzeel die heeft mij al een opdrachtje gegeven. Hij stuurt, zeg Doreen, zou jij mijn vrouwtje een fijne werkdag willen wensen? Want zij zit momenteel net in haar auto. En zeg er ook even bij dat ik ze super graag zie. Voilà Michel, bij deze is dat gebeurd. Op deze feestdag wordt er ook onder andere stevig gewandeld tijdens de Walk for Pink Ribbon. Een initiatief om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. En op deze feestdag zou je onze Q-luchtballon ook al eens kunnen spotten aan de hemel. Gisteren vlogen we boven regio Aalst en omstreken. Onder andere luisteraar Anne uit Aalst, die heeft ons gespot en ze stuurt een fotootje in de Q-app. Zeg, als jij hem ook binnenkort spot, laat het even weten. Vandaag ook de laatste dag van Nerdland op de planning. Wetenschappers zakken nog één keer massaal af naar Wachtebeke om hun vakgebied daar zo laagdrempelig mogelijk uit te leggen. Ook trouwens, onze Maarten en Dorothee waren er gisteren op Nerdland. En ze hebben daar een podcast opgenomen. Het belooft weer een stralende dag te worden vandaag. En daar heb ik de gepaste muziek bij voorzien. Zometeen komt de zon al op. Hier in Vilvoorde zou dat binnen een kwartiertje zijn. Daarom hoor je nu Sunlight by Q. Van The Magician en Years and Years. En als je al wakker bent, laat even van je horen. Stuur nu jouw goeiemorgen door.

0: Dit is de Foute Ticketweek.
1: Y'all ready for this?
2: Ja, ja.
0: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
2: We zijn eraan begonnen. Je kan vanaf vandaag en tot en met het einde van deze week tijdens elke show op Q een duo-ticket voor de Q Foute Party scoren. Op 26 juni gaan we helemaal losgaan in Flanders Expo. Maar wat moet je doen voor zo'n duo-ticket? Wel, heel simpel. Je stuurt een spraakberichtje met...
3: Ik ben proud to be fat.
2: En dat doe je op het moment dat je een artiest van onze line-up herkent. Misschien nog een laatste keer opfrissen wie dat allemaal zijn. Daar zit tussen Ingeborg, Natalia, Danzel, K3, Dorothee Vegas en Like Martin, Lies en de Romeo's. Dus als je daar iemand van hoort, weet je wat te doen. Ingeborg, Natalia, Danzel, K3, Dorothee Vegas en Like Martin, Lies en de Romeo's. Zeg, kleine reminder, ook tijdens deze show valt er te scoren. En ik heb nog geen artiest van die line-up gehoord.

Damiano David Becciu. Het is bijna 6:20 op de klok. We krijgen vandaag niet zomaar een onschuldig zonnetje aan de hemel. Nee, ze mag klaar om weer naar die 30 graden te klimmen. Bakken en braden zullen we doen. Zeggen insmeren hè, vandaag. Maar eerst moet ze nog opkomen natuurlijk. We zullen haar een duwtje in de rug geven. Ja, huppakee.

0: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hello. Q Music.

0: Jord, de Topic en Nico Santos. Die maken er al een zwoele bedoeling van. De temperatuur gaat hier letterlijk de hoogte in met hun body. Ja, het is gebeurd. Ik sta op het punt om een allereerste duo-ticket voor onze Q-Fat Party weg te geven. Want zo net kreeg ik dit bericht binnen.
1: Hey Doreen, ik ben Franse Bifan.
0: Voilà, dat was Tiffany. Dus we gaan ze eens aan de lijn halen, hè? Goedemorgen, Tiffany.
2: Goedemorgen, Doreen.
0: Hallo, zeg, het is binnen. Welke foute line-upper heb jij herkend?
2: Lijn met
0: Future. Ma, dat is helemaal correct. Dat duo-ticket sturen we naar jou op, Tiffany.
2: Dankjewel.
0: Proficiat, hè. Goeie werkdag waarschijnlijk, want je zit in de auto nu.
2: Ja, klopt. Ik ben op de lijn
0: met Tiffany. Alright, oké. Okay. Zeg Tiffany, bye-bye, hè.
2: Dankjewel.
0: Yo. Wil jij dat volgende duo-ticket nu ook scoren? Nieuwe ronde, nieuwe kansen straks vanaf 6 uur. Nu 5 Seconds of Summer.

Teddy Swims, of ook wel Mr. Know-it-all. Het is intussen 6 voor 6 op jouw Pinkstermaandag. Maarten en Dorothee die zijn er even tussenuit vandaag. Maar World Hold On, onze Joran.

0: 6 uur. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. Het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. En doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie, want hij stopt met voetballen.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Nou, vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. En ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar dat verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Een afgang voor Anderlecht gisteravond, dat werd vernederd bij Union, daar werd het 5-1. En Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag, een zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden.
0: Hey, en zal ik nog eens wat goed nieuws vertellen, Nico?
1: Doe maar.
0: Je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten. Maar jongens, toch wel wat prachtig.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Q-music.
3: Joren Linssen.
0: Ciao, Pinkster Maandag. Ben je al wakker? Laat dan van je horen in de Q-app. Dan maken we er een clubje van vroege vogels van. Goedemorgen.

0: heb dat einde eigenlijk nog nooit gehoord. Dus ik dacht, laat eens uitspelen. Somber Homewrecker bij Q Music.
1: Het is maandag 25 mei.
0: Het is vooral Pinkstermaandag vandaag. En voor veel mensen betekent dat opnieuw verlengd weekend. Dat is echt waar, jongens. Verlengd weekend. Alweer. Ik heb dat nooit, een verlengd weekend. Zo ongelooflijk. Het is zoveel. Het is niet normaal. Er zijn afgelopen weken een paar geweest. Maar, en ook wel heel belangrijk, geniet ervan vandaag. Echt waar, want de volgende feestdag is pas 11 juli en dan de officiële is 21 juli. Fijn. En dit is niet alleen de start van jouw Pinkstermaandag, maar ook de start van de Foute Ticketweek, dames en heren. Wat wil dat zeggen? Wel, als je deze week een artiest hoort bij Q Music, die op de line-up staat van de Foute Party, zeer belangrijk detail, dan stuur je... Ik ben proud to be fout. En dan maak je kans op een duo-ticket voor het feest van het jaar. De Foute Party, 26 juni in Flanders Expo in Gent. Ja, maar ja, Joren, wie staat er dan allemaal op de line-up? Ah wel, ik zal even je geheugen opfrissen. We hebben onder andere Denzel. Don't you know, en ook de volgende zal voor beat zorgen. Ja, kom maar.

0: Jordi en de Romeo's. Allemaal zijn ze aanwezig. En jij hopelijk ook. Deze week, we gaan dat fixen. En gisteren, ja, nee, niet gisteren, maar afgelopen week heeft Club Brugge zich gekroond tot, het was donderdag denk ik, de 20ste keer al landskampioen in het voetbal. En dat wordt vandaag dan weer uitgebreid gevierd op de grote markt van Brugge. Er wordt een groot feest gegeven, heel veel sfeer, veel DJ's die komen draaien en uiteraard ook de spelers en de staf van Club Brugge die uitgebreid gehuldigd worden op het podium. We hebben al een tropisch weekend achter de rug. Straks temperaturen boven de 30 graden. Rond 7:30 gaan we even checken bij Jonas hoe dat weer gaat blijven. En ook heel veel animo ondertussen al in de Q-app. Waaronder Maxime uit Lubbeek. Maxime, jij bent onderweg naar de rommelmarkt. Welke rommel ga je verkopen, vriend?
1: Een beetje van alles. Vooral kleine kinderkleren, maar ook Pokémon. En we gaan ook verhuizen, dus dat is een perfecte timing. Dat we alle spullen die we niet meer willen meenemen, kunnen verkopen.
0: Heb je er veel te veel, Maxime?
1: Ja, veel. De auto steekt stampenstof.
0: Ja, waarschijnlijk. Ik kan er mij zoiets bij voorstellen. Oh, wij gaan over een paar jaar gaan wij ook zo terug de verhuizen doen. En als ik nu op onze zolder kijk, dan denk ik, hoe hebben wij ooit zoveel spullen kunnen verzamelen? Het is ongezien.
1: Inderdaad.
0: En wat ga je met de opbrengst doen?
1: Daar gaan we iets mee voor de kinderen. We gaan kijken wat we gaan verdienen. En dan gaan we dat gebruiken voor met de kids. Een uitstapje te doen of misschien wel een weekendje weg. We zullen wel zien hoeveel dat we verdienen naar vandaag.
0: Ah, wel, ik wens jullie een goede opbrengst toe.
1: Dank u wel.
0: En voldoende hydrateren ook. Hè. Dus zorg dat er een beschutting en zo van die dingen, want het wordt weer 33 graden, hè, man. Niet vergeten.
1: Ja. Daar hebben we allemaal mee. Genoeg water mee. Dus dat komt helemaal in orde.
0: Een voorbereid man is er twee waard, heb ik mij ooit laten vertellen. Dus het komt helemaal goed, Maxime.
1: Jawel, dankjewel.
0: Fijne ochtend en succes daar. Hè.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek. Halverwege, en we zitten op dit moment ook nog maar halverwege het aantal graden dat we vandaag gaan halen. 30, en nu is het ongeveer 15 graden of zo. Nee, oh man, echt hete temperaturen. Misschien zeg jij, I love it. Maar het kan ook dat je zegt, nee, ik haat het. Die zon, ik kruip weg, binnen in een donker kot. Kunnen wij mee helpen?
0: Dag op dag.
1: En nee, wij voorzien geen darkroom, lieve mens. Het neigt er wel bij aan, namelijk een donkere cinemazaal. Daar kunnen wij jou op onze kosten naartoe laten gaan. Als jij vier gebeurtenissen in de juiste volgorde kan zetten die dag op dag op 25 mei in de geschiedenis gebeurd zijn. Eerste opgave krijg je al. 25 mei 2023. Toen bracht Dua Lipa dit nummer uit. Dance the Night. Waarmee ze je naar een heel Barbie-universum bracht. Want het was de single van de Barbie-film. Dus onthoud even 2023, want dag op dag op 25 mei in de geschiedenis lanceert Google Google Street View. We konden toen voor het eerst 360 graden panoramafoto's bekijken van straten op straatniveau. En dat natuurlijk dankzij Google-auto's met een camera op het dak. Heb je ooit zo'n Google-auto gezien? Tof hoor. De vraag is, was de lancering van de Google Street View vroeger of later dan de release van Dance the Night in 2023?
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman!
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
2: niet. Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
14: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
19: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
18: Oh, en die zetel.
19: Ja.
18: En die tafel.
19: Ja.
18: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
19: En voor je het weet...
18: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
19: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
18: Wat is dat?
19: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
18: Dat is keigoed.
19: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
18: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
19: Maurice in Hulst.
18: En de tafel.
19: Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh,
8: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: 3 jaar geleden kwam het nummer uit, Dance the Night van Dua Lipa voor de Barbie-film. Aan de lijn.
1: Anja!
0: Uit Zwevenzelen. Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anja, we gaan beginnen met dag op dag. Je kan cinematickets winnen. Hoe goed is dat, joh?
1: Super, hè?
0: Ja, 6 in totaal. 6 in totaal, Anja. Dus Dance the Night, uitgebracht in 2023 op 25 mei. Google Street View, de lancering. Wat denk je? Vroeger of later?
1: Vroeger.
0: Dat is juist.
2: Dag op dag.
0: Dus dat is al 1 binnen, Anja. Allee, 2 cinematickets, want het zijn er 2 per juist antwoord. Dus die 2 heb je al binnen. Top. Dat was vroeger, het was in 2007. Dus toen kon je 360 kijken. Heb jij ooit je eigen huis opgezocht zo?
1: Ja, ja, wel, zeker.
0: Ja, allemaal, hè, toch? Heerlijk. Ja, 2007, goed onthouden, want dag op dag in de geschiedenis gaat de eerste Star Wars film in première. Die heette toen gewoon nog Star Wars, maar later was dat Star Wars Episode 4, A New Hope. En zo van die dingen. Want chronologisch is dat dan het 4e hoofdstuk in het hele Star Wars verhaal. Maar was die eerste film die Star Wars gemaakt heeft, was die vroeger of later dan de lancering van Google Street View?
1: Vroeger.
0: Vroeger is het wederom juist. Dat was 1977. Jij bent on a roll, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Toch wel. Zeg, nu dat we toch in de film zitten, blijven we even in de film, zodat het goed is voor jou.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, oké. Wie zou je meenemen als je nu, 6 cinematickets hebt? Kan je 5 vrienden meenemen? Heb je zo al een paar mensen gedaan?
1: Nee, het zou voor mijn kinderen zijn.
0: Oh, ook goed. Dat zijn ook vrienden eigenlijk, hè?
1: Dus
0: daar. Ja, voilà. Dag op dag werd Mike Myers geboren. Die naam zeg je misschien niet zo heel veel, maar je zal hem wel herkennen. Namelijk...
3: Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it. We both have layers.
0: Je hebt hem toch herkend, hè, Anja?
1: Zo, eindelijk niet zo. Ik ben niet zo'n filmkijker.
0: En je gaat naar de bioscoop? Vind ik wel goed. Het is voor de kinderen, het is juist. Nee, Mike Myers, dat is de stem van Shrek. Dus dat is de groene oger in de animatiefilms van Pixar. Hij speelde ook in heel veel films mee als acteur. Maar was de geboorte van Mike Myers vroeger of later dan 1977?
1: Dat is een moeilijke. Ik voor later.
0: Zeg, anders is vroeger, Anja.
1: Vroeger?
0: Maar ja, natuurlijk. Hey! Ja, het was wel echt vroeger. Het was 1963, maar dat had jij gewoon met EMB. Dus ik kan je er alleen maar nog punten voor geven. En 6 cinematickets, dus die komen jouw richting uit.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Wat staat er vandaag op de boek, Anja?
1: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Ah, dat doe ik nog. Werk je een beetje in de koelte?
1: Nee, in de zorg. Dus dat is gewoon ook warm.
0: Natuurlijk. Hey, maar veel succes daarmee vandaag.
1: Oké, dankjewel.
0: Geniet van deze Pinkstermaandag. We sturen ze op. Bye-bye.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Afgelopen vrijdag nog in onze luchtballon, nu in onze playlist. Berre, yes.

0: Yesterday, today, tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow.
2: Better back you.
0: Het is 7:30. Wij gaan naar Nico op de nieuwsredactie. Nico, de play-offs in ons voetbal die zitten erop. En kampioen Club Brugge die heeft afgesloten met een galaavond.
3: Het zal wel zijn, met huldigingen natuurlijk. Vooral voor doelman Simon Mignolet, die stopt met voetballen en speelde dus ook zijn laatste wedstrijd. Maar veel werk heeft hij gisteravond niet gehad tegen AA Gent. Club won met 5-0. Een voorproefje mogelijk voor het grote titelfeest van vanavond in het centrum van Brugge. Gent eindigt toch nog vijfde in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd voor Europees voetbal tegen Racing Genk, de winnaar van play-off 2. Omdat ook KV Mechelen verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Het was opnieuw een dramatische avond voor Anderlecht. Dat verloor de Brusselse derby bij Union met 5-1. Bij Parswit zijn ze ongetwijfeld blij dat het seizoen erop zit.
0: Ja, je moet dat ook zo niet te vaak benoemen, Nico.
3: Oei, wel een fan.
0: Ja.
3: Maar ik heb ook nog iets helemaal anders. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van afgelopen weekend. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. Het weer, dat ziet er heel goed uit voor elke voetbalfan. Opnieuw zomers vandaag. Veel zon en tot 30 graden. En morgen zelfs tot 33 graden.
0: Hey, en voor de rest gewoon boeren. Allee, ik ben, ja. Ja, hè, toch. Vandaag echt waar. Als je in Brugge woont, succes ermee. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En ze zijn er vanochtend niet, Maarten en Dorothee, want het is Pinkstermaandag natuurlijk. Die zijn ook nog aan bekomen van een prachtige halve finale van The Voice van Vlaanderen, waarin ze hun kandidaat hebben kunnen meenemen naar de finale deze week. Maar Dorothee kan er toch altijd op rekenen. Ze is er zo meteen met haar doordenken.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Dorothee's doordenker.
7: Je leert meer van zij die het niet met je eens zijn.

0: met Adele en Water Under the Bridge, of moet ik zeggen, Nonkel Adele. Joren, wat zeg je nu? Nonkel Adele? Adele is toch een vrouw, zeker? Ja, maar lieve vrienden, iedereen kan een nonkel zijn.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Het staat echt los van gender, dus... Want iedereen houdt er wel van, hè, van flauwe moppen. Want daar gaat het over. Moppen die vooral nonkels maken, maar aangezien iedereen ze wel eens maakt, zit er natuurlijk figuurlijk weliswaar wat nonkel in iedereen. Het concept is heel simpel. Ik stel een duidelijke vraag en jij verzint daar een goed nonkel antwoord op. En voor de vraag van vandaag moeten we naar de kerktoren. Niet onder de kerktoren, maar in de kerktoren. Want hier bij ons heeft vorige week, niet hier bij Q, maar hier bij ons in België, heeft vorige week een roofvogel een telefoon gestolen. Het gebeurde in de kerktoren in Lokeren. En er was een vogelkenner en die was het nest van de roofvogel aan het inspecteren. En toen de bioloog een foto probeerde te maken, greep dat dier dus zijn telefoon uit zijn handen. Met andere woorden, het is een echte schurk. Een gevederde schurk. Een misdadiger. Een bandiet.
1: 1 vraag.
0: Maar hoe herken je nu zo'n criminele vogel? Mijn antwoord zou zijn, het is een roofvogel. Lol. Hoe herken je nu een criminele vogel? Echt goede nonkelmoppen mogen binnenkomen in de Q-app, daar mag je meedenken. En onderweg, oh, dat is echt een goede nonkel. Bon Jovi, na Lost Frequencies.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Torfs!
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

hebt toch al genoeg geslapen, hè? Je moet gewakker worden, hè? Het is tijd, zeg. Tijd voor te werken. Tijd voor ontspanning. Maar je moet wakker worden. Je gaat toch wakker worden, hè, zeg. Amai, het is tijd.

Feed the Faith. Voor welke job sta jij op deze Pinkstermaandag? Dat ga ik straks proberen raden aan de hand van de vraag die mensen jou het vaakst stellen als je vertelt wat je doet van job. Dus bijvoorbeeld, even een voorbeeld geven? Doe maar. Oké, dus stel, je bent bakker. Ja, een persoon vraagt dan instant toch van hoe laat gaat je wekker? Of, om het te doen rijmen, hey, je bent bakker, hoe laat ben je dan wakker? Wat is de eerste vraag die je krijgt als het gaat over jouw job? Welke vraag wordt jou regelmatig gesteld over je baan? Laat maar van je horen in de Q-app als je straks wil meespelen.

0: Vijf nonkels.
1: Vorige week is hier bij ons in Lokeren, juist, het precieze verhaal uit een kinderfilm, heeft een roofvogel iemands gsm gepikt. Dus de scène, de kerk, de kinderfilmscène-achtig iets, maar het is dan wel echt, speelde zich af in een kerktoren in Lokeren, want er was een vogelkenner die naar een nest van een torenvalk was gaan kijken om even te controleren of alles wel in orde was met het dier en haar eieren. Alleen op het moment dat de bioloog zijn telefoon bovenhaalde om een foto te nemen, sloeg de vogel toe. Pats pardoef, de telefoon uit de handen, buit binnen. Geen normale roofvogel dus, maar echt een roofvogel. Een gevederde crimineel, een bandiet met klauwen.
0: Eén vraag.
1: Hoe herken je nu een criminele vogel?
0: Vijf nonkels. Nonkel 1.
1: Dat is nonkel Lotte.
2: Dag, schatje.
1: Hoe herken je nu een criminele vogel? Hij heeft altijd een Hij heeft altijd een onderduikadres waar hij naartoe kan.
0: Nonkel 2.
1: Dat is nonkel Frederik. Hoe herken je nu een criminele vogel? Zijn pistool maakt altijd het volgende geluid. Pauw, pauw, pauw.
0: Nonkel 3.
1: Nonkel Joran, hoe herken je nu een criminele vogel? Als de vogel jou pluimt in plaats van omgekeerd.
0: Nonkel 4.
1: Nonkel Patricia, hi. Hoe herken je nu een criminele vogel? Hij heeft geen ring rond zijn pootje, maar een enkelband.
0: Nonkel 5.
1: Dat is nonkel Tibe. Hoe herken je nu een criminele vogel? Hij pleegt een gewapende overvalk. Hey, bedankt voor meedenken. Binnenkort ergens vanavond, denk ik, bij Robbe Petitjean tussen 7 en 10. Een nieuwe vraag voor de vijf nonkels. Bedankt om mee te denken.

0: straks bij Joren Linssen.
1: Ja, ik ga het zeggen hoe dat is. Een artiest van op de line-up van de Foute Party. En als je die artiest hoort, dan stuur je... Ik ben proud to be fout. Dus ga even de line-up checken via de Q-app of qmusic.be als je naar de Foute Party wil. En we gaan checken of jouw brein en dat van mij goed kunnen samenwerken. Je maakt kans op 1000 euro shoppingbudget bij 4 op een rij. Dus stuur 4 op een rij als je wil meespelen. Ah ja, en belangrijk voor de Foute Party als je wil gaan. Je moet een audiobericht sturen. Ik aanvaard enkel audioberichten met Ik ben proud to be fout. Dus geen geschreven audio.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
6: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon. Samen er iets moois van bakken? Das.
6: Wow.
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
6: Wow.
5: Van Vibra.
1: 1 over 7. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Nico.
10: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen. Of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg.
11: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie. Eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen. Kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voorzien.
10: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens de internationale dag van de vermiste kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. Het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste play-off 1 wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. En doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie, want hij stopt met voetballen.
12: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
10: Vanavond is er een grote titel op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e in play-off 1 en speelde tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon ook nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd door Union. Het werd daar 5-1 onaanvaardbaar, beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
13: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zender is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is onrecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
10: Spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam tennistoernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. En Antonelli vergroot ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag, zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
7: Music.
0: Joren Linssen.
1: Ciao vrienden, ja, het is dus met een audiobericht te doen, hè. Dus ik ben proud to be fout als je een foute artiest hoort. Nu hoor je de nummers.

0: heeft niet veel gebougeerd afgelopen vrijdag. Alex Warren bleef staan op nummer 3 in de Q Top 40. Met Fever Dream.
1: Het is maandag 25 mei.
0: En vandaag de laatste dag van het grote wetenschaps- en nerdsfestival Nerdland in domein Puinbroek. Gisteren waren Maarten en Dorothee daar aanwezig voor een live aflevering van hun podcast. De 10 meest gegoogelde vragen over de zin en de onzin van het leven. Ook vandaag valt er nog heel veel te beleven. Onder andere Clémentine Caron, ons klee, die gaat daar praten over ADHD en overprikkeling. Oh, ik zou daarbij moeten zijn, het zou misschien iets doen voor mij. Gisteren zijn in Las Vegas de eerste Enhanced Games begonnen. Ook wel de dopingspelen genoemd, want de atleten die meedoen, die mogen alles nemen wat in de VS legaal is om te verkrijgen. Dus de deelnemers die mogen, of die proberen zo unieke sportprestaties neer te zetten, maar dat is natuurlijk niet zonder risico, want artsen noemen het evenement zeer gevaarlijk en onverantwoordelijk, net door het gebruik van die middelen die op andere sportevents verboden zijn. Maar ja, goed. Het is en blijft de VS natuurlijk. En dan nog een opvallend cijfer in de krant vandaag. Pratende dieren die krijgen vaker de hoofdrol in films dan vrouwen boven de 60. Dus een Engelse studie heeft dat ontdekt dat tussen 2023 en 2025 maar in 5 op de 100 films... Dat is niet gezeverd, hè. 5 op de 100 films een vrouw ouder dan 60 een hoofdrol had. Terwijl daartegenover staan 20 films met pratende dieren. Je hebt Beertje Paddington, de Beertje Ted, een ander beertje. De prequel van Lion King, Mufasa, The Sheep Detectives, een gloednieuwe film die net uit is. The Jungle Book, ik kan ze nog wel even blijven doorgaan, ongelooflijk. En daarbovenop blijkt ook nog eens dat acteurs met de naam Chris opvallend vaker in de hoofdrol staan. Bijvoorbeeld Chris Pratt, Chris Pine, Chris Hemsworth, die je natuurlijk kent als Thor uit de Avengers. Allemaal Chrissen die het zeer goed doen in de filmindustrie. Maar ja, als je dan Chris heet als vrouw, blijkbaar niet. Boven de 60 was het nog erger. Zeg, en het is dan wel Pinkstermaandag. Je kan hier bij Q echt heel veel winnen. Namelijk tickets voor de foute party. Als je een artiest hoort van op de line-up van de foute party, dan roep je in de Q-app: ik ben proud to be fout. Dus ik herhaal. Als je een artiest hoort van op de line-up van de foute party, dan roep je: ik ben proud to be fout. Dit is Denzel.

meefeesten op de foute party. Denzel. Hij doet het allemaal. Als je dat doorhad en je wist dat hij op de line-up stond, dan riep je nu natuurlijk: ik ben proud to be fout, want zo kon je tickets winnen voor de foute party.

0: bij voicemail.
1: Oh, dat is zonde. Zo zonde. Maar nog eens één keer proberen? Ah, anders moeten we naar een volgende bellen natuurlijk. Tickets voor de foute party, hè, jongens. Kom aan, zeg.
0: Welkom bij voicemail.
1: Maar allee! Oh my god, echt waar. Je kunt tickets winnen voor de foute party. Je stuurt ik ben proud to be fout en dan neem je niet op. Dat is toch ongelooflijk? Echt waar, jongens. Je kan dus naar Denzel gaan kijken, maar niet enkel naar Denzel. Natalia, de Romeo's, K3, Dorothee Vegas, Like Martin, de Jordi, Ingeborg, Laïs, ze staan er allemaal. Maar dan moet je de telefoon natuurlijk wel opnemen, want je hebt zojuist Denzel gehoord. En zo werkt het nu eenmaal. Zoe van Shakira staat klaar, wil er nog vier op een rij spelen. Kom, ik wil tickets weggeven, want dit is de foute ticketweek. Maar ik begrijp het, het is ook nog maar maandag. En iedereen moet er nog een beetje in komen op deze Pinkstermaandag. Het is feestdag en zo van die dingen. We moeten eens even horen, is er ondertussen al... nee, nog niet echt. We moeten nu eerst Shakira gaan draaien en dan pas de winnaar. Oh, wat een anticlimax, zeg.

0: Ze zijn onlangs fiscust ze. Want ze krijgt heel veel geld terug van de Spaanse fiscus. Shakira.
1: Hallo, met Queenie.
0: Oh, dat was heel snel. Dag, Queenie. Het is met Joren van Q-Music. Queenie, wie heb jij zojuist voor Shakira gehoord in de playlist?
1: Denzel.
0: Oké. En Denzel staat op de foute party, dat weten we allemaal, hè?
1: Ja, okay. Dat is waar.
0: En wat stuurde jij daarop?
1: I'm proud to be found.
0: Ja! En jij hebt je telefoon wel opgenomen, dus hoppa! Yeah. Queenie, helemaal terecht. Jij wint een dubbelticket voor de foute party op 26 juni. Dat is over een dikke maand. Wie mag er met jou mee?
1: Met een vriend.
0: Oké. Zijn jullie er ooit al eens geweest?
1: Wij wel, maar nog nooit samen.
0: Oké, gezellig. Ja, dat is voor alles een eerste keer in het leven en nu op kosten van Q. Zeg,
1: dat is goed.
0: Ik ga jullie dan ook

0: Ik speel zo meteen, dus je moet associëren met mij. En Stien, het woordmachine, die gaat jou de woorden zeggen. Je kan ook een Maarten en Dorothee kussensloop winnen. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn. En ik bedoel, altijd prijs, altijd gewonnen. We spelen naar Purple Disco Machine.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Vanavond bij VTM. Hoog bezoek tijdens Deadline Weekend in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 groeit er een bizarre wantrouwen in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: samen met Koenks. En het bewijs dat Fransen en Duitsers toch perfect kunnen samenwerken.
1: Vier op een rij.
0: Je hoort de Substitution en nu hoor je aan de lijn Doreen uit Essen. Doreen, goedemorgen.
2: Dag Joren.
0: Wat brengt deze Pinkstermaandag voor jou, Doreen?
2: Genieten van het goede weer, zoals velen, denk ik. Hè. Samen met de kindjes.
0: En hoe ga je jezelf verfrissen?
2: Er zal hier wel genoeg water vloeien. Dat ons fris houdt, denk ik dan.

0: zal wel. En doen jullie dan ook zo op zo'n dag als vandaag, want je moet dan niet gaan werken in de tuin zitten. Is dat dan ook zo met een barbecue en een appel roken? En of hoe moet ik dat zien ten huize, Doreen?
1: We hebben onze barbecue gisteren al gehad, dus vandaag zal het gewoon rustig zijn. Maar genieten in de tuin kan ook zo, hè.
0: Voilà, kijk. Het zit in de simpele dingen in het leven.
1: Hè? Zo is dat, hè.
0: Vier woorden zijn eigenlijk ook heel simpel. Als we die nu gewoon eens even allebei op dezelfde manier associëren, dan ben jij 1000 euro om te shoppen, stel je voor.
1: Laat ons hopen, laat ons hopen.
0: Abel. Hoe zit het met jouw brein? Ben jij redelijk nuchter in dat soort dingen?
1: Ik heb mij voorgenomen vandaag gewoon niet te veel na te denken, want meestal werkt dat ook wel bij Dorothee, dus ik hoop nu ook bij jou.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, ik heb me voorgenomen om vandaag nuchter te blijven. Dat vind ik ook al goed. Ja, het is vandaag dus met mij en Stien, het woordmachine,
2: hallo,
0: die gaat jou de woorden zeggen.
2: Hallo.
0: Dus ik stel voor dat ik Q-Fout Radio opzet en mijn hoofdtelefoon afzet en dan hoor ik jullie niet meer. Dus hey, have fun.
1: Oké, veel succes.
0: Dank u, jij ook.
2: Yes, goedemorgen Doreen.
1: Goedemorgen.
2: Oké, ben jij er klaar voor?
1: Helemaal hoor.
2: Oké, goed luisteren. Het eerste woord. Makkelijk.
1: Moeilijk.
2: Oké. Directeur.
1: Baas.
2: Oké. Sirene.
1: Ambulance.
2: Mm-hmm. En het laatste woord. Lader.
1: GSM.
2: Ja. Oké, okay, Joren?
0: Ja, nee.
2: We zijn er.
0: Echt, ik kan iedereen aanraden om ook af en toe eens naar Q-Fout Radio te luisteren. Zo leuke muziek. Is het haalbaar? Kan je zeggen of het...
2: Ik denk het wel, ik denk het wel.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Okay. Ik duim alvast.
0: Ja, dank je. Ik ook, voor mezelf. Het gaat nodig zijn. Ik voel het toch aan alles. Oké. Doreen, daar gaan we.
1: Ja.
2: Eerste woord, makkelijk.
0: Moeilijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Directeur.
0: School.
1: Oh.
2: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ik heb niet mogen nadenken.
0: Oh nee.
1: Ik heb niet mogen nadenken.
0: Oh, zo jammer dit. Oh, zo jammer. Oh. Wat had jij gezegd?
1: Baas.
0: Ah, baas.
2: Ja, dat is de baas van school.
0: Oh.
1: Ik wou ook school zeggen omdat ik zelf leerkracht ben, maar ik dacht, nee, dat is voor de hand te liggen.
0: Oh.
2: Dat moet je natuurlijk pakken dan, hè.
0: Ja, nee, het is, nee, elke associatie is goed. Dat
2: is
0: maakt,
2: waar,
0: ja,
2: dat,
0: maar wacht, en wat doe je van, welke les geef je?
1: Ik geef in het middelbaar indirecte zorg, dus alles met koken, huishouden. En in 1 en 2 de basisoptie maatschappij en welzijn.
0: Oké, ja, maar dat is toch ongelooflijk, hè? Dan zit je op school en dan denk je, nee, ja, ik zal, want jij dacht even in mijn plek, hè, jij dacht dat ik baas ging zeggen. Hè? Ja, ja, het is typisch. Oké, dan de andere?
2: Sirene.
0: Oei, sorry. Goed, Stien.
2: Oké. Okay. Nee.
0: Ambulance, zou ik zeggen?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel weer juist, oké. Ja. En?
2: Lader.
0: GSM.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ook hetzelfde.
0: Doe het toch. Doreen.
1: Ja, het is wat het is.
0: Het is wat het is.
1: Om mee te doen.
0: En je krijgt de Maarten en Dorothee kussens lopen en een kussen. Hoe goed is dat?
1: Ja, dat is ook heel goed. Dus,
0: voilà. Kijk, geniet van de tuin van de middag en van de kinderen en van het goede weer. Bedankt om mee te spelen.
1: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Bye bye.
3: Better with you. Beter slapen, begin met een lichaamscan bij Beterbed.

0: Cameron with Comeback, je Music Kingdom of Fear. Luisteraar Doreen kon zojuist niet 4 keer hetzelfde woord zeggen als ik. En daardoor wint zij geen 1000 euro, maar een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Maar er zijn nog 4 dagen in deze week. Allee, 4 weekdagen waarop we 4 op een rij spelen. Komende week bij Maarten en Do. Het zal misschien wel eens lukken, dan speel je toch gewoon mee, zeker. En vanochtend in de show ben ik heel benieuwd wat jouw job is. Ik raad jouw job over dit en een kwartier. Maar daarvoor heb ik wel de allereerste vraag nodig die mensen aan jou stellen als het over jouw job gaat. Zegt Nico van het nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vragen mensen zo aan jou als je zegt, ik ben Nico en ik werk voor het nieuws van Q-Music?
1: Dan vragen ze, van moet je dan vroeg opstaan? Of moet je heel laat werken? En ik doe het allebei.
0: Allebei. Als van die ja-nee vragen waar je een heel breed antwoord op hebt, altijd goed natuurlijk. Het is 8:02. Meer kinderen lopen weg van huis.
1: Ja, klopt. Elke dag 5 in ons land. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs al meerdere keren weg door problemen op school of binnen het gezin, geweld of pesten bijvoorbeeld. Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. En in ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd gisteravond tegen AA Gent met 5-0. Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de barragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal.
0: En voor het weer gaan we naar onze goede vriend Weerman en ballonvaarders. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joran.
0: Ja, afgelopen vrijdag was het zover, hè. De Q-liftoff met het concert van Berre. En jij bent natuurlijk een van de piloten van de Q-luchtballon.
2: Ja, klopt. Ik ben de ballonvaarder van de Q-luchtballon.
0: Ah ja, is dat ballonvaarder? Zeg je, is piloot een verkeerd woord?
2: Het wordt beide gebruikt, maar ja, ballonvaarders omvat het misschien allemaal een beetje beter dan piloot. Ja. En ja, we hebben er even op moeten wachten voor het weer, maar vrijdag was het dan inderdaad zover. En ja, het was echt geweldig. Het leek alsof dat een droom echt werkelijkheid wordt. Hè. Ja, het was gewoon geweldig met die 9 andere ballonnen die we samen met 9 andere ballonnen opgestegen. Ja, en dat was echt gewoon genieten van begin tot eind. Berre heeft dan ook het beste van zichzelf gegeven in die ballon. En de andere luisteraars konden dan in de andere ballonnen dat allemaal volgen en beluisteren via hoofdtelefoons. Het was echt top. Het was geweldig. Ik ben nog altijd aan het nagenieten. Dat was een van de mooiste ochtenden, denk ik, ooit uit mijn leven. Want het was echt geweldig.
0: Ja, je bent het hier wel aan het aanprijzen. Je bent hier wel aan het verkopen, ja. Dat is wel zo. Mensen kunnen natuurlijk ook gewoon de Q-luchtballon privé huren om er dan zelf mee op te stijgen natuurlijk. En dan kan het zijn dat jij toch ballonvaarder bent in die Q-luchtballon.
2: Ja, absoluut. Hè. Zoals we zijn gisteren bijvoorbeeld over Aalst gevlogen met een aantal luisteraars.
0: Oh.
2: Dus en dan vanavond staat een vaartje over Gent gepland. Dus we zijn echt wel vertrokken. En luisteraars kunnen inderdaad via qluchtballon.be nog steeds een vaart boeken. En dan kom je misschien bij mij in de man terecht.
0: Ja. Dat is toch een verkoper, hè? Ongelooflijk. Ja, en het weer verkopen van de komende dagen is ook niet zo moeilijk, want het is zalig, hè, Jonas. Het is toch geweldig.
2: Absoluut, en ook nog ideaal ballonweer natuurlijk. Dus ik zou zeggen, als je nog graag zin hebt in een ballonvaart, zeker deze week is het ideaal ervoor. Voilà.
0: Ja, exact. Wat krijgen we vandaag?
2: Voilà, prachtig weer. Hè. Dus de zon schijnt nu overal. En er komt vandaag gewoon geen verandering in. Een staalblauwe hemel krijgen we. En dat bij toch wel bijzonder warm weer. De temperatuur rond 30 graden, ook 28 graden op het strand. Weinig wind vandaag. En morgen dan wordt het nog wat warmer. Dan gaan we zelfs naar temperaturen rond 32 of 33 graden. En ook dan heel veel zonneschijn en niet al te veel wind. Dat is misschien nog net iets te warm voor de meeste mensen. Maar dan is er woensdag en donderdag beterschap. Want dan krijgen we eigenlijk heel normale en aangename temperaturen rond 25 graden. Maar ook dan nog altijd heel zonnig en droog weer. Het is pas vrijdag en tijdens het weekend dat het allemaal net iets onstabieler zou kunnen worden. En dat de kans op een enkele bui of een onweer zou vergroten. Maar ook dan nog altijd temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dus dat zomerweer, dat blijft echt nog wel een tijdje bij ons.
0: Ja, en ik zeg wel zalig en zo, maar als er mensen buiten moeten werken of mensen in de landbouw, ja, dat is iets minder zalig natuurlijk. Want die hebben ook wel eens graag af en toe wat regen, maar dat komt er dan komend weekend. Aan. Dat zou kunnen.
2: Ja, dan zou er dus een bui hier en daar kunnen vallen, inderdaad. Maar dus echt grote neerslagoveren of zo, of een echte weersomslag, dat staat er absoluut nog niet op de weerkaart.
0: Okay. Dan kunnen we alleen maar genieten en dan zeg ik tot over een uur. Tot straks, Jonas.
2: Tot straks.
0: Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. En ik zal eens kijken naar de files van 0 minuten. Nope. Er staan gewoon geen files. Houden we zo. Ja, toch.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Hey, this is Shaboozy.

0: bij jou spuit het wel uit de kraan, zeker. Ja, dat krijgt een barman vaak te horen, denk ik, als het gaat over zijn job. Maar wat is de vraag die mensen het vaak stellen aan jou als je vertelt over jouw job? Drop dat even met een bericht in de Q-app, want ik wil heel graag jouw job raden. En onderweg in de playlist van Q-Music, Juste, Jong, Jackstyle, Turn the Lights Off en...
1: Hey, dit is Anouk en je luistert naar mijn lievelingsradio Q-Music.
0: Nobody's Wife. Hoor je zo.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.

0: Back Your Music. En elke maandag rond dit tijdstip maken Maarten en Dorothee de muziekbingo op. Vorige week was dat een musicalversie van Vuurwerk van Camille, door Camille zelf gezongen. Ja, normaal gezien zingt een ander artiest dat. Maar Camille, kan je niet overtreffen. Volgende week een nieuwe opdracht voor Willem, de hulpcoach bij Maarten en Dorothee in The Voice. Hij mag Viva La Vida van Coldplay als zeemanslied maken. Joke uit Zwevenzeelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan jij eens een goede impressie geven van hoe Viva La Vida als zeemanslied zou klinken, Joke?
1: Als de Marie-Louise.
0: Op de Marie-Louise? Ah ja, ja, wacht. Ja, de Marie-Louise. Kan je dat eens even doen voor ons?
1: Ja, het hoort eigenlijk niet kunnen zingen.
0: Doe me toch, dat is jammer. Maar ik ben wel blij om te horen dat jij wakker bent, want...
2: Voor welke job sta jij op?
0: Ja, het is werkendag voor jou vandaag.
1: Ja, vandaag is het werkendag voor mij.
0: Oké, oké. Ik ga proberen raden welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Oké, wat is dat bij jou?
1: Binnen of buiten.
0: Binnen of buiten? Ah, oké.
1: Ja.
0: Ah, oké, op die manier. Oké, ik krijg 30 seconden de tijd vanaf nu. Doe je fysiek werk?
1: Ja.
0: Oké. Werk je binnen?
1: Nu vandaag wel.
0: Maar soms ook buiten?
1: Maar soms ook buiten.
0: Wacht, is fysiek werk soms binnen? Soms... Ah, oké. Is het iets met sporten?
1: Nee, geen sport.
0: Ah, doe me. Ben jij weersafhankelijk?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Werk jij altijd op dezelfde plek?
1: Nee.
0: Werk je bij klanten?
1: Ja, bij klanten.
0: Je werkt bij klanten. Wacht. Je werkt bij klanten. Wacht, hè. Masseer jij?
1: Nee.
0: Ah, doe me. Ja, ik zat ook even, want ik had gehoopt dat jij, als ik vroeg van doe je iets met sporten, dat je personal trainer was of zo, maar dat is dan
1: ja,
0: ook...
1: Ja, dat komt binnen of weten, ja.
0: Ah, wacht, wat doe je van job?
1: Ik ben schilder.
0: Maar ja, tuurlijk. Ah, het kan soms zo simpel zijn.
1: Ja, soms maar niet te ver zoeken.
0: Nee.
1: Wees afhankelijk.
0: En waar moet je vandaag schilderen?
1: En vandaag ben ik binnen in een verzekeringskantoor aan het werken.
0: En is er een beetje airco joken?
1: Geen airco, maar het is wel een fris gebouw.
0: Oké, maar stel dat je nu buiten moet werken, hè, met zo'n weer als vandaag en de komende week en zo, hoe hou je jezelf dan cool?
1: Oh, heel veel water drinken en gewoon een petje op je hoofd, maar ja, veel kan je niet doen als je buiten bezig bent.
0: En je bent zelfstandige dan?
1: Ik ben zelfstandig, ja.
0: Maar jongens, maar dan heb je een volle agenda, hoop ik, voor jou.
1: Ja, redelijk druk.
0: Ja, heerlijk. Ja, maar dat is goed, hè. Als een zelfstandige zegt, het is druk, dan is het teken dat het goed gaat met de zaken. Dus dan vind ik het ook altijd top. Zeg, je bent schilder, dus jij zet heel veel kleuren op muren. Wat, is zo, ja. wat vind je het leukste om te schilderen?
1: Oh, als er zo'n beetje variatie in zit. Niet als het zo eentonig wit is. Dat er toch nog warme kleuren zijn.
0: Want dat zie je heel vaak zo in Blind Gekocht op dit moment. Hè? Dat ze zo ze willen latte frappuccino beige, zoals Daan Alfrenkel wel eens zegt. Maar,
1: en groen.
0: En groen ook, ja, maar dat is ook zo'n ding. Ik heb ook zoiets van, ik wil misschien wat meer groen in mijn huis, nu dat ik het gezien heb. Maar ik denk dat dat echt een trend is. Heb je nog veel plekken waar je nog eens echt kleur op de muur mag gooien?
1: Minder en minder, jammer genoeg.
0: Dan moet ik jou eens inhuren, want wij gaan ooit nog wel eens een huis kopen, mijn verloofde en ik. En dan willen we zeer graag zo... Wij dachten vroeger ook zo, een beetje hoe de studio van Q is, hè, op dit moment. Dat is ook zo, dat is heel mooi. Maar het is zo eentonig mag ik niet zeggen, want er is ook veel rood en we kunnen de kleuren wel veranderen. Ja. Maar wat er op de muur zit, is wel zo lekker beige. Zo, hè, zoals het altijd is.
1: Zacht.
0: Ja, zacht. Maar we willen daar misschien ook wel eens van afstappen. Dus wat is zo de kleur van dit moment, Joke? Als je dan toch even moet, mij moet te woord staan en moet helpen.
1: Meer het groen en het wit.
0: Groen en wit,
1: zo
0: toch wel?
1: De natuurkleuren, ja.
0: Amai, je zal maar Club Brugge supporter zijn en dan die kleuren op je muur krijgen. Zeg, doe jij ook schilderkunst eigenlijk? Zo op het doek, op de ezel?
1: Nee, dat kan ik niet, maar ik heb daar wel heel veel respect voor.
0: Ah, wel, ja. En misschien moet je werk ook niet te veel mee naar huis nemen. En dan zeg je, Joke is weer aan het schilderen. Jongens, zo blijft vast, alsjeblieft toch. Hey, Joke, bedankt om mee te spelen. Fijn dat ik jouw job mocht raden. Vooral fijne werkdag. Salut, hè.
1: Ja, van hetzelfde. Dank u wel.

vandaag de allerlaatste dag Nerdland Festival in Domein Puinbroek. Gisteren waren Maarten en Dorothee aanwezig. Vandaag ons Clementine Caron, die gaat het over ADHD en prikkels en zo hebben. Je hoort Taylor Swift, Opa Light. En ja, dit zou eigenlijk wel zeer goed passen op Nerdland. Want binnenkort is het misschien mogelijk om Taylor Swift een liedje te laten coveren van Pakweg Meteor. Want Spotify komt met een nieuwe feature waardoor je zelf covers en remixes kan maken van je favoriete songs. Dus Spotify sloot daarvoor een deal met Universal Group. Spotify Premium gebruikers die gaan dus kunnen bijbetalen voor een tool waarmee ze met behulp van AI, artificiële intelligentie, hun eigen covers en remixes vlot aan elkaar kunnen boksen. Dus om even een voorbeeld te geven, dit is wat mijn mama zei, zou kunnen gemaakt worden dan door Taylor Swift. Heel speciaal hoe dat gaat klinken. Ik heb even opgesnort. Ja, er zijn heel veel AI-covers nu al. Pak weg van deze hit van Maroon 5. She Will Be Loved. Daar is ook al een Taylor Swift AI-cover van gemaakt en dat klinkt dan zo. Ja, wanneer die tool er komt is wel nog niet duidelijk en ik denk ook dat iedereen zijn of haar akkoord moet geven. Want het is ook nog zeer belangrijk met auteursrechten en zo, of dat er gaat doorkomen. Het lijkt heel cool, maar ook wel een beetje speciaal en spannend en misschien niet zo veilig voor alle rechten van alle artiesten. Dus we moeten er toch nog eens goed over nadenken. Zeg, over artiesten gesproken. De line-up van The Foute Party staat bomvol met goede artiesten. De Romeo's, Natalia, K3, Dorothee Vegas en Like Martin. Denzel, Laïs, Ingeborg, De Jordi. En als je één van hen hoort in de playlist van Q, dan roep je: ik ben proud to be fout. En als je dan opgebeld wordt, dan win je een duelticket voor De Foute Party 26 juni in Gent. Nog een hele week bij Q Music.

0: 8 uur, goedemorgen. Nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs al meerdere keren weg.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voorzien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens de internationale dag van de vermiste kinderen. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man kreeg nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor die dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden daar. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van het schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet zo goed.
3: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus komt wel goed.
1: Nou, vanavond misschien, want dan is er een grote titelvering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd. Hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de barragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar dat verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Een Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union. Daar werd het 5-1. Je hoort Marco Cana van Anderlecht.
4: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien waar we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag, zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden.
0: En op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik Ben Proud To Be Fout in de Q-app.
6: Q-Music.
5: Joren Linssen.
0: Ciao vrienden, zometeen het verhaal van een man wiens identiteit gepikt is. Na Thomas Gray en Panic at the Disco.

0: Panic at the Disco, 8:10.
1: Het is maandag 25 mei.
0: Wie zijn belastingsbrief nog moet invullen, kan wel eens voor een verrassing komen te staan. Dit is nu wel een zeer uitzonderlijk geval, maar een Brusselaar ontdekte op zijn belastingsaangifte dat iemand maandenlang onder zijn naam had gewerkt als maaltijdcourier voor Uber Eats. Zijn portefeuille werd een tijd lang gestolen, of een tijdje geleden gestolen, en met zijn identiteitskaart heeft iemand zich blijkbaar gewoon kunnen inschrijven bij Uber Eats. Gevolg, hij moest plots belasting betalen voor een job die hij nooit heeft uitgevoerd. Nu, helaas is die identiteitsfraude onder maaltijdcouriers al meer aan het licht gekomen, vaak omdat het gaat om mensen met zonder papieren of minderjarigen die toch zo aan werk proberen te geraken, maar dat heeft dus wel gigantische gevolgen, onder andere voor de belastingen. En wat ook gigantische gevolgen kan hebben, is als jij ervoor zorgt of niet voor zorgt dat je tickets hebt voor de foute party. Want een hele week lang hoor je los van het foute uur extra veel foute muziek op de radio. En dan zorgen wij ook dat je wel tickets hebt voor de foute party, want het is foute ticketweek. Hoor je een artiest van op de line-up van de foute, dan stuur je een bericht. En niet zomaar één, het moet een audiobericht zijn. Dus het moet een spraakberichtje zijn, het moet gesproken zijn. En daarin roep je, ik ben proud to be fout. Allee, ik ben proud to be fout. Want we vragen ook dat je het roept natuurlijk. En wie weet kom jij binnenkort binnengedanst op...
2: Was ik nog
0: van Smitje. Want Lijs komt bijvoorbeeld...
2: Met geweld op mijn hand.
0: Naar Flanders Expo. Dus als je nog niet weet hoe dat dansje gaat, je hebt nog een maand om te oefenen. Want ze staan op die line-up. Lijs samen met Ingeborg, Natalia, Denzel, K3, Dorothy Vegas en Like Martin, de Jordi en de Romeo's. En die namen, jongens... En die songs, die moet je stevig in je hoofd prenten om zo een dubbelticket te kunnen bemachtigen voor de foute party. Je kan ze natuurlijk ook nog altijd bestellen. Hè. Je kan ze zelf kopen via qmusic.be, dan moet je er allemaal geen rekening mee houden. Maar als je ze wil winnen, moet je even nadenken van oké, hoe kunnen we hier inprenten hoe die line-up eruit ziet? Want je hebt niet altijd de Q-app of qmusic.be bij de hand. Wel, ik heb even een soort van ezelsbruggetje gemaakt. Het is het beste ezelsbruggetje dat ik kon maken. Ezelsbruggetje? Ik zei egelsbruggetje. Ezelsbruggetje. Het was niet gemakkelijk. Ik ben gestrand op K3, die erop staan. B4. Want je hebt Denzel, Dorothy Vegas en Like Martin. De Jordi en de Romeo's. Dat is K3, D4. En dan heb je ook nog Ingeborg, Natalia en Lais. En daar kon ik niks mee. Maar goed... Dat is het ezelsbruggetje. Dus K3, D4, Ingeborg, Natalia en Lijs. Enfin, dat zal wel lukken, zeker. Ja, maar.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: van op de stoffige lade van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran, Repeated, de Q-topschijf deze week. Afgelopen vrijdag kon je bij VTM naar de halve finale van The Voice van Vlaanderen kijken. Alle halve finalisten stonden twee keer op het podium tijdens de liveshow. Eén keer met hun eigen song en één keer in duet met hun coach. Maarten en Dorothee, die zijn coaches in The Voice, dat moet ik je niet meer uitleggen. En misschien wel de verrassing van de avond. Ze hebben ook opgetreden met hun talent. He, want elke coach heeft dan een duet gezongen, zoals ik al zei. Van Dorothee weten we dat ze kan zingen. Dit is als Chinchilla. In The Masked Singer. Van Maarten weten we dat eigenlijk niet. Ah ja, we weten dat wel. Maarten en ik kunnen even goed zingen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar Dorothee heeft niet gezongen afgelopen vrijdag. En Maarten wel. Nu, mocht je dat gemist hebben, het was een op- en top-performance. Maarten heeft dat geowned. En dat meen ik uit de grond van, die heeft dat zo goed gedaan. Zometeen laat ik het je nog eens horen. Of mocht je nog niet mee zijn. Na de Jonas Brothers.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig,
7: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dan?
13: C'est bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
15: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
14: Oh, en die zetel.
15: Ja.
14: En die tafel.
15: Ja.
14: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
15: En voor je het weet,
14: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
15: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
14: Wat is dat?
15: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
14: Dat is keigoed.
15: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
14: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
15: Maurice in Hulst.
14: En de tafel.
15: Verrassend veel woon- en droomplezier.

hen draaien we toch ook altijd. The Jonas Brothers, Love Me To Heaven. Afgelopen vrijdag in The Voice van Vlaanderen zong elke coach met zijn of haar talent een. Want sommigen hebben meerdere talenten dan anderen nog in de poelen zitten. Maarten en Dorothee hadden nog Finn. Van Dorothee weten we dat ze een zeer goede zangeres is, als Chinchilla natuurlijk. Maar je zou het misschien vergeten. In een ander leven is Maarten van Qualy

0: Ja, of het dan deze iconische performance lag, dat laat ik even in het midden. Maar Finn is wel door naar de grote finale. En Maarten heeft zijn 15 seconds of fame in deze show ook alweer gehad. Straks zet ik Dorothee nog even in de spotlight met haar doordenker, want die komt er ook nog aan. En zo is het toch een beetje Maarten en Dorothee vanochtend. Ja.
1: Ja of nee?
0: Morgen zijn ze terug. Maar vanochtend is het gewoon jij en ik. Lekker gezellig. En ook Stien, het stellingmachine. Stien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We zeggen rond dit uur ja of nee tegen een stelling. En die stelling vandaag is Stien.
2: Ja, ik heb iets heel toepasselijk voor het weer.
0: Ja?
2: Iemand vertellen dat hij stinkt.
0: Oeh. Oeh. Ja, als je mij een beetje kent, ik ben obsessed met geur. Ik ben echt, voor mij moet iets goed ruiken. Dus ik sta er ook wel onbekend, denk ik, hier op de redactie van Q-Music. Als ik in de buurt ben, iedereen ruikt het. En dat is positief, want ik spuit enorm veel op mezelf. Allee, parfum, voor alle duidelijkheid. Oh ja, oh. Voor alle duidelijkheid, ja. ja, dus ik, echt waar, ik wil ook als ik zo met deze warme dagen afgelopen weekend zat ik op terras en dan was ik zo aan het ruiken en dan dacht ik, oh, nu begint het toch zo'n beetje crocky chips. Zo paprika krok begin ik dan. Dat is, zo ruik ik als ik zweet. En dan hoop ik altijd dat mensen het niet ruiken. Dus ja, goed, met deze temperatuur heel relevant inderdaad. Oké, goed. Iemand vertellen dat die stinkt. Doe jij dat? Ben je daar eerlijk in? Of denk je, het is toch wel heel persoonlijk en heel riskant en zo een beetje op het gladde ijs begeven? Geef het door in de Q-app.

0: Lady Gaga. We gaan naar Nico op de nieuwsredactie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: HLN is undercover gegaan bij bendes van mensensmokkelaars. Wat hebben ze daar juist ontdekt?
1: Wel, dat mensensmokkelaars in verschillende landen chauffeurs ronselen via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Ze zoeken chauffeurs liefst met een grote auto of nog beter een vrachtwagen. Zij moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië. In ruil krijgen ze daar geld voor, soms duizenden euro's. Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren in ons land tot 15 jaar cel. Het federaal parket is een onderzoek gestart. En elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg, door problemen op school of binnen het gezin, geweld of pesten bijvoorbeeld. Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en de weerman Jonas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joren.
0: Ja. Zit jij op dit moment zit jij zo op jouw terras zo te genieten van het goede weer en zo met een koffieke erbij en zo? Moeten we dat zien?
2: Nee, het is te zeggen, ik heb zo net de luchtballon, de Q-luchtballon klaargemaakt om, om te varen vanavond. Dus ik ben net om gas geweest.
0: Ja. Oké, okay, en je bent om gas geweest, hè?
2: Ja, dat is belangrijk.
0: Dat is lang geleden dat iemand dat tegen mij gezegd heeft. Ik ben nog eens om gas geweest. Allee, fijn. Dus vanavond een pak luisteraars in de Q-luchtballon.
2: Ja, en we gaan gewoon pal over het centrum van Gent varen vanavond. Dus ik denk dat we door veel mensen zullen gezien worden.
0: Kijk, woon je in Gent en omstreken en zie je de Q-luchtballon, stuur hem dan door in de app van Q-Music. En het is met goed weer, hè, ongetwijfeld.
2: Absoluut, wat een prachtige dag wordt het vandaag. Heel veel zon en het wordt echt wel warm, bijzonder warm. Hè, met de temperaturen rond 30 graden. En ook vanavond gaat die warmte toch nog lang blijven plakken. Dus ja, een echte zoele zomeravond wordt het. En ja, morgen wordt het dan zelfs nog iets warmer. Dan gaan we naar temperaturen rond 32, 33 graden. Ook aan de kust toch morgen temperaturen van 28 tot 30 graden. Dus overal in het land morgen tropische temperaturen. Dan vanaf woensdag dan komt er wel iets minder warme lucht naar ons toe. Dan draait de wind wat meer naar het noorden. En dan wordt het voor de meeste mensen waarschijnlijk een pak aangenamer met temperaturen van 5, 26 graden. Ook donderdag wordt nog zo'n aangename zomerdag met 25 graden. Veel zon, een briesje uit het noordoosten. En dan vanaf vrijdag dan wordt het waarschijnlijk net iets onstabieler. Dus dan kunnen er af en toe ook wel eens een paar wolken voor de zon schuiven. En vrijdag en tijdens het weekend kan er dan in de loop van de dag een enkele bui of onweer tot ontwikkeling komen. Maar ook dan nog altijd zo. Zomerse temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dus ja, we staan echt wel nog voor een hele zomerse week. Tot en met het weekend is het echt wel nog heel warm. En dus in het weekend kans op een enkele bui, maar toch dan nog heel vaak droog.
0: Kijk, alleen maar goed nieuws. Dat gaan we onthouden. En hoe laat stijgen jullie op vanavond?
2: Wij plannen tussen 8:15 en 8:30 op te stijgen voor een vaart van zo'n uur over Gent en omstreken, inderdaad.
0: Kijk, en als je zelf eens met Jonas wil gaan varen in de lucht als piloot, dan... allez, Jonas is piloot, ik kan dat zelf niet zijn. Maar dan kan je qluchtballon.be, daar moet je naartoe gaan, klopt toch? Hè?
2: Ja, dat is de website en daar kan je dus een vaart boeken voor, ja, voor in elke Vlaamse provincie, want we gaan het hele land rond de komende maanden met de Q-luchtballon.
0: En dan ga je met Jonas van de grond.
2: Ja.
0: Lekker. Jonas, geniet van je weekend. Salut, hè.
2: Dankjewel, nog een fijne dag. Salut.
0: Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
6: Je leert meer van zij die het niet met je eens zijn.
5: Joren Linssen.

0: zomer met De Bauza en McNerrick.
1: Ja of nee?
0: Vanochtend in Ja of Nee. We gaan naar Sting, het stellingmachine.
2: Iemand vertellen dat hij stinkt.
0: Dankjewel. Er komen heel veel berichten op binnen. Peter, die is bijvoorbeeld nee, maar je kunt altijd wat afstand nemen. Ja, maar dan denk ik, ja, fijn, ik kan het al van mezelf zeggen. Je kan toch ook gewoon aangeven van, kijk, je ruikt niet zo fris, hè? Misschien, allez, het is maar dat je het weet van jezelf, dat je straks niet denkt van, had iemand dat niet eens kunnen zeggen dat ik stink vandaag? Ik vind het belangrijk. Joris zegt, ik heb een stiefzoon gehad die zich maar 1 of 2 keer per week waste. En ja, dan zei ik dat hem stonk. Maar ja, goed, dat is in de inner circle, dat is al een pak makkelijker. Tom uit Zottegem die zegt, ja, maar enkel als die persoon in kwestie, als ik die persoon in kwestie alleen kan spreken. Ja, het is ook niet de bedoeling om, om iemand te kakken te zetten voor een hele ploeg natuurlijk. Audioberichtje van Chantal.
3: Goedemorgen, Joris. Ik zou dat natuurlijk ook wel willen weten als ik een slecht geurtje heb. Als iemand mij zou zeggen dat ik stink, zou ik dat inderdaad wel op prijs stellen. Want iedereen wil dat toch wel weten als je niet zo netjes ruikt, zodat je er iets aan kunt doen. Zolang je dat fatsoenlijk tegen iemand zegt, is daar niks mis mee.
0: Heb jij een ander verhaal? Heb je het al eens meegemaakt dat iemand je erop aanspreekt? Dat zou perfect kunnen als je zo zelf eens gestonken hebt. Zo'n verhaal heb ik ook nog niet echt zien binnenkomen. Of vind je het uit een boze en zeg je, ja, het is niet zo, het is gewoon niet zo lief. Het kan ook heel storend of heel kwetsend overkomen. Iemand vertellen dat die stinkt, ja of nee? Laat van je horen in de Q-app. Onderweg ruikt zeer goed, heb ik uit eigen ondervinding. Miles Smith, en je hoort ook Offenbach.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
9: Q Music. Joren Linssen.
10: Dag, schatje.

0: miles away.
1: Een million miles, ja, die kan je op een uur tijd niet afleggen. Maar wat kan je wel allemaal op een uur tijd doen? Ja, een serieuze powernap. Je mailbox is leeg. Een training doen bijvoorbeeld. Even naar de fitness gaan. Of je kan een wereldhit schrijven. En dat deed Daniel Powter in ongeveer 1 uur tijd op een ferrytocht tussen Victoria en Vancouver. Schreef hij een nummer. Bad Day. Want hij zat op die ferrytocht en hij dacht, oh, mijn leven. Ik wil bekend muzikant worden, maar het lukt maar niet. En het is mijn zoveelste paaldag. Ja, en dat was net het begin van zijn succes. Het werd gebruikt bij Coca-Cola. En hup, de bal ging aan het rollen. Good day voor Daniel Powter toen.

0: daar kan je natuurlijk ook gewoon op steken als je meurt. I had a bad day.
1: Ja of nee?
0: Want even het debat overlopen in de Q-app. Stien, het stellingmachine, waar gaat het net over?
2: Iemand vertellen dat hij stinkt.
0: Ja, Femke, Lille zegt altijd eerlijk vertellen dat ze ruiken, maar wel subtiel. Ja, maar dan vind ik ook gewoon, zeg het gewoon duidelijk. Dus ons subtiel is zo van... Ja, er ruikt hier iets. Ben jij het misschien? Ja, gewoon zeggen, gestinkt. Anja uit Herent zegt, je kan ook zeggen of diegene ooit van deodorant heeft gehoord. Dat vind ik dan wel weer heel passief-agressief eigenlijk. En indien ja, waarom gebruik je ze niet? Gaetan uit Sint-Niklaas zegt, ik heb het ooit eens meegemaakt dat ik het als manager tegen iemand uit mijn team heb moeten zeggen. Na feedback van HR toch gedaan. Ah ja, na feedback van HR heeft ze het dan toch gedaan. Oké, Katrien uit Overijs die zegt, nee, dat durf ik helemaal niet. Onlangs had een collega een vreselijke zweetgeur. Ik had ostentatief wat parfum gespoot in de ruimte, maar die stonk ook vreselijk. Dat potje ligt intussen in de vuilbak. En Kelly uit Maldegem zegt, ja, al vele keren. Ik ben winkelverantwoordelijke en met het grootste plezier dat ik de medewerker, onze klanten en mezelf kan doen, is een kort gesprekje aan de collega om respectvol te zeggen dat ik heb opgemerkt dat hij of zij een lichaamsgeur heeft. En ik zeg er dan bij dat ik dat vroeger ook tegengekomen heb. En dan vertel ik hoe ik het opgelost heb. We gaan naar Cindy uit Oostende. Cindy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jordan.
0: Ja, ja, maak het maar mee. Stinken. Oké. Stien, nog heel even de stelling.
2: Ja, iemand vertellen dat hij stinkt.
0: We gaan aftellen.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, ja, ja, yes. Oké, goed. Oké, heb je daar ervaring mee om die boodschap te brengen naar mensen, Cindy?
3: Ja, tuurlijk. Het is wel belangrijk. En zeker met warm weer, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, vandaar, we maken het zo vaak mee. Ik zat gisteren aan mezelf te ruiken en ik dacht, oh, hier moet toch ook dringend iets gebeuren. Ben ik het ook wel meteen gaan doen. Maar ik heb dat door. Jij hebt dat waarschijnlijk ook meteen door als je niet zo fris ruikt. Maar sommige mensen niet. En hoe pak jij dat dan aan, Cindy?
3: Ja, ik heb gisteren mijn bovenbuurman aangesproken. Elke keer dat hij de gang passeerde, het rook verschil ik naar zweetgeur. Ja? Het was niet meer te doen. Het was tot kokhalzen toe.
0: Oh.
3: Ik heb gisteren hem aangesproken, hij passeerde de gang. Ik was beu. Ik heb hem gezegd tegen hem dat hij het niet te persoonlijk moest opnemen. Het is heel enorm warm weer. Dat hij toch eens een beter een douche kon nemen. En hij heeft, heeft zich geëxcuseerd en het was niet de bedoeling. En hij ging onmiddellijk douche zetten en hij ging er rekening mee houden.
0: Oh ja, dat moet wel binnenkomen, denk ik. En natuurlijk, geurstokjes van Rituals doen veel, maar geen wonderen. Hè? Ik kan erover meespreken, want... Bij ons
3: je kunt een deeltje spuiten, maar dat gaat misschien ook niet helpen. Je moet je tikken een douche nodig.
0: Zeg maar, hoe ga je dan om met mensen die... want sommige mensen hebben een lijfgeur van zichzelf, die daar eigenlijk niks aan kunnen doen. Ik ben ook al zo mensen tegengekomen die daar echt niks aan kunnen doen en die zich zoveel kunnen wassen als dat ze willen. Het zit er soms gewoon in de poriën en het geraakt er niet uit.
3: Ja, dat is wel erg, maar je kunt toch wel meermaals een douche nemen per dag dan of zo. Dat is misschien niet altijd voor iedereen. Ik doe het zelf ook, zeker met warm weer, een beetje meer douchen of zo. Het is wel belangrijk.
0: En zou je het zelf ook willen dat mensen het tegen jou vertellen?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik ook. Ik heb er ook niet zo heel veel plezier... ik vind het ook helemaal niet erg, moesten ze dat tegen mij komen zeggen. Maar is het zo... Stel nu bijvoorbeeld, we zijn in een groep. Ik zou dat bijvoorbeeld helemaal niet erg vinden als ze dan zeggen tegen mij... Ah ja, je stinkt wel een beetje. Maar moet het op een humoristische manier gebeuren, bijvoorbeeld.
3: Ja, je kunt eens met een lachen en zo. Anders kun je veel iets overbrengen natuurlijk ook. Maar ja, ik zou dat ook wel aangenaam vinden als ze tegen mij zouden zeggen.
0: Ja, voilà, kijk, duidelijk. Hey, en nu, de geur is beter in je gang?
3: Voorlopig is het oké.
0: Het is te houden, zegt.
3: Laten we hopen dat het zo blijft.
0: Exact, ik hoop mee met jou. Hey, fijne ochtend en veel verkoeling gewenst.
3: Ja, hetzelfde voor jullie.
0: Yo.
3: Ja, dankjewel.

0: En hoe geeft ze? Straks bij Joren Linssen. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: We spelen met Luna uit Antwerpen. Zij is ambulancier van beroep. En ze heeft dus wel wat ervaring met onder hoge druk presteren. En dat kan van pas komen als je probeert om je netto maandloon te verdubbelen in 60 seconden. We spelen tijdens het foute uur. En... belangrijk... er is veel foute muziek en misschien ook wel iemand van op de line-up van de foute party. Als je die hoort, dan stuur je... ik ben proud to be fout. En dan win je misschien een dubbelticket. Maar dus ook verdubbel je loon. Al veel info. Wow.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-music.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
1: Goedemorgen, 1 over 9. Nieuws krijg je van Nico.
5: Goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
6: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
5: Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Wijts, trok die in omdat die man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. Die man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor die dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer daar was sterk druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Bij ons veel zon tot 30 graden, morgen hetzelfde weer tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
1: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Zometeen een foute hit die de tand des tijds heeft doorstaan, maar de titel van het nummer niet. Centerfold van G. Giles Band. Hoor je naar de Spice Girls. En die willen dat we er al de brui aan geven. Denk

Isabella A, een West-Vlaamse of een Antwerpse of een Limburgse zijn geweest. Een lekker beest, toch nooit zo goed klonk, waar? Ze is vandaag ook jarig. Ze wordt, maar ik kan dat niet zeggen natuurlijk, maar ze wordt nog eens 3x7. Want dat zeg je over een vrouw en leeftijd.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Hoogstraten aardbeien. Hoogstraten.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: 9:30, goedemorgen. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
3: Dit is de Foute Ticketweek.
4: Y'all ready for this?
3: Win de hele week tickets voor de Foute Party.
2: Ja, eigenlijk heb ik daar niks meer aan toe te voegen. Dat is het. Nee, wel. Je kan die tickets winnen als je een artiest van op de line-up hoort in onze playlist. Dus dat kunnen de Romeo's zijn, Ingeborg, Natalia, K3, Dorothee Vegas, Like Martin, Laïs, Denzel, De Jordi. De Jordi met zijn talrijke hits natuurlijk. Nee, als je een van hen hoort, dan roep je in de Q-app met een audioberichtje, spraakberichtje. Ik ben proud to be fout. Ja, we hebben voor zometeen luisteraar Luna uit Antwerpen aan de lijn. Luna, goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen.
2: Kan jij zo eens even proud to be fout, ik ben proud to be fout roepen, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn?
5: Ik ben proud to be fout.
2: Ja, exact. Prachtig. Ja, jij wint nog geen tickets voor de Foute Party, want je moet eerst een artiest horen van op de line-up. Maar misschien gaan we wel je loon verdubbelen.
3: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
2: Ja, Luna, wat doe je van job?
5: Ik ben ambulancier in Antwerpen.
2: Oké. Kan jij op dit moment opgeroepen worden tijdens het spel?
5: Nee, gelukkig niet. Ik ben met vriendin op fietsweekend.
2: Oh, leuk. Zeg, en ik denk altijd, moest ik ambulancier zijn, ik zou er een kick uit halen. Want je doet het natuurlijk in eerste instantie om mensenlevens te redden. Maar zo, ja, iedereen gaat voor jou aan de kant. Met loeiende sirenes ga je erdoor, snelheidsduivel uithangen. Natuurlijk, nogmaals, om mensenlevens te redden. Maar geeft dat soms ook geen kick?
5: Ja, soms zit adrenaline wel hoog. Maar dat is wel zeker niet bij elke interventie zo, hoor.
2: Nee. Maar je bent wel een adrenaline junkie.
5: Ja, ik vind het vooral leuk dat je voor mensen zoiets kan betekenen op een momentje dat het even niet goed gaat met hun.
2: Ja, mooi. En hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
5: €2.387,71.
2: €2.387,71. Oké, goed. Wat zou je daarmee doen mochten we dat verdubbelen?
5: Ik zou sowieso mijn vriendinnen hier trakteren. Ik zou goed gaan eten met mijn lief. En dan zou ik zo een mini-matje en een mini-slaapzak kopen om te gaan trekken.
2: Oké, goed. Dus als je op vakantie gaat, een ideaal verlof voor jou is met de rugzak erop uittrekken.
5: Ja, heerlijk, zalig.
2: Wat staat er al gepland komende vakantie?
5: Ik ga volgende week in Turkije fietsen en in de zomer ga ik naar de bergen.
2: Maar geweldig. Oké, kom. Wij gaan keihard ons best doen. Hè.
5: Yes.
2: Want ik lees de vragen, je moet ze gewoon alle 10 juist beantwoorden. Zo simpel is het. Je mag één keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde, een tweede en een laatste keer. En als je fout antwoord geeft, is het afgelopen. Duidelijk?
5: Yes, duidelijk.
2: En ja, je vriendinnen zijn bij jou dan allemaal?
5: Ja, ze zitten hier rond mee.
2: Dus die helpen mee?
5: Die gaan meehelpen, inderdaad.
2: Zet ze maar aan het werk. Oké, goed. Dan tel ik af en dan beginnen we.
5: Alright.
2: 3, 2, 1. Hoeveel centimeter zit er in anderhalve meter?
5: 150.
2: Welke Simon speelde gisteren zijn laatste match als doelman van Club Brugge?
5: Simon Mignolet.
2: Met welke band maakt Nicole Scherzinger dit jaar een comeback?
5: Pussycats.
2: Wie is de huidige voorzitter van de Europese Commissie?
5: Ursula von der Leyen.
2: Op welke datum viert Ierland St. Patrick's Day?
5: Pas.
2: Welke kok presenteert al jaren het programma Dagelijkse Kost?
5: Jeroen.
2: Op welk continent ligt de Mount Everest?
5: Azië.
2: De hoeveelste Toy Story film verschijnt over een maand in de bioscoop?
5: Pas.
2: Wat is de chemische formule van koolstofdioxide?
5: CO2.
2: Van welk land is Lufthansa de nationale luchtvaartmaatschappij?
5: Duitsland.
2: Op welke datum viert Ierland St. Patrick's Day?
5: 15 maart.
2: De hoeveelste Toy Story film verschijnt over een maand... Oh my god, het is...

0: Oh my god. Luna. Wij hebben hetzelfde gevoel op dit moment. Wij zitten allebei met een bibber. Ik ben er zeker van.
1: Ik ben super blij. Een beetje van een bibber.
0: Kom, Luna! Jij verdubbelt je loon!
1: Ja!
0: Oh my god. Hoe snel ging dit?
1: Ik ben zo blij.
0: Hoe goed ging dit? Maar echt waar, soms voel je het gewoon. Dan sta je in de studio en dan ik zag die twee pasvragen en ik dacht, dit is een formaliteit. Die twee pasvragen nog in orde brengen en dan wint zij, dan verdubbelt zij haar maandloon. Luna.
1: Alzares.
0: You made my day. Echt waar, ja, keileuk. Zal wel. Oh my. Zal ik even wat foute muziek draaien om even te bekomen, zodat jij daar kan gaan vieren met de vriendinnen?
1: Ja, kijk hoe
0: wij
1: gaan zwemmen
0: samen. Ja, het zal wel. Doe maar een plonsje. Luna, wij brengen alles in orde. Geniet van deze prachtige vrijdag.
1: Dankjewel.
0: Salut.
1: Dankjewel.

0: Foute Ticketsweek.
1: Y'all ready for this?
0: Win de hele week.
2: De hele week.
0: Tickets voor de Foute Party.
3: En Natalia treedt op. Op de Foute Party op 26 juni in Vlaanders Expo Gent. Hoor je deze week een artiest van op de line-up? Dan roep je, ik ben proud to be Foute in de Q-app. We gaan eens kijken of de persoon die dat geroepen heeft ook opneemt. Want dat is geen evidentie, hebben we vanochtend al gemerkt.

0: Stephanie.
1: Hoor ik dat juist? Is het met Stephanie?
0: Ja, klopt.
1: Stephanie, het is met Joren van Q-Music.
0: Goedemorgen.
1: Stephanie, wat heb jij zojuist geroepen in de Q-app?
0: Oh, to be found.
1: Stephanie, dat betekent dat jij naar de foute party komt.
0: Yes! Woep woep!
1: Dat is de vibe die ik wil voelen. Heel goed, jij bent er volledig mee. Stephanie, wie ga je meenemen?
0: Mijn echtgenoot.
1: Oké, goed. Is het zo even hubby time dan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar hoe harde feestbeesten zijn jullie zo onder elkaar?
0: Het is al even geleden, maar we kunnen ons wel heel goed amuseren.
1: Nee, maar dat is zoals fietsen en dat verleer je niet. Dus dat ga jij ook niet verleren en jouw man ook niet. Komt helemaal goed.
0: Dat is waar.
1: Ja, kijk, en Guus Meeuwis en Van Gant die zingen nu al over de foute party. Het is een nacht. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik zie jou dan. Tot dan, hè.
0: Dank je.

0: Luister naar Q Foute Radio. Op DAB Plus, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Het is 1 over 10, hier is Nico met nieuws.
2: Goedemorgen.
3: Diksmuiden is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden nu ondervraagd. Je hoort de burgemeester.
4: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
3: Parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram ook in ons land. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs, liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. En die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar ook veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
5: Ze krijgen 1000 euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
3: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië. Want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. Veel zon tot 30 graden, morgen hetzelfde weer tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
1: En geen files van langer dan 5 minuten op dit moment.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Q-music.
0: Matthias van den Bulke.
1: Ja, ja, ook op Pinkstermaandag trakteer ik jou op de beste muziek. De nummer 1 in de Q-top 40 na Gabri Ponte.

voor de tweede week op rij. Bovenaan de Q-top 40. So Easy van Olivia Dean. Ik heb er een kort nachtje op zitten. Er was een kindje vanochtend ergens bij de buren, een paar huizen verder. En dat kindje besloot om 4:30 van... Nee, wij gaan niet meer slapen. Met de hitte stonden hun ramen waarschijnlijk ook open. Dus het was voor de hele straat van... Papa, ik wil niet meer slapen. Ah! Zo van die dingen, ja. Dus goed, het is met heel veel koffie vandaag. Goedemorgen.

0: senor. Esther uit Genk die werd vanochtend ook vroeger gewekt dan ze eigenlijk gewild had op deze Pinkstermaandag. Om 8 uur al begon de buurman het gras af te rijden. Oh my god, dat zouden ze dus bij mij absoluut niet moeten proberen. En ze zouden het zeker moeten horen. In mijn geval was het natuurlijk anders met het kindje die aan het wenen was. Ja, dat was ook super zielig en super schattig en ook zo erg voor die ouders, want die wisten waarschijnlijk ook geen raad meer. Dus het is hen zeker vergeven. Maar ik heb mij gewoon al beter gevoeld vandaag.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: Sinds vrijdag zit er heel jong geweld in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Het is er sowieso eentje om in de gaten te houden, want het is echt een getalenteerde jonge dame. Freya Sky is haar naam. Ze is nog maar 16 jaar. Superjong. In 2022 deed ze nog mee aan het Junior Eurovisie Songfestival voor de UK. Ze acteert ook. Ze is echt multigetalenteerd. Je kan ze kennen uit The Next Step. En ze heeft ook al meegespeeld in The Zombies 4. De vierde zombiefilm Dawn of the Vampires. Dus echt wel, ja, een multigetalenteerd meisje. Maar valt haar muziek ook in de smaak bij onze Q-luisteraars? Dat willen wij graag weten. Dus je mag even de Q-app opengooien. En vooral je mening doorsturen voor deze Silent Treatment. Als je het nog eens wil horen, dan stuur je een repeat. Als je het toch maar niks vindt, dan stuur je een niet en zet er ook een extra woordje uitleg bij, hè.

De nieuwe van Freya Sky, Silent Treatment. Repeat of niet? Het is een niet voor Ursula. Ze vindt het totaal geen leuk liedje. Ze heeft graag een ander genre op cue. Lieselot uit Buur Sint-Amans heeft wel een repeat gestuurd zonder een woordje uitleg. Maar soms, ja, zijn woorden overbodig. Soms is één woord voldoende, Lieselot. Dus het is fijn. Het is ook veel te warm om misschien te hard na te denken en te veel moeite te doen. Lopke uit, er staat België, ja, ze woont dus in België, heeft een niet gestuurd. Ze voelt niet echt de vibe. Katrien uit Lievegem heeft wel een repeat gestuurd. Net zoals Milos uit Hechtel. Sarah uit Dilbeek vindt het een beetje te eentonig, een beetje boring. Isabel uit Middelkerke heeft wel een repeat gestuurd. Ze vindt het super. En jong talent mag alle hulp krijgen om vooruit te geraken in het leven. En ook voor Petra uit Mazeik in één woord een repeat. Ja, dat is duidelijk. Deze Freya Sky gaat dus door naar Vincent Live, want die zijn terug uit Congé.

0: Pinkstermaandag of niet, Lorenzo uit Kruisum die gaat straks zijn gras afrijden. Oké, Lorenzo, je mag dat doen, maar zolang het niet om 6 uur of om 7 uur of om 8 uur 's ochtends is of om 8 uur 's avonds is dat geheel prima. In mijn hoofd. Voor de rest vind ik dat heel appetant op de feestdag. Ondertussen is het 1 minuut over 10:30 en er is toch 1 file van langer dan 5 minuten ondertussen. En die file staat richting Kust op de E40. Verlies je op dit moment 24 minuten tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. Je moet er op dit moment uitkijken voor een defect voertuig. Op andere plaatsen gaat het gelukkig beter en kan je volop genieten van het zonnetje.
1: Matthias van den Bulke.
2: Goedemorgen.

0: Touché van Lauren Daigle.
1: Zometeen gaan we compleet de andere kant op met de nummer 1 in de Dance 30. Elke zaterdagavond draait onze Reggie de beste dance tracks van dit moment. En de allerbeste dance track, die is dus op komst.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
12: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

Another and 54 Ultra. En Talk to You. Geef toe, het is een goede dansschijf. En past perfect bij dit mooie weer. En de Dance 30 hoor je dus elke zaterdagavond met onze Reggie Becky. Pinkstermaandag, dat betekent een vrije dag voor veel mensen. En dat komt goed uit voor de supporters van Club Brugge, want straks ja, is het kampioenenviering in de stad. Het wordt daar sowieso een goed feestje. Patrick is er alvast klaar voor, stuurt hij. Zorg dat ik geen klachten door, Patrick. Ja, maar ja, ik ken dat al.

Ondertussen is het 10 voor 11. Straks om 10 voor 5 doen ze bij Vincent Live de grote Pinksterquiz. Om het Pinksterweekend te vieren natuurlijk. En ze vragen zich vooral af, ben jij bij de Pinken? Ela. Benieuwd wat ze nu weer van plan zijn. Na al die jaren blijven ze ook mij nog altijd verrassen. Dit is Purple Disco Machine.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Samen er iets moois van bakken? Das.
6: Wow.
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: Goedemorgen, het is 1 over 11. Nico heeft nieuws.
8: Goedemorgen. In Diksmuiden is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde aan het station daar. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden nu ondervraagd. Dit hoort de burgemeester.
9: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
8: Parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. Die aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS, waar atleten doping mogen gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden bakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. Veel zon, tot 30 graden vandaag. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden.
7: Alright. Bakken en braden dus nog altijd vandaag. 4 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file, die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten moet je bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook richting kust vertraag je op de E40 tussen Gistel en Jabbeke 7 minuten. En ook al eerder tussen Sint-Nijs-Westerm en Drongen 7 minuten extra. Ring rond Gent dan nog richting Mariakerke 5 minuten bijtellen tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
10: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets.

0: Manon uit Poperingen stuurt: goedemorgen Matthias, goedemorgen Manon. Heel fijn dat je ook luistert op Pinkstermaandag.
1: De Foute Ticketweek.
0: En het is goed dat je luistert, zeker als je nog geen tickets hebt voor de Foute Party in Flanders Expo op 26 juni. Vrijdag 26 juni. Dat doen we al jaar en dag op een vrijdagavond voor de zomervakantie. Om de zomer te vieren en om zo nog een keer goed in de spotlights te zetten dat wij inderdaad proud to be fout zijn. Ik zeg het u, de Foute Party, dat is helemaal losgaan. Dat is je verkleden in wat je maar wil. En dat is met zotte optredens.
2: Halleluja.
0: Ik weet niet of Natalia deze gaat zingen, maar ook deze zit in haar repertoire. En Natalia is erbij, maar ook Denzel. Ja, dat wordt een feestje. Ingeborg komt ook naar de Foute Party.
2: Gratitude before me.
0: Ziet ons al staan.
2: Gratitude behind me.
0: Allemaal samen.
2: Gratitude to the left of me. Gratitude to the right.
0: Oh, dit wordt zo'n goed moment. En zeker als deze.

0: Foute Party gaat precies een trouwfeest worden. Zo het smitje staan doen, dat is toch echt zo'n trouwfeestnummer. Vind ik heerlijk, vind ik heel erg leuk. Ook de Romeo's komen naar de Foute Party.
1: We gaan ja.
0: Ik zeg het u, de Foute Party, daar wil je bij zijn. En daar kan je vooral ook gratis bij zijn. Want deze week doen we van Foute Ticket Week. Dus als je een liedje hoort van een van de artiesten van de line-up, dan moet je sturen via de Q-app. Ik ben proud to be fout.

0: Judith en Self-Made Woman bij Q Music. Tom uit Zottegem die vraagt: zeg, Matthias, gaan de Q-DJ's weer iets speciaals doen op de foute party? Het antwoord, beste Tom, is jawel, zeker wel. Ik heb ooit al eens een strip-act gedaan. Ik heb ook eens Jolien Roets in de lucht gestoken à la Dirty Dancing. Dus die dingen gaan we waarschijnlijk niet meer doen, helaas. Of ja, misschien gelukkig. Maar als jij graag wil zien wat de Q-DJ's en petto hebben op de foute party, dan ga je gewoon moeten zorgen dat je erbij bent. Deze week tickets winnen of gewoon kopen, dan ben je zeker van je stuk.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
1: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Q. Q Music.

0: De Q-top schijf van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Misschien moet ik het voor de zekerheid ook nog eens herhalen. Als je dus een artiest hoort van de line-up van de Foute Party, dan moet je doen zoals Cathy uit Roeselare.
1: Ik ben proud to be fout.
0: Het is precies ook iets aan het eten, denk ik zo. Iets aan het knabbelen. In elk geval, smakelijk, Cathy.

De hemel heeft op dit moment veel zonlicht. Dat kunnen we wel stellen. Dus probeer af en toe wel in de schaduw te kruipen, want ze brandt stevig. Het is ondertussen 11:55. En er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting de kust. Mensen zoeken duidelijke afkoeling daar. Op de E40 moet je uitkijken tussen Drongen en Aalter voor een ongeval. Reken op 21 minuten aanschuiven. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten extra. Richting Brugge vertraag je op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Beveren door een ongeval 6 minuten extra. E34 tussen de Koning Albertlaan en Polderken 5 minuten bij. En dan nog op de Brusselse buitenring een kleine file van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Gent op de E40 tussen Aalter en Nevelen schuif je ook nog 5 minuten aan. Maar op andere plaatsen zou je normaal gezien niet meer dan 5 minuten mogen verliezen.

0: De winnares van het Eurovisie Songfestival. Twee keer. Loreen. En die tweede overwinning was met deze tattoo. Ze staat op 29 september op het podium van het Koninklijk Circus. Dus als je ze live aan het werk wil zien, dan kan dat dus dit najaar. Helaas komt Loreen niet naar de foute party. Gaan we ooit toch eens moeten fixen. Maar er komen wel een heleboel andere topartiesten. En ik heb er eentje beloofd, nog voor het nieuws van 12. En zoals je weet, ben ik een man van mijn woord.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is
2: wow!
1: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
3: Oma, dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel...
2: Wow.
1: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
3: Wauw!
1: Van Vibra.
4: 3, 2, 1...
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen...
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
8: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
7: Oh, en die zetel.
8: Ja.
7: En die tafel.
8: Ja.
7: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
8: En voor je het weet...
7: Is heel mijn huis opnieuw ingericht.
8: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
7: Wat is dat?
8: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
7: Dat is keigoed.
8: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
7: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
8: Maurice in Hulst.
7: En de tafel.
8: Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: was er zeker van dat die hier lagen. Maar wat zou ik die nu gelegd hebben?
1: Secondjes, hè. Moment, ja, wacht. Dit is met een klein probleem, maar problemen zijn er om opgelost te worden natuurlijk.
2: Ja, ja, ik denk dat ze... Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze.
0: Voilà. Ik dacht dat ik ze kwijt was, maar ik heb de tickets teruggevonden, ja.
1: Oké, okay, ja. En juist op tijd. Want ja, K3 komt naar de Foute Party. Ja, het zal wel zijn. Dus als je er wil bij zijn, dan moet je nu vliegensvlug via de Q-app roepen.
3: Ik ben proud to be proud.
1: Dadde, maar nog ietsje luider.

0: Fouten Ticket Week.
1: Y'all ready for this?
0: Win de hele week.
2: De hele week.
0: Tickets voor de Fouten Party.
1: Hallo met wie?
3: Hallo, Matthias, dit is met Megan.
1: Dag Megan. Megan uit, van waar kom je?
3: Van Poperingen.
1: Van Poperingen, ah, van de West-Vlaanders. Ja. Dat is wel nog een eindje van Gent, hè, beste Megan?
3: Ja, maar dat gaat wel lukken hoor. Ik heb mijn auto, mijn rijbewijs, dus dat gaat wel gaan.
1: Wat gaat er lukken? Wat gaat er lukken?
3: Wij komen naar jullie, hè?
1: Naar ons? Wanneer? Welke dag? Op welk feestje?
3: De Foute Party.
1: Dat is waar, ja, je mag naar de Foute Party, Megan!
3: Yay!
1: Ben je blij?
3: Ja hoor, heel blij. Ik zit al de hele ochtend eigenlijk te luisteren naar de Q-Music. Van, allee, kom, wanneer gaan die foute artiesten komen?
1: Ja, je hebt er even op moeten wachten, maar daar was dus K3. Zijn de meisjes van K3 zo de artiest van op de line-up waar je het meest naar uitkijkt?
3: Ja, en ook wel Ingeborg, want ik was heel blij dat ze in een schaapje zat van de Masked Singer.
1: Ja, oké. Okay. Ga je even al je stem testen voor die gratitude, want dat gaat ze sowieso zingen. Je krijgt nu het volledige moment voor jou, beste Megan.
3: Gratitude behind me, gratitude to the left of me.
1: Prima, je bent er helemaal klaar voor. We zien elkaar op de Foute Party, Megan. Bye-bye.
3: Dank je, tada.
0: Sounds better with you. Q-Q music. Matthias van den Bulke.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, is het snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! 1 voor 12. Goedemiddag, Nico heeft nieuws.
8: Nou, goedemiddag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerde 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Westtoer.
9: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch al wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
8: In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon, een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt daar ooit mee te maken.
10: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
8: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
7: Morgen 33, dat is pittig. Maar goed, ondertussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting kust op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrum en Aalter moet je 22 minuten bijtellen. Ook richting Gent op de E40 in de andere richting tussen Beernem en Nevelen een kwartier extra. Brusselse buitering dan nog 9 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En je schuift ook aan op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
11: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party.
7: Yes, baby.
11: Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
12: Music.
11: Matthias van den Bulke.
7: Pinkstermaandag met dus foute artiesten, maar ook met de allerbeste artiesten. Hier is Alex Warren.

0: Wat een classic uit 2008 al. Aiken met Right Now. En right now is het tijd om u nog een keer bij te smeren.
1: Jawel.
0: Of toch tenminste, als je op dit moment in de zon aan het bakken en het braden bent. Het is massa's hoge UV-index op dit moment. Dus als je het al aan kan natuurlijk ook van in de zon te liggen. Dat zou ik eigenlijk al heel sterk vinden, want het zou niks voor mij zijn. De sterkste stijger in de Q-top 40 krijg je nu ook.
2: Deze hit is nieuw.
0: Dat was nogal een overgang, hè? Sterk, hè?
1: Ja, ja.
0: 13 plekken winst voor Milk Inc. Ze stijgen naar 14 met Madison.

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Anna.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op e-tradebank.be.
3: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien.

Kevin is een grote fan van deze kamerad. Be mine. Het is een Duitser en Elise Mertens die speelt straks dan weer tegen een Duitse. Want zoals je misschien al gezien of gehoord hebt, is dit weekend Roland Garros gestart in Parijs. Het tweede Grand Slam tennistoernooi van het jaar. Dat is mijn en dat dag. Dan zit ik zelfs bij dit weer gekluisterd aan mijn televisiescherm. Ja, die van ons die hadden een beetje gemengde emoties de eerste dag op Roland Garros gisteren. Zizou Berch die ging er namelijk direct uit in de eerste ronde in 3 sets. Alexander Bloks die won dan weer wel heel vlot zijn eerste ronde wedstrijd. En zo staat hij voor de eerste keer in de tweede ronde van een Grand Slam. Dus dat is echt wel een mooie prestatie van Alexander Bloks. Het zal sowieso niet zijn laatste match zijn die hij wint op een Grand Slam. Groot talent hoor. Wie komt er vandaag aan bod op het Franse gravel? Elise Mertens en ook Raphaël Collignon. Twee Belgen om dus voor te supporteren later vandaag.

Imagine Dragons en Bad Liar. Het is ondertussen 1:01 en er zijn 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Brugge. Op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem 13 minuten bij Talla. Ook richting Gent vertraag je 10 minuten op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Dan op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 10 minuten extra. Richting Kust vertraag je ook op de E40 9 minuten vanaf Drongen tot in Aalter. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Het is 30 graden vandaag. Ik hoop zo hard dat het deze zomer ook dit weer gaat worden. Als we in ons Q Beach House in Oostende zitten, stel je voor, het zou goed zijn. Heel goed zelfs. Matthias van den Bulke.

0: Kim en zijn lief zijn de zee alvast aan het uittesten, maar geen Oostende vandaag wel. Kokzijde. Goed insmeren, mannetjes. En dat is ook goed, hè, kokzijde. Dat zal wel zijn. Guess the song. Ik denk dat de zee momenteel de beste plek is om te vertoeven bij deze zotte temperaturen. Zeker morgen nog warmer, 33 graden. Dan is zo'n zeebriesje wel mooi meegenomen, denk ik. Elke middag test ik jouw muziekkennis en dat doe ik dus ook op Pinkstermaandag. In Guess the Song moet je zo snel mogelijk een Q-hit proberen te herkennen. Je krijgt dus zo meteen een stukje te horen, een stukje uit een Q-hit. En het is aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Als je het juiste antwoord weet, dan mag je het inspreken via de Q-app of je mag het ook inzingen. Of je nu kan zingen of niet, maakt niet uit. Laat maar komen. Vandaag de zomerhit van 10 jaar geleden. I got that sunshine in my pocket. Voilà. Wie heeft er zijn sunshine in zijn pocket? Ik wil graag artiest en Q-hit horen in de Q-app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Imosco!
6: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imosco, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imosco.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imosco, man!
1: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
13: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
8: Rustig.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
16: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
18: Relax. Het is Toyota.
16: Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Je hebt allemaal de groetjes van Silke uit Mol. Ja, en ik denk dat het vandaag vooral zonnige groetjes zijn. Guess the song. Elke middag testen we jouw muziekkennis hier bij Q-Music. We laten jou een kort stukje horen van een Q-hit. En het is aan jou om die zo snel mogelijk te herkennen. Welke Q-hit hoorde je hier? I got that sunshine in my pocket. Welke hottie heeft er wel wat sunshine in his pocket? We gaan eens luisteren naar Mano uit Poperingen. Ook uit Poperingen. We hebben echt al veel mensen gehad uit Poperingen vandaag.
1: Can't stop the feeling. Just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. Van Justin Timberlake.
0: Ja, ja. Just Mano, ja. Dat is helemaal juist. 10 zomers geleden was dit echt de hit van het moment. En na 10 jaar zijn we hem nog altijd niet beu. Dit is JT, take it away. I got the

De werken van de boer stoppen nooit. Glenn is bezig op zijn tracteur, stuurt hij aan mij. Ik denk dat dat lekker heet is daar, Glenn. Veel succes. Op deze Pinkstermaandag kan Pink niet ontbreken. En ik laat de eer aan Ulrike. Zij gaat ze sowieso draaien. En ze gaat ook zeker artiesten draaien van de line-up van de Foute Party. Dus als je gratis naar de Foute Party wil, blijf zeker luisteren.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: En goedemiddag, het nieuws van 1, dat krijg je van Nico.
5: Goedemiddag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerde 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Westhoer.
6: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piek periodes tijdens de grote vakantie halen.
5: De man van 30 uit Brussel die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Nekker in Mechelen is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het blijft onduidelijk wat er daar met die man gebeurd is. In Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart. En Leipzig-doelman Maarten van der Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van der Voort zou daar dus ook geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van der Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het dus op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. En ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden.
4: En op dit moment 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem op de E403 richting Brugge is een ongeval gebeurd. Daar moet je 13 minuten bij rekenen. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten erbij. En richting Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout 6. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Goedemiddag.
7: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Music.
7: Ulrike Douwer.
4: En Calvin Harris die zoekt altijd naar de beste stemmen voor zijn nummers om die in te zingen. Maar dit nummer zingt hij zelf.

hele gelukkige Pinkstermaandag. Pinkstermaandag namiddag is het ondertussen al. Als je vandaag nog geen klop gedaan hebt, je hebt gelijk, geniet er super hard van. Als je wel moet werken vandaag, voor je baas of voor jezelf, want ja, het is wel zo'n dag om de to-do-lijst zo'n keer af te krijgen, hè? Om mee te zijn met de was bijvoorbeeld, dan ga ik dat wel zo aangenaam mogelijk voor jou proberen te maken, want het heeft natuurlijk ook zijn voordelen, hè? Een dag als vandaag, het voelt toch altijd zo een beetje als een extra dag die je verdiend hebt. De zon schijnt dan ook nog eens superhard, er is minder verkeer. Dus sowieso krijg je meer muziek vandaag op Q-Music. Dat is logisch, hè? Minder files, dus meer ruimte voor muziek. Hey! Barry van Topic bijvoorbeeld komt eraan, maar eerst ga ik het eventjes heel stil moeten maken, want dit is een akoestische start van Killing Me Softly.

0: Het is Pinkstermaandag. Ik krijg hier van Manon in de Q-app de zonnige groetjes vanuit Poperengen. Ja, ik denk dat alle groetjes vandaag zonnig gegaan zijn. Het is over het hele land zo. Hè. Ik ben net terug van een weekendje in de Ardennen. Daar was het ook zeer goed. Maar misschien zat jij aan de andere kant van het land, aan de kust. Daar was het ook niet slecht afgelopen weekend. Als jij in Oostende zat, dan heb je misschien zelfs meegezongen met de nieuwe single van Camille. Want ze heeft daar gratis opgetreden. En die nieuwe single die staat klaar na Justin Bieber.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs! Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.

0: mocht je twijfelen, het is echt wel cool. Het is echt wel oké om te zeggen dat je fan bent van Justin Bieber. Het zal wel zijn. Na die Biebercella-toestanden daar, het was vreed. Ook toegeven dat je fan bent van Camille is absoluut oké. Ze heeft vrijdag haar nieuwe album uitgebracht, 9 Levens. En ze heeft dat zaterdag meteen ook live gezongen in Oostende. Ze heeft daar een gratis optreden gegeven. Daar stond gigantisch veel volk, heb ik gezien. Op de socials, want ik zat dus in de Ardennen. Maar als jij er was, ik hoop dat je erbij was als je dat wou zien. Het was prachtig weer aan de kust. En dan meteen al die nieuwe muziek van Camille. Een van die nieuwe songs heet Nu dat je weg bent. Dus ik heb vrijdag aan Camille gevraagd hier op Q, maar zit er een haar in de boter tussen jou en jouw vriend Dino?
1: Nee. Het ding is, ik heb gewoon heel vaak fictieverhalen in mijn hoofd. Want ik heb ook een soort van altijd een droomwereld in mijn hoofd. Ik leef heel veel in mijn hoofd en ik lees heel veel boeken. Dus ook zo fictieboeken en dan verzin ik verhaaltjes gewoon, ja.
0: Oef, ja, het is dus gewoon verzonnen. Ze heeft het ergens in een boek gelezen en ze heeft dat dan omgetoverd tot een verhaal, tot een liedjestekst. Maar ja, chance. Ik ben heel blij voor Camille en Dino dat ze goed gaat.
2: Deze hit is nieuw bij Q.

De tekst is fictie en de reacties zijn zo goed op deze nieuwe single van Camille. Queen Camille komt heel vaak binnen. Dus dan moeten wij buigen, hè, voor onze nieuwe Queen C. Ja, zeker.

Dermot Kennedy komt eraan. Die stond vorige week nog in ons land in Vorst Nationaal. Maar eerst eventjes de files, want het is 1:30. Er staan er 3 op dit moment op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Le Grellelaan en Borgerhout, 7 minuten extra. En richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, 5 minuten extra. Brusselse buitenring dan nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar verlies je 6 minuten. Sta je nou op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Power Over Me van Dermot Kennedy. Gratis smaakt altijd beter, zeggen ze. Gratis toegang tot de foute party. Stel je voor. Nee, maar stel je voor.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij bol.

0: Stel je voor dat jij gratis naar de Foute Party mag gaan. Dan ga je toch ook woe zeggen.
1: De Foute Ticket Week.
0: Allee, dat hoop ik toch, want het kan zomaar. Hè. Zeker deze week bij Q in de Foute Ticket Week. Welkom. Als jij een artiest hoort passeren van op de line-up van de Foute Party dit jaar, dan roep jij in de Q-app...
2: Proud to be fout!
0: Ik ben proud to be fout! Dat mag je zo enthousiast mogelijk roepen. Als we jou terugbellen en je komt op de radio, dan krijg je 2 tickets voor de Foute Party op 26 juni in Flanders Expo in Gent. Dus waar moet je op letten? Ja, op Ingeborg, die kan passeren. Op Natalia, Denzel, K3, Dorothy Vegas en Like Maarten, Laïs, de Jordi en de Romeo's. Als jij een van die artiesten dus hoort deze week, dan roep je zo luid, zo enthousiast je kan. Ik ben proud to be fout! In de Q-app. Een woe mag er zeker achter. Dat gaan we niet disqualificeren. Geen nood. Dus nu is het wachten tot je een artiest hoort van op die prachtige line-up.

0: Special.
1: WhatsApp van Fornan Blant. Het was al een goede test. Maya uit Hoogleden heeft de opdracht helemaal begrepen.
2: Ik ben proud to be fout. Proud to be fout.
1: Alleen, ja, Maya, ja, het is niet, nog niet het juiste moment. Je moet dat roepen bij een nummer van bijvoorbeeld Ingeborg, Natalia, Denzel, K3, Laïs, de Romeo's. Kortom, iemand van op de line-up van de Foute Party. Als je dat kan coördineren, dat enthousiasme, liefste Maya, met dan het juiste moment om dat door te sturen in de Q-app, dan kan het voor jou niet meer stuk gaan deze week. Want je maakt echt elke dag kans op een duo-ticket voor de Foute Party. Dus dan is het nu gewoon kwestie van gezellig met z'n allen afwachten tot je iemand hoort van op die line-up. Dit zijn ze niet. Oh.

Kijk op Pinksteren. Soms maakt een radioshow zichzelf. Ja. Dat heb ik graag. In Brugge is het groot feest vandaag. Seth uit Ninove heeft laten weten dat hij onderweg is om de titel van Club Brugge te gaan vieren. Ze zijn uiteraard landskampioen geworden, dus ja, een groot feest vandaag in de stad. DJ Licious gaat daar bijvoorbeeld plaatjes draaien. Vanavond komen de spelers dan ook langs de grote markt met de bus om het volk te begroeten, alle fans. En om 8 uur is daar gedaan. Dus dat is wel een duidelijk signaal van je mag feesten vandaag overdag, maar om 8 uur moet iedereen op tijd in zijn bed liggen. Want ja, morgen is het ook gewoon voor veel mensen een gewone werkdag. En wat je niet wilt, is aan de nieuwe werkweek beginnen met een helse kater. Dat is een heel slecht idee.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
1: Een goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In de Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze werden aangevallen tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Ine Pieters van de lijn.
2: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in de Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
1: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten, 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. In Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler en 25 graden.
0: Yes, heb je genoten van je vakantie, Paulien?
1: Heel erg.
0: Ben je blij om terug te zijn?
1: Ook heel erg, ja.
0: Dat is diplomatisch. Straks bij Vincent Live waarschijnlijk alle verhalen over de vakantie perikelen. Dat is toch 2 uurtjes wachten. Er staan 2 files op dit moment van 5 minuten of meer op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 7 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem verlies je ook 7 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Q-music.
3: Ulrike Douwer.
0: Hey, waar is je stem al opgewarmd om zo luid als je kan te roepen straks? Dat de buren gaan denken dat ze jou moeten komen redden. Zo luid mag het.

Rumors van Thomas Gray. Oh, oh, oh, oh. Ik wou Offenbach spelen. Maar dit is beter eigenlijk. De Romeo's. Hey. Ja, maar totaal los in de Q-app. Ik ben proud to be fout. Spreek het in, roep het, zing het. Ik ben proud to be fout.

0: De Romeo's, ze komen naar de Foute Party op vrijdag 26 juni.
1: Dit is de Foute Ticketweek.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
0: En wie komt er nog? Martina uit Houthalen-Hellichteren. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Ulrike.
0: Hallo, wat had jij geroepen in de Q-app?
3: I'm proud to be found.
0: Yes, baby. En net daarom ben jij erbij, proficiat.
3: Woehoe, dankjewel.
0: Alsjeblieft, je krijgt een duo-ticket van ons voor het grootste, foutste feestje van het jaar. Ja, het is misschien een moeilijke vraag, zo on the spot, maar wie denk jij dat jij gaat meepakken?
3: Mijn beste vriendin gaat mee.
0: Ja, is dat een beetje een foute?
3: Ja.
0: Ja, dat is goed. En bij welke artiest ga je op de eerste rij staan?
3: K3, denk ik.
0: Bij K3. Voilà, dat is afgesproken. Dan zien we elkaar daar in Gent. Jij en je beste vriendin op de eerste rij bij K3. Is goed?
3: Oké, dank.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that up.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

De Q-topschijf deze week. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Het werd al gespeeld in 2015 in de DJ-sets van Martin Garrix. Maar de officiële release van dat nummer werd altijd maar uitgesteld. Waarom was dat? Omdat Ed Sheeran op dat moment zo goed bezig was in 2015 als solo-artiest. Dit was bijvoorbeeld een van zijn grootste hits toen. Thinking out loud, maybe we found love right. Thinking Out Loud van Ed Sheeran. Dus ja, dat management van Ed had zoiets van, ja, we gaan daarop focussen. Hè. Dat heeft superveel succes, al die solo-singles van Ed Sheeran. Dat ene liedje met die Nederlander, dat kan wel even wachten. Maar ja, we hebben dus in totaal wel 11 jaar moeten wachten. Want het is nu dan uiteindelijk wel uitgekomen, omdat er nu dan wel ruimte is. Maar het is wel een goed nummer, dus eigenlijk wel blij.

0: Coming home. Als je door de files geraakt natuurlijk, al valt het vandaag een reuze mee natuurlijk, want het is een feestdag. Er staan er 2 in totaal. Brusselse buitering tussen Sint-Tevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 7 minuten bij rekenen. En richting Gent op de E40 tussen Beernem en Aalter, daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

0: Harry Styles die is aan het genieten van zijn vrije dag vandaag in Amsterdam. Want morgenavond treedt hij weer op in de Johan Cruijff Arena. Voor iedereen die al gaan kijken is, American Girls komt eraan, dus je kan het allemaal herbeleven.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Q Music.
10: Q. Hello, I'm Harry.

een beetje romantiek op Pinkstermaandag, ja. Het kan altijd, hè. Het kan gebeuren. Ja. Wat niet zo snel lijkt te gebeuren, is dat Olivia Dean van de troon wordt gestoten in de Q Top 40. Ze staat nog altijd bovenaan. Met So Easy to Fall in Love, ook al zo'n romantisch nummer. Het is lente zeker. Er zijn ook twee nieuwkomers in de lijst. Op 38 de nieuwe van Sienna Spyro, Material Lover. Die staat op 38. A material En als je daar fan van bent, dan heb ik goed nieuws. Ik ga die straks nog draaien, sowieso tussen 3 en 4. De tweede nieuwkomer van de Q-top 40 is ook meteen de hoogste nieuwkomer. Op 27 binnengekomen. Het FIFA-WK-lied voor binnenkort. Die Die van Shakira en Burna Boy. De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40.

Weet je wat je nooit mag denken in dit leven? Dat je maar één kans hebt. Dat heeft Cameron Whitcomb ook nog eens zeer duidelijk gemaakt op zijn socials. Hij heeft meegedaan aan American Idol, dus de Amerikaanse versie van Idol. Hij is bij de laatste 20 geraakt en toen lag hij uit de wedstrijd. Hij dacht toen ook, het is voorbij, dit was mijn enige kans in mijn muziekcarrière. Ik ga het moeten opbergen, ik ga ergens anders moeten gaan werken. Het gaat nooit lukken. Een paar jaar later is het wel gelukt. Omdat hij toen gewoon niet gestopt is. Hij is wel blijven verder werken, hij is wel blijven geloven dat het kon. En dat is gewoon de moraal van het verhaal. Dat je nooit mag denken dat je maar één kans hebt. Hij scoort hit na hit. En dit is zijn laatste nieuwe. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3 uur, dat krijg je van Paulien.
2: Een goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijke rampenplan van kracht. De aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. Zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt en ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort de lijn.
3: Gisteravond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
2: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten, 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 6-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en we halen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en 33 graden.
1: Nog wat warmer.
2: 33.
1: Ja. Er staan 3 files op dit moment op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Al valt het allemaal wel mee hoor. Op de E40 richting Gent, 10 minuten erbij tussen Oostkamp en Beernem. Richting Kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Gistel, 8 minuten. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
5: Q-Music.
4: Ulrike Douwer.
1: Mijn millennial hart gaat sneller slaan van Pitbull en Nio. Ze komen eraan. Eerst nog Jelly Roll en I'm Good.

0: Everything Tonight. Een hele fijne Pinkstermaandag namiddag ondertussen al. Morgen wordt het dus inderdaad 33 graden. Morgen de warmste dag van de week, waarschijnlijk. Philippe in de Q-app die laat weten, zeg, ik woon in Sevilla in Spanje. En hij zegt, hier is het wel vaker boven de 40 graden. Zo deze periode tot september, dat is pas puffen als de temperaturen boven de 40 gaan. Ja, ik heb dat ooit zelf ook meegemaakt. In Sevilla specifiek ook. Ik was op mijn sandaaltjes aan het wandelen bij 40 graden op de asfalt. En ik voelde mijn voeten gewoon wegschroeien van de hitte van de asfalt. Dus inderdaad, ja, het kan altijd warmer. Maar ook 33 graden is best wel warm, want dat is in de schaduw gemeten. Hè. Dus we moeten daar wel rekening mee houden morgen dat je gewoon niet te zot doet. Ik denk dat dat altijd het beste is. Wij kunnen dat wel aan als we gewoon niet te zot doen. En veel wind... drinken, wou ik zeggen. Winter? Nee. Veel drinken, dat is altijd een goede oplossing, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En niet te veel meedansen met de muziek. Zo een beetje bewegen van links naar rechts, dat kan je wel proberen op Sienna Spyro. Q.

Material Lover, de nieuwe van Sienna Spyro. Ik zei daarnet, we moeten er gewoon op letten dat we genoeg drinken. En Annelies die zegt, wat moeten we dan drinken? Pintjes, Ulrike. Je bent een kapoen, Annelies.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
1: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Q Music. Q. Q sounds better with you. Q sounds better with you.

Reggie en Laura Tesoro. Ja, het is natuurlijk super spannend voor Laura. In de Voice van Vlaanderen. Want ze heeft nog één kandidaat die meegaat naar de finale nu vrijdag. En dat is Joris. Hij neemt het op tegen Mayel van team Joost, Bas van team Koen Wouters en Finn van team Maarten en Dorothee. Je gaat alles van die finale van de Voice van Vlaanderen ook hier op Q kunnen volgen, live. Want Vrienden van de Vrijdag wordt voor één keer Vrienden van de Voice. We gaan backstage tijdens de finale. Bij de kandidaten een keer gaan neuzen. Wie is er klaar voor? Wie komt er net van het podium? Wie gaat er winnen? En dan als de winnaar bekend is, dan hoor je de eerste reactie nu vrijdagavond hier op Q. Zeker luisteren vrijdagavond Vrienden van The Voice. Als je zelf niet kan kijken, dan gaat het voelen alsof je er zelf bij bent.

Sunlight. Geen gebrek vandaag daaraan. Ik vind het altijd leuk bij mezelf. Ik ben heel wit van huid. Maar ik heb wel sproetjes. Ik vind het altijd leuk als die sproetjes zo wat beginnen poppen. Bij temperaturen als dit. Ondertussen is het 4:30. Er staan 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Nieuwpoort en Jabbeke 12 minuten extra. Richting Gent op de E40 tussen Jabbeke de Haan en Brugge verlies je 7 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tussen Polderke en Aardenburg-Kalseide 5 minuten erbij. En dan nog op de E411 richting Brussel tussen Jezusijk en het Leonardkruispunt. Daar is het 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Oh, de nummer 1 van de Q-top 40 komt eraan. Ulrike Douwer.

Jawel, ze staat nog altijd op nummer 1 in de Q-top 40, Olivia Dean. Vorige week was ze ook een vraag in de Cliché Clash. Welke Britse zangeres staat op 1 in de Q-top 40 en heeft een mannennaam als achternaam? Het was dus Olivia Dean. Als je wil meespelen binnen een uurtje met de Cliché Clash, dat kan, hè. Dan krijg je als man 3 typische vrouwenvragen en als vrouw 3 typische mannenvragen. En daar kan dus al zeker wel eens een muziekvraag tussen zitten. Maar ook andere cliché-thema's voor de mannen. Bijvoorbeeld kan het dan gaan over schmink, over beautyproducten. Ja, het is de cliché-clash, hè. Dus we proberen daarin de clichés net te ontkrachten. Als jij dat goed speelt, straks kan je aanmelden.

0: Fresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go! Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
10: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
9: Oh, en die zetel.
10: Ja.
9: En die tafel.
10: Ja.
9: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
10: En voor je het weet...
9: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
10: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
9: Wat is dat?
10: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
9: Dat is keigoed.
10: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
9: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
10: Maurice in Hulst.
9: En de tafel.
10: Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
12: Torfs!
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Het is bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Maybell, Don't Call Me Up. So don't call me up. Ondertussen is de festivalzomer gestart. Veel artiesten zijn begonnen aan hun zomershows. Gisteren deed Meteor dat ook. Zijn allereerste zomershow op Slinkse Sinkse in Steenuffel. Het is een tongtwister, maar het is wel tof, want ik ben er zelf al geweest ook. De sfeer was goed gisteren, de sfeer ongetwijfeld ook. Als je Meteor nog wil zien deze zomer, alle data staan netjes in een overzicht op zijn socials, dat is handig. Hier samen met Fleming, niet nodig.

bijna 4 uur, dus bijna Vincent Live. Met ook daar tickets voor de Foute Party hoor je deze week een artiest van op de line-up van de Foute Party. Dan roep jij in de Q-app, ik ben proud to be fout. En zo maak je kans op een duo-ticket. En het feestje zelf, de Foute Party, is al volgende maand.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Collega Demi van den Ede is daar ter plaatse.
1: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
0: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn, zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
2: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is en dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes van 3 en van 4. En die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
0: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en we halen 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en halen we 33 graden.
3: Luisteraar, Tim stuurt een foto vanuit het vliegtuig. Dus ik denk dat hij vandaag terugkomt of vertrokken is op vakantie. Van die brand van die fabriek in Tubeke. Ja. Dat is serieus op onlokse man. Mannekes. Het feit dat je het al kan zien waarin het vliegtuig.
0: Ongezien.
3: Ziet er redelijk serieus uit daar. Even kijken hoe het zit op de weg. Op een feestdag, wat had je verwacht? Amper files. Degene die er staan zijn niet zo lang. Op de A111 richting Antwerpen moet je 9 minuten bijtellen van Knokke-Heist tot de Koning Albertlaan. Dat is dus de uittocht die begonnen is. Op de E40 richting Gent nog meer symptomen van uittocht. 5 minuten extra van Beernum tot Aalter. 7 minuten van Loppem tot Ooskamp. Op de E40 richting Kust verlies je 6 minuten van Middelkerken tot Gistel. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Dit is de Foute Ticketweek.
3: Ja.
4: Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
3: Het kan elke seconde gebeuren. Want ik kan wel verklappen en beloven. Het is ook niet zo speciaal dat we bij Vincent Live een fout nummer hebben klaarstaan. Van een artiest die op de line-up van de Foute Party staat. Ergens tussen nu en 7 uur. Als je onderweg bent van de kust naar huis, is ergens op de rit naar huis.
4: Music. Vincent Live.
3: Dat is nog exact 4 weken en dan zitten we met z'n allen weer in de foute sfeer. Met de foute 728 en met de foute party in Flanders Expo in Gent. Eén groot feest met een vette line-up. Zoals Natalia, K3, Ingeborg, Lies, Van Smitje, De Jordi en nog veel, veel, veel meer. Dat wil je niet missen. Tickets kan je kopen via qmusic.be. Tickets kan je winnen via Vincent Live. Als je een artiest hoort die op de line-up staat, dan moet je een audioberichtje sturen via de Q-app. Je moet zo luid en zo enthousiast en zo fout als je kan. Ik ben proud to be fout in brullen. En dan kiest de computer daar één foute luisteraar uit. Wij bellen die op en als die opneemt, dan is het prijs. Dus dat wil ik er ook nog eens bij zetten. Neem op. Niet zo van, ik heb gestuurd en ik zal het wel horen. Nee, neem op. Het is een feestdag. De kansen liggen hoger dan ooit.

0: Hallo, met Amy.
1: Hallo, dag Amy, met Vincent Virus van Q-Music. Alles goed?
0: Woehoe, dag Vincent. Ja, nu al.
1: Ik ga het gewoon zeggen. Proficiat, je hebt tickets gewonnen voor de Founder Party, Amy.
0: Dankjewel.
1: Hey, want jij had door dat we net luisteren naar een artiest die op de line-up van de Founder Party staat, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat was de enige echte Natalia. Zullen wij samen eens luisteren naar jouw audiobericht?
0: Oké, okay, is goed.
1: Okay, komt-ie.
2: We zijn proud to be found.
1: Cute. Wie is de tweede die we horen?
0: Dat is de dochter van 14, die is juist verjaard.
1: Oh, happy birthday nog. Of een laat happy birthday voor de dochter.
0: Dankjewel.
1: Amy, jij komt naar de Founder Party dus in Gent. Proficiat.
0: Oké, dankjewel.
1: Is dat je eerste keer of ben je al eerder geweest?
0: Ik ben vorig jaar ook geweest.
1: En? Wat vond je ervan?
0: Super. Dat is super, super leuk.
1: We zijn nu bijna een jaar later. Wat is zo de dingen die memorabel zijn gebleken, die zijn blijven hangen?
0: De collega's, ja. Dat is altijd met de collega's van het werk. Ik denk dat we het hebben afgesloten.
1: Jullie zijn die mensen die op tijd zo... Ik noem dat altijd de stervende zwanen, Amy.
0: Daar waren we niet aan toe. We waren nog redelijk actief van het sterk dat gedaan was.
1: Het is altijd spijtig als het voorbij is. Maar kijk, Amy, we zien jou dit jaar gewoon opnieuw. Hoe ga je je verkleden?
0: Dat weet ik nog niet, dat moeten we nog afspreken.
1: Ja, je hebt nog een maandje de tijd, dat komt helemaal goed. Als je zo net ook een audioberichtje gestuurd hebt of je was net te laat, de Foute Ticketweek loopt nog tot vrijdag, want zo gaat dat met weken, werkweken dan toch, die lopen nog tot het einde van de week. Leer die line-up van buiten, het gaat je leven vergemakkelijken. Amy, merci om mee te spelen, tot ziens.
0: Graag gedaan, tot ziens.

0: Dua Lipa en Angèle met Fever. Het is een feestdag vandaag, Pinkstermaandag. 50 dagen na Pasen, pas gisteren. Pinksteren, dit is gewoon de dag vakantie die eraan vasthangt. Anyway, de uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd. Daarom doen we straks een doldwaze quiz. En we doen de cliché-clash. En wat de cliché-clash betreft, moeten we wel even opletten. Want voor onze vakantie van Vincent Live was het 100-100. Dat was magisch, dat voelde heel speciaal. Maar ja, dan geven wij die quiz toch een beetje uit handen naar Ulrike en Bert. Mm-hmm. En ik moet de tussenstand nog eens checken om te zien of dat vertrouwen geschaad is of niet. Music Match. Ik heb al van alles meegemaakt.
1: Ja, dat is zo.
0: Rustig vakantie nemen zit er zelden in, als het nog clichéklusjes. Maar goed, ik heb er niks van aangetrokken afgelopen week, hoor. Nu gaan we eerst Music Match doen met vandaag artiesten met eten in hun naam. Omdat ik honger heb. Voilà. Optie 1. Als je van pikant houdt, zijn Red Hot Chili Peppers altijd een goed idee. Maar sinds kort zitten we nu in onze playlist van twee artiesten die om op te eten zijn. Pour out a little holy water. Jelly Roll is een soort gebak cake ding. Samen met Marshmallow. En dat moet ik jou niet uitleggen. Zometeen wordt het dus een zeer smakelijke editie van Music Match. Maar wil jij graag de muziek kiezen? Een artiest met eten in hun naam? Stuur dan Music Match via de app van Q Music. En dan ben je aan de beurt zometeen na Maxime en Babette.

0: Met hoe dan ook. Zo meteen, dus zoals ik zei, een cliché-clash. Spannend. Die tussenstand, goh, ja, ça va wel.
1: Ja?
0: Ja, zo meteen. Dan kan ik dat uit de doeken doen.
1: Oh, ik zie dat je blij bent.
0: Ja, Ajax, ik ben neutraal. Ik zeg, ça va wel.
1: Mm.
0: En de Pinksterquiz waarmee je een plaats van Pink kan winnen. Maar dat leg ik straks wel uit.
2: Music Match.
0: Nu gaan we naar Lore, 21 uit Zulte. Dag Lore.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Hoe heb jij je Pinkstermaandag gevuld?
3: Wel, eigenlijk mega hard op het gemak. Zo wat wisselen tussen mijn bureau en om te studeren en het zwembad. Om gewoon een beetje te genieten van de zon eigenlijk.
0: Oh, heerlijk. En de twee combineren, zo blokken met je voeten in het bad. Heb je dat al geprobeerd?
3: Nee, niet zo. Dat is wel een goede tip. Maar ondertussen ben ik eigenlijk helemaal verbrand.
0: Oei.
3: Dus ja, ik kom zo naar mijn bureau.
0: Je moet smeren, hè. Je moet smeren.
3: Ja, kleedjes.
0: Factor 50, hè. Het is de, allee,
3: ja.
0: Ik spreek voor mezelf, het was de eerste zon. Dus ik heb goed doorgesmeerd gisteren, maar... Oho.
3: Ja, duidelijk niet.
0: Ja. Wat studeer je trouwens, Lore?
3: Journalistiek.
0: Oh, jij wil hier komen werken?
3: Zeker.
0: Ja, echt?
3: Ja, mega graag.
0: Dan moet je deelnemen aan... Nee. Jij moet ons bellen. Dan moet je deelnemen aan de Q Academy, hè? Elk jaar doen we dat.
3: Ja. Ja, ik ga het horen. Volgend jaar doe ik mee.
0: Wel, als goed. Na de zomer lanceren we meestal ongeveer de oproep voor talent. En je bent jong en je klinkt talentvol, dus dat komt helemaal goed. Maar nu mag je al een liedje kiezen op de radio. Misschien wel een blik in de toekomst, maar toch. Het gaat over eten vandaag, hè. Artiesten met eten in hun naam. Wat is jouw lievelingseten eigenlijk? Ja.
3: Alles naar pasta, eigenlijk.
0: Oké, prima. Goeie keuze. Lore, je zegt volgende of it's a match. Klaar voor?
3: Ja.
0: Komt-ie.
3: Volgende.
0: Geen Mars.

0: match.
1: It's a match. Better with you.
2: Jij kiest voor Black Eyed Peas en dat is een goede keuze. Lore, dankjewel. Geniet van het zwembad en van de schaduw voor de rest van de dag. Tot ziens, hè.
0: Dankjewel.
2: Hier zijn de Black Eyed Peas met een vrijdagnummer op maandag. Moet kunnen op een feestdag.

0: Sabrina Carpenter bij Vincent Live en Taste. Zometeen is er de cliché-clash, maar is er ook muziek van Kygo en van Daniela David. Eerst Paulien, een update over een zware brand in een kledingfabriek in Tubeke.
1: Ja, de burgemeester heeft ons net laten weten dat de scholen morgen gesloten blijven. De situatie is daar te gevaarlijk. Zo komt er asbest vrij bij de brand en moeten inwoners ook nog altijd ramen en deuren gesloten houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten zoals Halle en Schravensbrakel moeten dat doen. Bij de brand zijn ook minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Zij raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. En de vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ze werden bij een controle aangevallen door een groep jongeren. De vakbonden eisen zwaardere straffen voor de daders. Een van de jongeren werd al opgepakt, maar de politie is nu nog op zoek naar de andere daders. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden.
0: Met andere woorden, morgen nog warmer. De 5 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de E40 richting Gent. 20 minuten extra moet je tellen van Jabbeke tot Oostkamp. En dan nog eens 8 minuten eigenlijk ook van Beernem tot Aalter. Dat is de uittocht die al begonnen is. Mensen die van de kust terug naar het binnenland gaan na het verlengde weekend. Richting Antwerpen op de A11 hetzelfde. Eigenlijk een kwartier extra van Knokke-Heist tot de Koning Albertlaan. Op de E411 richting Brussel 9 minuten erbij. Van Jezusdijk tot het Leonardkruispunt. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 9 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Sta ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 5 minuten.

0: Save My Love van Kygo en Khalid bij Vincent Live.
1: Cliché Clash.
0: Afgelopen week was er geen Vincent Live, dat heb je ongetwijfeld gemerkt. We hadden vakantie. Maar we zijn helemaal back. De Cliché Clash daarentegen, dat loopt gewoon door. Clichés ontkrachten, we zijn daar zo passioneel over dat dat niet op vakantie moet. Dat moet gewoon doorgaan. En ja, net voor wij vertrokken was de tussenstand magisch. 100 punten voor de mannen, 100 punten voor de vrouwen. Dan hebben wij een week lang de clichéclus in handen van Ulrike en Bert gelegd. En ze hebben dat vertrouwen niet geschaad.
2: Nee?
0: 104 voor de mannen, 103 voor de vrouwen.
2: Oh, dat is toch een beetje dus.
0: Ja, nee. Het belangrijkste is dat er niks frappant gebeurd is.
2: Nee, dat is waar.
0: Het is al geweest.
2: Ze hebben het eerlijk gespeeld.
0: Dat na zo'n week vakantie er plots een gat van 5 punten is, in een of welke richting, voelt dat niet juist.
2: Nee. Dat is oké.
0: 104, 103, prima. Goed gedaan, Bert. Goed gedaan, Ulrike. Nu, we zitten wel met een kleine situationship. Want het is maandag. En op maandag krijgen de vrouwen elke week dezelfde vraag. Noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor. Maar ja, het was de laatste speeldag gisteren.
2: Ah ja.
0: Dus ik kan die straks nog wel eens stellen. Maar daarna moeten we iets nieuws bedenken. Dat hebben we nogal meegemaakt. De ervaring leert dat die nieuw bedachte vragen nooit lukken.
2: Dat is wel waar. Maar dit is soms al moeilijk.
0: Ja. Nu, voor de mannen is er ook een vraag die eigenlijk terugkomt. Na een afwezigheid van 3-4 maanden. Dat is een vraag die we om de paar maanden stellen. Tot die is juist beantwoord wordt.
2: Ai, ai.
0: Maar dat lukt maar niet. Die zit erin ook zo meteen. Wil je meespelen, stuur Cliché Clash via de app.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Q-music. Dit is...

0: met een gebroken hart. Het schijnt geen cadeau te zijn. Damiano David bij Vincent Live. Zometeen de grote Pinksterquiz. Het is zeer de moeite, want Inside is een album van Pink. En het is vooral geen serieuze quiz. Het is echt voor de fun. Dit daarentegen, dat is voor de knikkers.
1: Cliché Clash.
0: Dit is echt... Hier staat van alles op het spel. De eer, niet het minst. De mannen staan voor met 104 tegen 103. Zij kunnen dus het best clichés ontkrachten over het andere geslacht. Maar die voorsprong van 1 punt wordt aangevallen door Evi 44 uit Brugge. Dag Evi.
2: Dag Vincent.
0: Evi, vertel eens, hoe heb jij deze Pinkstermaandag beleefd?
2: Met een lekkere barbecue bij mijn schoonbroer en schoonzus. Gezellig in de tuin. En we zitten hier nog altijd.
0: Ah ja, dus jullie hebben al gebarbecued?
2: Ja, wij hebben al heel de namiddag gebarbecued. Straks het dessertje.
0: Dus dat is een dagactiviteit.
2: Een dagactiviteit.
0: Ga je daar nog avondeten straks?
2: Ik denk het niet.
0: Beetje verteren, Evi, dat is goed. Dat is heel goed.
2: Ja, inderdaad.
0: Heb je typisch mannelijke kantjes?
2: Aangezien dat ik een dochter heb die voetbal speelt en het gezin en de familie in het voetbal is en wielrennen, ben ik daar ook wel in mee.
0: Oké, dat kan ook.
2: Vroeger liet ik mij ook altijd omringen door mannen en dan had ik amper vrouwelijke vriendinnen.
0: Ja,
2: dus.
0: One of the guys. Oké. Dat van dat voetbal dat kan je zo meteen misschien wel helpen, maar we gaan eerst kennis maken met Bart. 42 uit Klerken. Dag Bart.
3: Dag Vincent, goedemiddag.
0: Je hebt een nogal opvallende job, leg eens uit.
3: Ja, wij doen lasercleaning. Wij gaan eigenlijk haar reinigen met licht. Kunnen we eigenlijk vergelijken met zandstraal of met een hoge drukspuit, maar dan enkel en alleen maar licht.
0: Oké, en wat voor dingen worden er dan gereinigd met licht? Want ik kan me inbeelden dat dat niet voor mijn terrastegels gewoon is.
3: Nee, we zitten hoofdzakelijk in de industrie, waar dat wij heel veel in de voedingssector waflasers gaan reinigen of in drukkerijen een soort van drukrollen gaan reinigen.
0: Ja. Dus als Evi haar een barbecue gekast zou moeten worden, dan zou dat technisch gezien kunnen met licht.
3: Ja, dat hebben we ook al gedaan. Ja.
0: Oké, crazy. Fantastisch. Zeer interessant, Bart, moet ik zeggen. Jij praat ook hetzelfde als Jensen Donker.
3: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat is ook echt lang, hè.
0: Ja, maar denk van dezelfde côté van West-Vlaanderen. Kan dat? Ik weet ook niet van waar dat Jensen zelf is. Maar...
3: Ik weet ook niet van waar dat juist is.
0: Je klinkt als een even gezellig man. We zullen het daarop houden.
3: Ja, nee, dank u.
0: We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Evi. Evi, heel veel succes gewenst.
2: Dankjewel.
0: We beginnen met een vraag die elke maandag terugkomt natuurlijk. Noem mij een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor.
2: Anderlecht.
0: Dat was weer al juist. KV Mechelen verloor van Sint-Truiden. Gent verloor van Club Brugge. Anderlecht verloor van Union. Standaard van Charleroi. OH Leuven van Racing Genk. En Westerlo verloor van Royal Antwerp Football Club. Goed gedaan. Vraag 2. In welke science fiction film is de DeLorean, een bekende auto, door zijn rol als tijdsmachine?
2: Star Trek?
0: Back to the Future. Verdorie toch, Evi.
2: Ja, ik ben niet zo into science fiction.
0: Science fiction? Ja, dat is ook een moeilijk woord al om te beginnen, toch?
2: Ja, dat valt wel mee.
0: Vraag 3 gaat ook over een moeilijk woord. Als mannen een bezoekje brengen naar de Decathlon, dan kunnen ze daar heel veel producten krijgen van het merk Kesha. Dat zijn dan survival producten, zoals tenten, rugzakken, drinkbussen enzovoort enzovoort. Maar hoe spel je het woord Kesha, wetende dat het gaat over dat Decathlon-submerk?
2: Q-U-E-C-H-A.
0: Oh! Net niet. Je mist nog een U na de H. Dus Keshua.
2: Oh, doe me.
0: Het moeilijkste was eigenlijk al gebeurd.
2: Ja, godverdomme.
0: Ja, dat mag.
2: Ik had de rugzak van mijn dochter ingebeeld, want dat is van dat merk.
0: Ja. Verdorie. Evi, je rondt af op 1-3, dat is oké. Of dat voldoende is, dat hangt van Bart af. Bart, die ligt een kansje om de voorsprong van de mannen uit te breiden. Klaar voor?
3: Ja, oké. Merci.
0: Vraag 1. Bart gaat over Twilight, een zeer populaire boeken- en filmreeks bij vrouwen. Maar wat is alweer de naam van de weerwolf die door de jaren steeds verliefd blijft op het hoofdpersonage Bella? Dus niet de vampier, wel de weerwolf.
3: Jacob?
0: Dat is correct, Bart. En hoe heet die vampier nu weer, Paulien?
1: Edward.
0: En die worden eigenlijk allebei verliefd op Bella.
1: Ja, klopt.
0: En zij moet kiezen.
1: Ja, ze heeft in het begin gekozen voor Edward en dan passeert ze even langs Jacob en dan eindigt ze nog bij Edward.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Maar Jacob is haar best friend.
0: Ze zit in de friendzone eigenlijk, maar die kan even ontsnappen.
1: Ja.
0: Verdorie.
1: Heel eventjes.
0: Ja, houdt het
1: van. Lang. Ja, dat is echt mijn jeugd.
0: Ja, haar jeugd. Kijk.
1: Dat is echt, ja.
0: Voor iemand die nog in de fleur van haar leven zit, was dat haar jeugd? Oké, dan. Goed, Bart, het was al zeer straf. Vraag 2 is een gastvraag. Die komt van Laura Tesoro. Hopelijk heb je die juist, want dan win je meteen de clichéclash. Klaar voor?
3: Ja, shoot.
4: Hey, ik ben Laura Tesoro en ik heb een vraag voor de mannen. Ik draag vaak een zonnebril als accessoire, maar natuurlijk ook wel tegen de zon. Een zonnebril die je ogen goed beschermt tegen UV-stralen heeft altijd een CE-markering, gevolgd door een cijfer van 0 tot 4. Aha. Maar welk cijfer wordt aanbevolen voor een dagje op het strand?
3: 5.
0: Maar het is van 1 tot 4.
3: Sorry. De vrouw is niet volledig gehoord.
0: Bart, ik ga je nu al zeggen, ik ga dit uitknippen en morgen opnieuw laten horen. Gewoon dat je het weet.
3: Oké.
0: Het was dus van 1 tot 4 en dan dat was 3. Niet waar, ja, okay. Laura?
4: Het juiste antwoord is 3.
0: Voilà.
3: Okay. We kunnen nog goed maken.
0: Ja, Bart. Oké, derde en laatste vraag. Wordt het een gelijkspel of win je alsnog de clichéclash? Hier gaan we. Als vrouwen een matcha bestellen, welke kleur heeft het drankje dan?
3: Groen.
0: Groen is... Juist, jij wint de clichéclash. Goed gedaan, Bart. Yeah. Die matcha-vraag hebben we al 4 keer gesteld zonder dat ze ooit juist beantwoord is. Maar het is zover, Bart. Jij bent de eerste man die dat weet. Hoe komt dat?
3: Ja, een vriendin die dat drinkt, dus...
0: Kijk,
3: ja,
0: zelfs in West-Vlaanderen kennen ze matcha al. Fantastisch, hè, Bart?
3: Ja.
0: Bart en Evi, dank jullie wel om mee te spelen. U waren zeer fijne kandidaten. Maak er nog een fijne feestdag van.
2: Dank je wel.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wij gaan over naar muziek. Nieuwe muziek van

0: David Guetta en Sia bij Vincent Live met Titanium. Het is Pinkstermaandag vandaag. Voor heel veel mensen een vrije dag, waarvan ze niet exact betekenen, weten wat het betekent, behalve dat het de dag na Pinkster is. Dat is ook niet erg. Wij gaan checken of je nog bij de Pinken bent.
1: De grote Pinksterquiz. Ben jij bij de Pinken?
0: Het spel is simpel. Ik heb een hele hoop vragen. En het antwoord bevat steeds het woord pink. Bijvoorbeeld, van wie is dit nummer? Glashelder. Dat is van?
2: Pink.
0: Voilà, simpel. Welke iconische rockband ken je van The Dark Side of the Moon of The Wall?
2: Pink Floyd.
0: Welk christelijk feest vieren we 50 dagen na Pasen?
2: Pinksteren.
0: Zo heb ik een reeks vragen. Wie die zometeen goed kan beantwoorden, wint een album op vinyl van Pink. Wil je meespelen? Stuur dan een audiobericht via de Q-app waarin je zegt: ik ben bij de Pinken. Zeer belangrijk. Het wordt leuk en je kan er iets aan overhouden. Zo meteen naar Bruno Mars en I Just.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt deze AI-expert.
3: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. Je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
2: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten zoals Halle, Lembeek en Schravensbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort de socialistische vakbond.
4: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Nee, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
2: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha in Qatar is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkt uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uurtje. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
5: Vanaf 5:00 is er animatie op de burg, dat we zeggen muziek samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19:00 komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6:00 aan het Jan Breydelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martimbre. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
2: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en halen we tot 33 graden.
1: De uittocht is begonnen. Daar vind je de meeste files. Voor de rest is het zeer rustig op de baan op deze feestdag natuurlijk. De E40 richting Gent. Hou je vast, het is verkapt in vele kleine beetjes. Je verliest 12 minuten van Gistel tot Jabeke. Je verliest 9 minuten van Jabeke tot Loppem. 6 minuten van Loppem tot Oostkamp. En 9 minuten van Beerlem tot Aalter. Alles bij elkaar verlies je dus wel wat tijd tussen de kust en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 11 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E40 richting... Op de E411 moet ik zeggen, richting Brussel moet je 5 minuten bijtellen van Jezus Eik tot het Leonard Kruispunt. Is daar ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Dit is de Foute Ticket Week. Ja. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app. Music. Vincent Live.
1: Ik wil ondanks alles toch even verwelden dat ik geen artiest ben die aan de Foute Party komt. Maar ik zal er wel zijn. Nu is het tijd voor Taylor Swift. Dit is Open Light.

0: 78 bij Winzet Live en Open Light. Het is een zeer vrijgevige feestdag vandaag. In Winnemet zit er een prijsbod van €750 aan shoppingbudget. Ik heb een kersvers voetbaltruitje van de Rode Duivels liggen. Dat begint echt bijna. Dat kan straks van jou zijn als je kan raden van welk land onze WK-box komt. En we spelen nu voor een LP van Pink.
1: De grote Pinksterquiz. Ben jij bij de Pinken?
0: Speciaal naar het Pinkstermaandag is aan de lijn Glen 35 uit Dutzele bij Brugge. Dag Glen.
2: Ja, goedemiddag Pinkster.
0: Hoe heb jij Pinkstermaandag gespendeerd?
2: Ik heb mijn gras afgedaan vandaag en straks beginnen werken.
0: Ah ja, straks beginnen werken, hoezo?
2: Ik moet eigenlijk al beginnen om 17 uur. Ik ben havenarbeider in de haven van Zeebrugge.
0: Ah, oké. Okay. En tot wanneer duurt je shift?
2: Tot 12:30 vanavond.
0: Oké, okay, ja. Maar het blijft de hele avond en nacht lekker warm weer, dus dat is nog enigszins aangenaam, denk ik dan, of niet?
2: Ja, ja, ja. Ik ga de zon zien ondergaan.
0: Wel, het kan mogelijk nog beter worden vandaag, want je kan een LP van Pink winnen. Je krijgt zo meteen 7 vragen. En het antwoord bevat telkens het woord Pink, maar soms zit er nog wat lettergrepen voor en na. Als je ze allemaal correct kan beantwoorden, is jackpot. Klaar voor?
2: Ja.
0: Vraag 1. Wat activeer je in de auto als je de andere weggebruikers wilt laten weten dat je van richting wilt veranderen?
2: Je pinker.
0: De pinker, dat is heel goed. Vraag 2. Als je heel discreet, snel of stiekem een opwelling van emotie onderdrukt, wat ben je dan aan het doen? Een traan aan het...
2: Pinken. Wegpinken.
0: Wegpinken, ja. Vraag 3. Welk komisch fictief karakter wordt in de films altijd achtervolgd door de onhandige inspecteur Clouseau?
2: Pink Panther.
0: De Pink Panther. Zeer goed. Vraag 4. Op welk populair driedaags muziekfestival in Landgraaf kan je dit jaar gaan kijken naar 21 Pilots, Foo Fighters en Teddy Swims in Nederland?
2: Pinkpop Festival.
0: Pinkpop, zeker. Welke vaak viercijferige code heb je absoluut nodig om geld af te halen?
2: Je pinkcode.
0: Je pinkcode. Allee, pinkcode. welke bekende uitdrukking betekent dat je ergens als de kippen bij bent?
2: Bij de pinken zijn.
0: Bij de pinken zijn. En hoe noemt een boer een jong rund in haar tweede levensjaar dat nog geen kalf heeft gekregen? Dat is de laatste vraag. Hoe noemt een boer een jong rund in haar tweede levensjaar dat nog geen kalf heeft gekregen? En het is de Pinksterquiz.
2: Ik kan er geen dag
0: meer. Doe eens een gokje. Wat zou een gokje... Wat dan? Zeg het eens.
2: Een Pinkster.
0: Een pink, ja, dat is goed.
2: Als een Pinkster.
0: Ah, Glen, je wint een LP van Pink. Ben je een beetje fan van Pink eigenlijk? Of was het puur voor de sport?
2: Ja, ik kan dat wel appreciëren. Dat is,
0: heb je een LP-speler?
2: Ik kan daar straks nog achteraan.
0: Ah ja, dat is goed. misschien wel de reden van een container in de haven. You never know. Glen, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
2: Oké, dank u wel. Vincent
0: Live. Wauw, wat een feest. De Pinksterquiz. Zometeen BB Rexha en Fadeless met die New Religion. Maar eerst zoals het hoort op Pinkstermaandag. Pink, you and your hands.

0: Rex en Fedelus en New Religion. Zometeen, lieve vrienden, is het tijd voor Repeat of Niet. En sinds vorige week zitten we met een nieuw fenomeen in die rubriek. Het is een zangeres van 16 jaar. Het is van het geboortejaar 2009, want ze wordt nog 17 dit jaar.
1: 2009. Ik kan maar niet geloven.
0: Ik weet dat nog, 2009.
1: Ik ook.
0: En zeer goed zelfs. Ze is dus zeer, zeer jong. En ze heeft een nogal aanwezige fanbase. Freya Sky. Wat een artiestennaam ook. Het is haar echte naam. Maar ben je toch geboren om een ster te worden, Freya Sky. Maar wordt zij ook een ster of niet? Dat ligt in jouw handen zo meteen bij Repeat of Niet.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.

0: box naar binnen. Is het aan jou om te raden welk deelnemend land vertegenwoordigd zit in de box aan de hand van 5 objecten of tips. Als je dat weet, win je het shirt van de Rode Duivels. Nu, ik ben afgelopen week, want ik had vakantie, begonnen met Panini-stickers te verzamelen. Dus ik ben helemaal obsessed door alles wat met WK te maken heeft.
1: Zo typisch.
0: Ik heb docu al.
1: Ah, proficiat.
0: Goed,
1: hoeveel stickers moet je dan nog verzamelen?
0: Nou, een paar honderd, hè. Maar ik heb nog.
1: Ah.
0: Ik heb Cristiano Ronaldo al.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Ja,
1: is dat dan ook zo met blinkers? Blinkende stickers
0: ja,
1: en zo?
0: Ja. Dus de blinkende zijn de wereldkampioenen uit het verleden. Daarvan heb ik Duitsland 2014 al.
1: Oké.
0: Bijvoorbeeld. En Italië 2006 ook. Dat is van met die kopstoot van Zidane.
1: Ah, ja, dat weet ik nog.
0: En dan, ik heb ook Lamine Yamal al, van Barcelona.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Ja. En William... Ja, en William Pacho van Ecuador. Die speelde vroeger
1: zeg
0: bij de Antwerpen. Dus die heb ik ook. Super trots op. Dat is echt...
1: Ja, kan ik geloven.
0: Die heb ik, geruild.
1: Ik ben blij dat je al 7 stickers hebt.
0: Die heb ik geruild bij mijn schoonbroer. Die was echt heel blij dat er van Pacho vanaf was. En ik was echt heel blij dat ik Pacho had. Crazy. De WK-koorts is real dus. En je hebt het nieuwe shirt van de Rode Duivels nodig. Je wint het zo meteen. Repeat of niet. Freya Sky is in Repeat of Niet, met haar nieuwe single. Ze is piepjong. Zo jong dat ze in 2022, dat is niet lang geleden, nog deelnam aan Junior Eurosong. Dus het is de Xink van Engeland. Maar ze klinkt wel net iets anders. Repeat of Niet voor Silent Treatment. Laat maar weten via de app. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Angel of Angel die zegt, repeat, ik hou van haar in Disney Zombies, want ze is ook een Disneyster.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, het is overduidelijk. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Robbe Petitjean. En ik heb goed nieuws. Ik ben al even gaan ruiken aan de WK-box van straks. Er zit geen rotte vis in.
1: Oh,
0: vorige keer zat er een vis in, een rotte vis, vind ik, in een zak paprika chips, vis en chips, nationaal gerecht van Engeland. Moesten we dat maar even raden. Maar het is zonder stank vandaag. Wel vijf andere objecten. Zometeen openen we de box naar de Chainsmokers en Coldplay.

0: James Mogens en Coldplay, Something Just Like This. Zometeen is er Alex Warren nog eens met Fever Dream. Maar eerst, lieve mensen... Is het 5:30 ondertussen en is het tijd voor het nieuws, Paulien. Je hebt zorgwekkende cijfers over AI bij jongeren.
1: Ja, een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Sommige ouders maken zich daar ook dan zorgen over. Experts waarschuwen ook over de gevaren van AI. De chatbot bevestigt soms onze negatieve gevoelens. Dus roepen ze op om open te communiceren over het gebruik van ChatGPT. En op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. Club pakte af.

0: afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Er werden onder meer maatregelen tegen de hitte genomen, net als nadars om het publiek meer te verspreiden. Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht en het feest duurt tot 8 uur vanavond.
1: Voor het weer gaan we naar weerman Jonas. Dag Jonas.
2: Dag Vincent.
1: Het is fantastisch weer om met een luchtballon te gaan varen, hè?
2: Ja, absoluut. En dat gaan we dan ook doen, hè, vanavond. Ja, vanavond zijn we over Gent te spotten. Ja.
1: De Q-luchtballon vanavond over Gent?
2: De Q-luchtballon. Ja, hey. We gaan over Gent.
0: Ah. Leuk.
1: Leuk. Ja. Al naar Gent zou ik zeggen, maar dat zou ik niet doen, want ik ga zo meteen de files voorlezen. En, ja. De mensen komen van de zee terug over Gent, dus het is daar een serie. Jonas, vertel eens, wat voor weer krijgen we vanavond nog? Want ja, overdag was het fantastisch alvast.
2: Ja, het is nu 30 graden en die warmte die gaat dus nog een tijdje blijven plakken. Het is pas als de zon ondergaat dat de temperaturen onder de 25 graden duiken. En dan vannacht gaan we minima krijgen rond de 17, 18 graden. Maar in de grote steden, daar zakt het kwik zelfs niet onder de 20 graden. Dus ja, toch een heel warme nacht. En na zo'n warme nacht komt er nog eens een zeer warme dag. Een zeer tropische dag morgen. Het wordt zelfs de warmste dag van de periode. Met dan temperaturen tot 33 graden. Dus dat is echt wel extreem warm toch wel, hè, met temperaturen rond de 33 graden. Ook aan zee morgen toch 8, 29 graden. En nog altijd heel veel zonneschijn. Wolken zijn er, net als vandaag, niet of nauwelijks.
1: Fantastisch, als ik dat zo hoor. Maar je zei het zelf, het is de warmste dag van de periode. Het wordt nadien dus terug iets koeler, of moet ik me dat inbeelden?
2: Ja, woensdag komen we bij temperaturen rond zo'n 25 graden. Er zal ook wat meer wind staan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen toch een pak aangenamer zal zijn. Nog altijd ook dan veel zonneschijn. Het blijft ook droog. En ook donderdag een droge, zonnige zomerdag bij temperaturen rond 27 of 28 graden. En dan vrijdag en tijdens het weekend blijft die warmte bij ons. Dus ook dan nog altijd temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Maar het wordt dan wel wat onstabieler. Dus in de loop van de dag zullen er wat stapelwolken ontstaan. En heel lokaal is er dan ook kans op een enkele bui of warmteonweer. Weer. Maar ja, goed, het blijft zeker de hele week, dus tot en met het weekend zeer zomers.
1: Oké, en dat, kan je zo al wat verder op de weerkaart kijken? Zit er ergens een keer een warmteonweer aan te komen of gaan we er gewoon mee wegkomen met dit alles?
2: Ja, dus volgend weekend, zaterdag, zondag, zou dat in de loop van de dag kunnen gebeuren, heel lokaal. Maar het blijft dan waarschijnlijk wel zwoel, zal zo plakkerig warm zijn in het weekend. En dan mogelijk dat de dagen nadien, dus volgende week, er een weersverandering aankomt, maar dat is allemaal nog heel erg ver. Ja. Dus tot en met het weekend zeker en vast zwoel zomerweer en dus in het weekend kansen op een enkele bui of onweer.
1: En nog een week genieten. Dankjewel, Jonas. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende. Dag.
1: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Gent moet je meer dan een half uur bijtellen. Van Gistel tot Beernum, dat is een zeer lange file. Ook nog 9 minuten extra van Beernum tot Aalter. Dus in totaal verlies je een drietal kwartier tussen Gistel en Aalter. Dat is de uittocht die begonnen is. Dat gaat niet minder natuurlijk. Als je aan zee vertrekt en richting binnenland rijdt, neem zeker voldoende water mee voor in de wagen. Op de A11 richting Antwerpen een kwartier bijtellen. Van Knokke-Heist tot Aardenburg-Kalseide. Op de Antwerpse ring richting Gent 9 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Richting Nederland 8 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Voor de E429 tel je 5 minuten bij vanaf Tubeke tot de Bergense Steenweg. Sta je elders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: De nummer 3 in de Q-top 40, Alex Warren en Fever Dream was dat. Het is tijd voor...
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 41% van de Belgen al eens deelnam aan een talentenjacht.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Pauline, heb jij deelgenomen aan een talentenjacht?
2: Nee, nog nooit.
0: Nee?
2: Weinig talent.
0: Ah, dat zou ik niet zeggen. Nooit op jezelf laten jagen.
2: En jij?
0: Ja, 2 keer.
2: Oh.
0: 1 keer als lid in het panel van I Can See Your Voice.
2: Ah, ja.
0: Technisch gezien is dat deelnemen aan talentenjacht. Alleen niet als talent.
2: Nee, jij moest
0: maar als
2: jagen.
0: Als zeveraar. En als jager inderdaad, ja.
2: Oké.
0: En de Q Academy is eigenlijk ook een talentenjacht. Alleen vindt die plaats achter de schermen natuurlijk. Je hoort daar niets van.
2: Ja.
0: Maar dat vindt plaats. Ook nu weer zijn we op zoek naar nieuw talent. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou daar thuis is. Heb je ooit deelgenomen aan een talentenshow? Ben je ooit op televisie geweest omdat je mooi kan zingen? Of omdat je goed kan bakken? Of omdat je een hond hebt die een pirouette kan doen. Want in Belgium's Got Talent kan werkelijk alles. Dan mag je het laten weten via de app van Q-Music. We zijn zeer benieuwd.
1: WK Unboxing.
2: Ja.
1: Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Mexico. Japan. Marokko. Nieuw-Zeeland. Engeland. Colombia. Dat zijn alle landen die wel eens uit onze box hebben getoverd. Die kan je schrappen van het lijstje van 48 landen die deelnemen aan het WK voetbal. De andere landen, die komen nog in aanmerking. Er is weer een box in de studio van Vincent Live en daar zitten 5 spullen in. Soms ook wat audiofragmenten en zo. En die leiden naar een bepaald land. Aan jou om te raden welk land dat is. Als je dat juist doet, dan kan je een shirt van de Rode Duivels winnen.
3: Oei.
2: Wat?
0: Weet je nog daarnet dat er geen vis in zat?
2: Ja.
0: Er zit een vis in.
2: Dat meent jij niet.
0: Maar hij is van plastic, dus niet erg.
2: Ah.
0: Echt groot, man. We beginnen eraan zo meteen.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Vanavond bij VTM. Hoogbezoek tijdens Deadline Weekend in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 groeit er een bizar wantrouwen in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: ABCDEFU. Zijn wij allemaal klaar om de box open te maken? Ik hoop van wel.
1: WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Een grote box van Vincent Live met daarin 5 objecten. Aan de hand van die objecten moet je raden welk land we zoeken. Een land dat deelneemt aan het WK voetbal. Dat is al een grote voorselectie.
2: Ja, het zijn wel veel landen, hè?
0: Ja, ik weet het. Kaapverdië doet zelfs mee. Wie is dat die?
2: Kunnen ze daar een hele ploeg samenstellen?
0: Ja, ik wist ook niet. Die kon een shot op Curaçao ook en zo. Enfin. Oké. Object 1. Misschien niet, hè. Is deze.
2: Oh.
0: Een gigantische rode kreeft. Dus, ja. Amai. Van plastic, voor de duidelijkheid. Maar ze is...
2: Die is echt groot.
0: 40 centimeter lang, denk ik toch.
2: Ja.
0: Een kreeft dus. Een grote rode kreeft. Naar welk land zou dat kunnen wijzen? Tip 2 is een afbeelding.
2: Mm-hmm.
0: Ik zie Francisco Schuster.
2: Ja.
0: Verkleed als... missionaris of paus of engel of god.
2: Wat staat er op de achtergrond?
0: Lange witte gewaden heeft hij aan. En zo'n ring rond zijn hoofd die licht geeft en een aureool. Achtergrond staat gewoon gras.
2: Ah ja.
0: Francisco Schuster. Als een soort paus of heilige. Tip 3.
2: Mm-hmm.
0: Dat is audio. Klaar voor?
2: Ja. Wat is dat?
0: Dat is een vogel, denk ik. Zo'n vogel.
2: Een heftige vogel. Die klinkt boos.
0: Ja.

0: En tip 5 is zeer bijzonder.
1: Oei, oei.
0: Howdy, cowboy. Ik heb een grote roze cowboyhoed op. En wat krijgen we nu? Pauline Radnies heeft ook een cowboyhoed op.
1: Als het is mijn verkleden, dan ben ik erbij. Hè?
0: En dan een blauwe. Ah, lezig. Dus, wij hebben een rode kreeft. We hebben een soort heilige Francisco Schuster. Een arend, de YMCA. En twee voorraad met een cowboyhoed. Welk land zoeken wij? Laat van je horen via de app.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: WK Unboxing.
0: Ja, we hebben net een box geopend. Dat gebeurt elke maandag. Met daarin vijf objecten. Vijf objecten die verwijzen naar één deelnemend land van het WK voetbal. We hadden zeer bijzondere tips, namelijk een rode kreeft. Francisco Schuster die werd afgebeeld als een soort patroonheilige van iets. Het geluid van een arend. U hoorde de YMCA en Pauline en ik hadden plots de cowboyhoeden op. Kayo, 25 uit Vleteren aan de lijn. Dag Kayo.
2: Dag Vincent.
0: Kom je van West-Vleteren of van Oost-Vleteren?
2: Oost-Vleteren.
0: Oei, dus niet van bij de Patertjes?
2: Nee.
0: Maar dat is nog steeds op wandelafstand, vermoed ik.
2: Ja, het is een beetje ver, maar het lukt.
0: Maar het lukt en het is lekker.
2: Zeker.
0: Allee.
2: Zeker
0: en vast. Welk land zochten wij bij WK Unboxing?
2: Amerika.
0: De Verenigde Staten van Amerika, dat is volledig juist. We gaan de tips even overlopen. Wat heeft een rode kreeft daarmee te maken?
2: Een van de fastfoodrestaurants in Amerika, de Red Lobster.
0: Dat klopt volledig. Francisco Schuster, die als een soort patroonheilige werd afgebeeld. Wat was dat?
2: Ik denk, letterlijk vertaald, is dan Saint Francisco.
0: Saint Francisco. San Francisco, de stad. Zeker. We kregen een arend te horen.
2: Ja, dat is het nationale dier van Amerika.
0: Dat is daar het symbool, dat klopt volledig. De YMCA is uiteraard het lievelingsliedje van...
2: Donald Trump.
0: En Pauline en ik hadden een cowboyhoed op, want de cowboys in India, dat komt ook vandaar natuurlijk. Je had het volledig door met het shirt van de Rode Duivels. Proficiat.
2: Ja, dank u wel, dank u wel.
0: De Verenigde Staten zitten in groep D, als thuisland natuurlijk. We moeten dus tegen Paraguay, Australië en Turkije. Dus voilà, het wordt zeer bijzonder of zij daar iets gaan kunnen waarmaken, want Donald is nogal eergevoelig. Zeer benieuwd of er een American Dream van komt of een American Nightmare. We hebben met de Rode Duivels geoefend tegen hem, hè? Dat was het, 4-0, ja. 5-0, het ging heel vlot. Ja. We zijn gewoon beter, hè? Daar komt het op neer, toch, Kayo?
2: Simpelweg.
0: Simpelweg beter. Zo hoort het. Ik voel aan alles dat jij dat truitje goed gaat gebruiken deze zomer.
2: Zeker vast.
0: Hey, merci om mee te spelen. Tot ziens.
2: Dank u wel, tot ziens.
0: Als je ook een shirt van de Rode Duivels wilt, goed nieuws. Volgende maandag is er opnieuw een land dat in die WK-box zit. En de Verenigde Staten kan je alweer schrappen. Dus het wordt eigenlijk elke week een beetje makkelijker. Nu is het tijd voor Keen en Somewhere Only We Know.

0: bij Vincent Live. Somewhere only we know. Met Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know. Het is tijd om een spel te spelen. Een spel met een inzet die begint bij 50 euro. En dan elke keer het spel niet gewonnen wordt, komt er 50 euro bij en bij en bij.
1: Q-music. Winnen met...
0: En we zitten aan 750 euro shoppingbudget. Dat is al niet min. Wat zou je daarmee kopen, Paulien?
2: Een steelstofzuiger. Ja, mijn katten die... Ja, ik heb erover nagedacht tijdens mijn vakantie.
0: Ah,
2: mijn
0: katten die... Dus je hebt een hele week vakantie. Je kan doen wat je wilt. Oh, het leven lacht je toe. Het is 30 graden.
2: Maar het zou mijn leven zoveel makkelijker maken.
0: Waarom?
2: Want dus mijn katten die ruiven echt enorm.
0: Ja.
2: Ik moet elke dag stofzuigen. En ik vind het vreselijk om altijd die grote stofzuiger te nemen, de pries in te steken, te stofzuigen, alles terug op te ruimen.
0: En kom je toe met 700... Dat kost echt veel, zo'n steelstofzuiger.
2: Ja, maar het is een begin dan, hè. Dan hoop ik dat het er niet uitgaat.
0: Heb je al marktonderzoek gedaan? Of
2: nee.
0: Niet?
2: Nee, nog niet. Maar ik heb pas vorige week beslist dat ik er eentje wil.
0: Het vakantiegeld is gestort, hè.
2: Ik weet het. Daar wil ik misschien wel echt leuke dingen mee doen.
0: Goed, 750 euro aan shoppingbudget kan van jou zijn. De vraag is alleen met welke letter we spelen. Er is maar één manier om dat te ontdekken. En dat is door te draaien aan ons rad. Van Iglo. Dat zou van pas komen.
2: Mm-hmm.
0: En om in het thema van het warme weer te blijven, dat is ook de I van ijsje.
2: Ah ja,
0: de I-klank is ook met een I. Soms. Zeer moeilijk. Wil je meespelen? Wil je kans maken op de 750 euro? Stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een I. Ik had het niet genoeg benadrukken, maar het is feestdag. Je had er net iets minder luisteraars. Dus de kans dat je erbij bent is groter dan ooit.

0: Samen bakken na school? Das. Wow. Van Vibra. Van muf in magie tot blinkende oogjes.
1: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel...
1: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar 1,39 €. Das.
1: Wow.
0: Van Vibra.
2: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goedenavond. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt deze AI-expert.
4: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
3: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort de Socialistische Vakbond.
5: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
3: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, maar de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha in Qatar is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkt uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. Club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
6: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen, niet alleen alcohol. Dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
3: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht en het feest duurt tot 8 uur vanavond. En koers, de Noor per Strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden.
2: Verdorie toch, vanavond nog lang rijden van de zee naar huis als ik het zo zie. Op de E40 in Gent moet je een half uur bijtellen van Gistel tot Ooskamp. En eigenlijk ook 17 minuten van Beernem tot Nevelen. Richting Antwerpen E313, 20 minuten erbij van Geel West tot Herentals Industrie. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E19, 7 minuten van het kleine Bareel tot Antwerpen Noord. A12 richting Antwerpen, 5 minuten vanaf Ekeren tot Antwerpen Noord. E17, 5 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 11 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West. Richting Gent, 9 minuten van Antwerpen Noord tot Merksem. Op de E429 tel je 8 minuten bij van Tubeke tot de Bergense Steenweg. Op de Brusselse Buitenring tel je 7 minuten bij van de welriekende Dreef tot Tervuren Vierarmen. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
8: Music.
7: Vincent Live.
2: Oren open natuurlijk. En zo

0: Onderzoeksbureau gaat het vandaag over talentenshows. Want uit een bestaand onderzoek blijkt dat 41% van de mensen al eens meedeed aan een talentenshow. Talentenjacht kan op televisie zijn of ergens helemaal anders, op school of zo. Als je talenten maar in de strijd gegooid hebt. Als dat is, moet je het laten weten via de app van Q-Music. Tristan heeft dat gedaan. Hij heeft 10 jaar geleden meegedaan aan The Voice Kids. Is dat in de live-rondes geraakt. Super zotte ervaring. Om nooit te vergeten, zegt hij. Vanuit Mechelen heeft met de Goochelclub meegedaan aan Belgium's Got Talent. Waanzinnig om voor zo'n grote zaal te mogen optreden. Eén grote les geleerd. Wees niet bang om je talenten te tonen. En Timo uit Leopoldsburg heeft in middelbaar meegedaan aan een vrij podium. Hij is ongeleerd als hobby. En hup, zo gebeurde het. Als je ook hebt meegedaan aan een talentenshow, mag je het laten weten in de app via Q-Music. We zijn zeer benieuwd.
1: Q-Music. Winnen met een I.
0: Nu gaan we winnen met de I. Sarah uit Wervikank aan de lijn. Dag Sarah.
2: Dag Vincent.
0: 31 jaar jong, fantastisch. Wat brengt jou, wat bracht jou Pinkstermaandag? Dat zocht ik. Ik wou hemelvaart zeggen, maar dat is al geweest. Jouw Pinksteren.
2: Wij zijn momenteel onderweg naar K3.
0: Ah, wat leuk. Zeg, we spelen winnen met de I. Geef eens een liedje van K3 met een I.
2: Wat
0: is? We spelen winnen met een I, dat weet je. Geef eens een liedje van K3 met een I, bestaat het?
2: Een liedje van K3 met een I.
3: Ik heb een vriend.
2: Ik heb een vriend.
0: Ja. En I love you baby zie ik hier ook nog.
2: Ah, ja, ja.
0: Dat
2: inderdaad.
0: Is ook een I op een of andere manier. Hè. Wat is jouw lievelingswoord met de I?
2: Ja. Ik heb niet direct een idee.
0: Okay. Ja. Ik ga je een tip geven, Sarah. Zometeen ga je wel sneller moeten antwoorden. Dus ik ga een vraag stellen, want je krijgt slechts 30 seconden om zometeen voor 10 categorieën een woord met de I te geven. Als dat lukt, is het jackpot. Lukt dat niet, dan spelen we morgen voor €800. Sarah, de radio op de achtergrond moet wel uit. Dat is niet goed. Ja. Ja. Oh. Wat een oase van rust. Fantastisch. Kan jij mij nog horen, Sarah?
2: Ik kan jou horen, ja.
0: Ik kan jou ook horen. Adem even diep in en uit en dan beginnen we eraan.
2: Ja.
0: Dat is de luidspreker, Sarah, dat horen we ook.
2: Ach, sorry.
0: Dat is niet erg. Oké, 3, 2, 1. Een vierletterwoord.
2: Iris.
0: Een fictief personage. Allee.
2: Wat is het dan beter in?
3: Ja, wat? Is er iets Elba?
0: Nee, die bestaat echt. Een fictief personage.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Ja, de tijd vliegt, hè. Die is al voorbij, verdorie toch. Ik dacht aan Indiana Jones of Iron Man of Igor van Winnie de Pooh. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja, het is pech.
0: Ik moet meezitten, je moet in een ritme geraken en dat lukt helaas niet. Sarah,
2: ja, het is wel stress.
0: Merci om mee te spelen, tot ziens. Hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, yo. Morgen spelen we dus opnieuw met een prijspot van €800. Hoe nice is dat? Maar ja.
1: Vincent Live.
0: Oh, was dat eigenlijk allemaal, zeg. Wat een lawaai.
4: Het was echt zot.
0: In Nederland noemen ze dat teringherrie, hè. Echt waar. Jongens toch. Ik wil geen land met te bezeilen. Oh. Hier zijn Meteor en Hannah May.
5: Het zou fijn zijn
0: om tot rust te komen.
5: Als jij

0: eerst wil ik graag vertellen wat voor een bijzonder lastige avond ik tegemoet ga. Vincent Leijer. Om twee redenen. Ik ben slachtoffer van een dodelijke cocktail.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Hooikoorts en hitte. Dus ik heb sinds een jaar of drie hooikoorts. Daarvoor had ik dat niet, tot ik plots begon te niezen. En ik heb al gemerkt dat de heftigste periode van mij van midden mei tot midden juni is. Dus dat is nu. Hè?
1: Ja.
0: En dit soort weer is natuurlijk enorm goed voor de pollen en enorm slecht
1: dat
0: voor mensen met hooikoorts. Je hoort het ook een beetje aan mijn stem. Mijn neusgaten zijn wat dicht. Mijn keel is gezwollen. Enfin, drama, miserie.
1: Oké, ja.
0: Maar om het helemaal af te maken... Ja, maar wacht.
1: Ja, maar...
0: Om het helemaal
1: ik heb
0: af te maken...
1: Ik heb een zonnevent.
0: Moet ik straks een kostuum aandoen bij dit weer?
1: Oh, nee.
0: Ja.
1: Waarom eigenlijk?
0: Ik moet naar een gala met een strenge dresscode.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, maar een kostuum... Ja, jij bent nog niet buiten geweest vandaag, hè? Weet je hoe warm dat is?
1: Ja, het is heel warm, maar ja, ça va toch.
0: Ja. En als je afvraagt welk gala dat is, wel, dat heeft ook nog een aparte uitleg. Dat is voor zometeen.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zometeen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: in love with you.
1: Dean Lewis bij Vincent Live en I Hate That It's True.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
1: 41% van de Belgen al eens meedeed aan een talentenshow. Gianni uit Gent stuurt in ons dorp, werd een paar jaar geleden een talentenjacht georganiseerd. Ik heb toen meegedaan met mijn fiets. Ik doe trial, dat is zo parcours op de BMX. Het was een hele fijne dag. En er zit ook veel muzikaal talent in de app van Q-Music. Luca uit Zottegem heeft deelgenomen aan The Voice. Fijne ervaring en ze zingt nog steeds vandaag, laat ze weten. En dan is er ook nog Deborah, die zegt mijn schoonbroer heet Wayne. En die heeft ook deelgenomen aan Belgium's Got Talent. Hij is gepassioneerd door muziek en vond het fijn zijn passie te tonen op een podium. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en veel meer verhalen. Maar eerst zijn het parretijden voor mensen die lijden aan hooikoorts. En voor mensen die... voor een of andere reden een trouwfeest of een communiefeest of een gala een kostuum moeten dragen. Bij deze tropische temperaturen. Adje stuurt het ook, hè, die trouwt komende zaterdag. Zo'n driedelig pak.
3: Maar dat is toch top, zo'n mooi weer.
1: Ja, maar het is misschien een beetje te warm in de zon. Als een ceremonie buiten plaatsvindt in de volle zon, ja, moet je willen.
3: Misschien wel een parasolletje.
1: Vanavond ga ik met hooikoorts in kostuum naar een gala. Op mijn paasbest. Hoe doen ze dat dan? Echt genieten, het is het Pro League Gala. Het gala waar de beste voetballer van afgelopen voetbalseizoen wordt verkozen. En de beste trainer. En het grootste talent en zo.
3: Dat is iets anders dan een gouden schoen.
1: Ja, dus de gouden schoen werkt in kalenderjaren. Dus de beste voetbal van 2025 wordt dan verkozen in januari. Ja. 26 of zo. Dit werkt in voetbalseizoenen.
3: Ah ja, het is gedaan nu dus.
1: Sinds gisteren is het gedaan, dus vandaag is het feest.
3: Dat
1: is,
3: ja. Leuk.
1: Dus dat is hetzelfde, maar anders. Beetje minder...
3: Wat voor prijs krijgen ze dan? Ja, geen schoen.
1: Nee, ja, dat ziet er denk ik elk jaar zelfs een beetje anders uit. Ah. En horen ook...

0: zijn. Maar dat kan dus ook tegenvallen, hè, als het weer zit.
1: Wie wil je absoluut niet aan tafel?
0: Mensen die Frans praten. Simpel. Ja, toch?
1: Ja, dan kan je ook niet klagen tegen hen over die hooikomst.
0: Snot, tout le monde. Verstaat hij niet, die man?
1: Nee.
0: Ah. Maar goed, morgen ongetwijfeld een verslag. En,
1: kan je al een voorspelling doen?
0: Ja, het doelpunt van het jaar is al beslist. Dat is al Hans van Aken. Dus die zal er ook zijn. Misschien zit ik daarnaast.
1: Dat is wel leuk.
0: Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dat ze mij daarnaast gaan
1: zitten. Wie weet.
0: Morgen dus review van dat alles zonder meer. Ik ga me nu even omkleden en proberen het lot te tarten door DJ Licious al te draaien. Dan neem ik al smaal. Dan ga ik zeggen, ik heb een nieuwe single gedraaid vandaag.

0: Forever Young. DJ Alicia samen met Milo en Forever Young bij Vincent Live. Dit is tijd voor het nieuws. Want het is 6:30 en Paulien, jij hebt een laatste stand van zaken over die zware brand in Tubeke.
1: Ja, die is nog altijd niet onder controle. De brandweer is massaal ter plaatse, maar ze krijgen maar geen vat op het vuur. En dat komt onder meer omdat er veel kleding ligt opgeslagen in het depot. Ook zijn er al enkele gasflessen ontploft. Drie brandweermannen moesten even naar het ziekenhuis omdat ze onwel werden door de hitte. Verder vielen er gelukkig geen gewonden. Maar de hele buurt moet ramen en deuren gesloten houden, want mogelijk is er giftig asbest vrijgekomen. En koers, de Noor per Strand Hagenes heeft de Antwerp Horse Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9. Hij reed in de slotkilometer weg en hield stand. De Spanjaard Pau Miquel werd tweede. Onze landgenoot Dries de Bont werd derde. Vanavond nog lang warm en zonnig. Ideaal om een kostuum aan te doen. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm en dan halen we 33 graden.
0: Het wordt trouwens echt een hete avond. Want weet je wie er draait op de afterparty?
1: Nee.
0: Ruben van Gucht.
1: Oeh.
0: Ja, inderdaad.
1: Gelukkig zijn er vooral mannen aanwezig.
0: Ja, ik heb het dan toch maar eens meegemaakt, DJ RVG. Ik ben zeer benieuwd. Ook daar wel een verslag morgen op de radio. Op de weg is het niet zo druk, behalve als je van de zee komt richting het binnenland. Op de E40 richting Gent moet je 3 kwartier bijtellen van Jabeke tot Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 12 minuten van de welriekende Dreef tot Tervuren 4 Armen. Op de E411 richting Brussel 7 minuten van Jezus

Oudergem. Op de E429 6 minuten vanaf Tubeke tot de Bergense Steenweg. En op de E313 richting Antwerpen tel je 5 minuten 5 van Geel West tot Herentals Oost. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Drive Safe van Miles Smith samen met Niall Horan. Ik moet nog één ding doen om mijn outfit voor het gala vanavond te vervolledigen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is mijn nieuw staaltje parfum.
1: Oh.
0: Ja. Ik heb sinds een maand een nieuw staaltje dat ik gebruik. En het is fantastisch, maar ik kan de volle pot niet betalen, dus ik moet genieten zolang het duurt.
1: Oh.
0: Dus Emma had een nieuwe parfum nodig.
1: Ja.
0: En het was een zware bevalling. Zo'n parfumwinkel, het duurde echt lang. En,
1: snap ik.
0: Dus ik was aan het beginnen rondkijken naar de andere dingen die er waren. En er was mij dit doosje opgevallen. Een parfum die, volgens het ding, gebruikt wordt door de Prince of Wales.
1: Amai.
0: Dus Prins William gebruikt die. Dat is zo de hofleverancier. Oh. Prins William.
1: Het ziet er ook wel echt een chic doosje
0: ja,
1: uit.
0: Dus ik had dat gezien en dacht, oké, nice, leuk. En Emma kiest haar parfum, die koopt haar parfum. En plots vraagt die verkoopster aan mij, zeg, en, heb jij iets gezien waar je een staaltje van wilt? Dus ik zeg binnen de microseconde, ja, die! Waarop die vrouw zo bleek wegtrekt, want dat had ze niet verwacht, denk ik. Zij zo, oké. Okay. En die haalt dat een staaltje naar boven. Het is een grote staal eigenlijk dat je krijgt.
1: Amai, ja.
0: Dat verzocht kost €30, het staal alleen al.
1: Het staal alleen al?
0: Het kost €30, ja. Dit is de geur van Prins William.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik ga vanavond naar Prins William ruiken, maar ik zal hem nu opdoen.
1: Ik ging zeggen, pas op met Ruben van Gucht, hè, maar bon.
0: Ja, maar ik ben
1: geen zorgen. Het zal wel meevallen. Oh, ik dacht dat je zuinig ging zijn. Mag ik eens ruiken? Ah, Anja. Nee, het is nog te fel.
0: Dat is straks nog eens ruiken.
1: Ja, ze biedt nog eens.
0: Maar zo ruikt Prins William dus, hè?
1: Dat vind ik wel straf.
0: Dat is een antwoord op een vraagstuk waar je al lang mee zat, hè, Paulien?
1: Ja, heel lang.
0: Hoe ruikt Prins William?
1: Ik ben heel blij dat ik het nu weet.
0: We maken wel mee in deze show.
2: De laatste nootjes.
0: Ook dat nog. Voor het programma gedaan is, moeten we achterhalen met welk nummer deze show eindigt. Als je het nummer herkent, mag je het laten weten via de app.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, vertel het maar via de app.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 41% van de Belgen al eens meedeed aan een talentenshow. Valentina uit Zwevenzeel heeft ooit met de dramaschool meegedaan aan Belgium's Got Talent. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. En Aaron uit Ekelo stuurt, ik heb 3 jaar geleden meegedaan aan een talentjacht voor het goede doel. Heel wat mensen deden toen mee. Maar ja, zonder dat die echt uitzonderlijke talenten hadden, het leverde leuke beelden op. En goed, wat centen voor het goede doel. Dus dat is ook belangrijk. Sebastian.
3: Wij hebben met ons showteam meegedaan aan Belgium's Got Talent en zijn daarmee zelfs tot de finale geraakt.
0: Oh.
3: Dat was een geweldige ervaring.
0: Ja, maar dat geloof ik zeker. Dat is meteen de resultaten van het onderzoeksbureau. En Connor uit Haroldbeek. Want die heeft meermaals zijn kans gewaagd bij een grote talentenjacht.
4: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Mama, is mijn broodels klaar?
10: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
9: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
12: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
11: Oh, en die zetel.
12: Ja.
11: En die tafel.
12: Ja.
11: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
12: En voor je het weet...
11: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
12: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
11: Wat is dat?
12: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
11: Dat is keigoed.
12: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
11: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
12: Maurice in Hulst.
11: En de tafel.
12: Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: slaat werkelijk nergens op, maar bon, we gaan ervan genieten. Het Q Onderzoeksbureau. Nu is het tijd om ons te buigen over een bestaand onderzoek. Eentje dat stelt dat 41% van de Belgen ooit al eens deelnam aan een talentenjacht. De chef uit Oudenaar heeft een paar jaar geleden meegedaan. Maar daar was nog iemand en die had 5 kippen en dat beweerde een kippentimmer te zijn. Om met de deur in huis te vallen, hij was na 30 seconden al zijn kippen kwijt.
1: Oh, nee.
0: En er volgde nog een lange zoektocht.
1: Oh, vreselijk.
0: Top verhaal.
2: Hey Vincent, Justine hier. Ik heb ook ooit meegedaan met mijn dansschool aan een talentenjacht, een tv-programma. Dit is dans. Dat was met mijn dansschool Indigo in Ruslaren. En iedere week mochten wij dan eigenlijk dansen. Dus iedere dansschool die daaraan meedeed, mochten dan een keer een showtje doen. Dus dat was wel een hele leuke ervaring.
0: Ja, zo klinkt het zonder meer. We gaan naar Connor uit Harelbeke. Dag Connor.
3: Hey, dag Vincent.
0: Connor, jij hebt een paar keer deelgenomen aan een zeer bekende talentenjacht. Vertel.
3: Ja, dat klopt. Dit jaar nog deed ik mee aan The Voice.
0: Oh, Vlaanderen. En hoe was dat?
3: Ja, dat was de max. Hè. Dat was een hele leuke ervaring. Jammer genoeg waren de blind auditions daarom mijn eindstation.
0: Ja.
3: Maar toch, ja, meer dan 6000 inschrijvingen waren er dit seizoen. Dus dat is toch al een mooi eindstation geworden.
0: Ja, dat is vaak iets wat mensen vergeten. Hè. Dan denken ze bij die blind auditions, ah, je bent eruit in de eerste ronde, maar dat is verre van de eerste ronde natuurlijk. Hè.
3: Dat klopt. Er zijn een aantal rondes die eraan vooraf gaan. Er komt daar een grote selectie bij kijken. Dus er zit al wat werk op voorhand in.
0: Ja, maar dat snap ik helemaal. Zeg, een paar keren zei ik al. Je hebt eerder ook al eens meegedaan aan The Voice. Hè.
3: Ja,
0: zeg maar.
3: In 2020 heb ik ook aan de kids-editie meegedaan.
0: Ja. En hoe is dat gegaan?
3: Daar ben ik wel verder geraakt. Ja, daar ben ik wel verder geraakt. Daar ben ik tot in de knockouts geraakt. Dat was dan bij het team van Laura.
0: Oh.
3: Laura Tesoro.
0: En nu heeft ze niet gedraaid voor u?
1: Oh.
0: Verdorie.
3: Nee, nu heeft ze niet gedraaid. Ja, triestig.
0: Dat is triestig, ja. Zeg, Connie, je bent nog steeds zeer jong, hè, 21. Ambieer nog een carrière in de muziek?
3: Oh, heel graag, met veel plezier. Ik denk, momenteel focus ik mij vooral op mijn studies. Wil ik eerst dat in orde krijgen. En dan zien we waar dat schip strandt. Hey. Wie weet, komt er nog een volgende keer. En anders is het misschien wel op een andere manier.
0: Dat is zeer, zeer, zeer goed. Connor, merci om aan de lijn te komen en tot ziens. Hè.
3: Ja, jullie bedankt.
0: Ja, volgens
4: een officieel onderzoek blijkt dat
0: 41% van de Belgen alles deelnam aan een talentenjacht.
4: Ja, maar ja, is dat...
0: Nee, dat is niet zo. Het is 34% van de Q-luisteraars die deelnam aan een talentenjacht. Nog een beetje minder dus. In plaats van bijna de helft is het een derde, maar dat is ook goed. Ja.

0: Zo meteen is er Robert Petitjean. Die gaat deze tropische dag met jou rustig neerleggen. Eerst, Paulien, moeten we nog één ding behandelen.
1: Ja?
0: Dat is de parfum van de Prince of Wales.
1: Ah ja,
0: wat is
1: tuurlijk.
0: Die de review eigenlijk?
1: Mag ik nog eens ruiken? Want
0: maar
1: ja...
0: heel de ruimte ruikt ernaar.
1: Maar ik ben hier nog niet buiten.
0: Robert, kom ik even, Robert is er al. Kom ik even binnen.
2: Hey.
0: Dus ruik jij het?
2: Oeh. Fancy.
0: Ja, dat is
1: ja.
0: De parfum van Prince William.
3: Top.
0: Ja, goed.
3: Ja, twee het rond.
0: Jij vindt het goed. En jij?
1: Ja, ik vind het ook wel goed.
0: Ja, goed hè. Maar?
1: Ik vind wel, als ik heel eerlijk ben, ik vind het wel een oude geur voor u.
0: Ja.
1: Jij bent zo nog een jonge, frisse man.
0: I'm the Prince of Antwerp. Hè.
1: Ah,
0: moet het zo bezien, hè.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, ik heb onthouden dat ik jong ben.
1: Ja?
0: Morgen review van het mysterieuze gala.

0: De laatste nootjes.
1: Het is tijd om Vincent Live voor vandaag rustig af te ronden. Het is tijd om te achterhalen van welk nummer we de laatste nootjes dat straks hebben laten horen. Die klonken als volgt. Maar welk nummer is dat in godsnaam? Er komt een berichtje binnen in de app van Q-Music. Van luisteraar Nicky, die denkt aan Zeven Zonden van Christophe.
2: Zeven zonden in één nacht.
1: Oh yeah.
2: Zeven zonden door jou gebracht.
1: Even doorspoelen. Ik snap het, maar het is niet helemaal hetzelfde. Niet helemaal. We gaan naar Sandra uit Kortrijk. Dag Sandra.
3: Dag Vincent, goedenavond. Dag Pauline.
1: Goedenavond. Sandra, hoe was jouw Pinkstermaandag?
3: Heel rustig in de zetel.
1: In de zetel? Niet in de zon?
3: Niet in de zon.
1: Het is te warm.
3: Ja, het is veel te warm voor mij.
1: Ja, snap ik. Zeg, welk nummer heb jij herkend?
3: Eva Max met The Kings and Queens.
1: Dat is volledig correct. Jij krijgt nu 11 seconden zendtijd. Ben je daar klaar voor?
3: En daar ben ik klaar voor.
1: Alright. 3, 2, 1, doe maar.
3: Ja, vanuit Kortrijk en de Sinksterfeest wens ik iedereen een fijne, frisse avond. En het nummer die ik kan.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is
5: wow.
4: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow.
4: Van Bibra.
6: Een hele goede avond. 2:07 nieuws krijg je van Bart.
7: Goeie avond. De zware brand in een kledingfabriek in Tubegen in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. En dat meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt collega Demi van den Ede vanuit Tubegen.
8: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
7: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak nu verder op. En dan nog koers. De Noord-Perstrand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Paul Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden.
6: Oh, is het wel goed zo dat die koers de naam Epic in de naam heeft. De Tour de France zou je dan zo de Awesome Tour de France kunnen noemen. Er staan best wel wat files. Hoor. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Gent op de E40 tussen Brugge en Beernum. Komt een kwartier bij. En tussen Beernum en Nevelen nog eens 12 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier file tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
10: Q-music.
9: Robbe Petitjean.
6: Ja, als dat gebeurt ook echt roepen, hè. Ik ben proud to be fout. Zo moet je dan doen. Nu Thomas Gray en Rumors hier bij Q.

0: En Sean Paul, wat een dag zeg.
1: Robert Petitjean, ouais.
0: Heel goed met mij, hopelijk daar bij jou ook. Gregory uit Oostende, goede vriend van de show. Die heeft het warm.
2: Yo, Robbe, onder het motto, een goede West-Vlaming klaagt altijd. Het is wel vrij warm, hè, nu vandaag. Het schumst tot op me.
0: Ik weet dat laatste niet begrepen. Ik heb deze middag thuis geknutseld trouwens aan een soort do-it-yourself zonwering. Dat was nodig, want het was bij ons thuis ook heel warm. Dus als je wat dingen op je raam plakt, dan kan je echt al heel veel hitte tegenhouden. Het ziet er niet uit. Het is ook redelijk snel naar beneden gedonderd. Maar mijn bijdrage aan het gezin was wel weer compleet. Als er trouwens tips zijn met dit weer dingen waardoor je de zon wat kan tegenhouden in huis, ik hoor ze graag. Ik heb al één tip en die tip is goed smeren. En weet je trouwens wie er deze zomer absoluut niet moet smeren? Dat is Camille, want die zit weer een hele zomer in een circustent in Oostende.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wel met nieuwe muziek in die tent. Nu dat je weg bent, gloednieuwe van Camille.

heel smakelijk nu dat je weg bent van Camille. Het was een ongelooflijk warme dag. Hè. Ook al moet de zomer nog beginnen, 31 graden hebben we aangetikt. Het is waarschijnlijk nog altijd 31 graden op het gemiddelde terras. We doen daar morgen trouwens nog 2 graden bij. Het is geen zever. Het wordt morgen 33 graden. Het is eigenlijk ook compleet onnozel. Dat gaat wel zo zijn. Er is een hittetip binnengekomen van Annelies die zegt: uw vensters insmeren met citroenen. Als je eerst in twee snijden blijkbaar, anders mist dat het effect. Maar citroensap is effectief om de hitte binnen te houden. Buiten te houden, zegt ze. Ik ga het proberen, Annelies. Wel een beetje duur. Citroenen zijn niet gratis, maar goed. Ulrike die heeft ook een goede tip. Ja, echt een toptip. Die zegt een zwembad. Ja, een zwembad hebben. Maar Ulrike, we hebben dat niet allemaal, hè. Mensen met een zwembad, die mogen dat niet vergeten. Please, vergeet het niet. We gaan hier wat afkoelen met Afrojack. Sorry.

0: zometeen nog wat bergen.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immos Koopman!
16: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
17: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
18: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
20: Tartaratata.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Onze Bern. Dat is absoluut niet fout, hè? How beautiful this life is. Totaal niet, maar anderen wel. Want hoor jij deze week de uithalen van Natalia? Of hoor jij deze week de zweverige chakras van Ingeborg? Gratitude before me. Of hoor jij deze week de eerder zweterige frikandel XXL chakras van deze drie saucissen? We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Wel, als je één van die hoort, dan is het aan jou. De Foute Ticketweek. Want heel de week lang kan jij een plekje op de Foute Party winnen. Voor jou en een vriend of een vriendin. Dus hoor je iets van op de line-up van de Foute Party, dan moet jij als de bliksem via een audiobericht in de Q-app sturen. Ik ben proud to be fout. Meestal, je moet dat schreeuwen in de app. Ik ben proud to be fout. Zoiets, maar minder kwaad. Ik heb trouwens driedubbel gecheckt. Ik heb verschillende keren gebeld. Timbaland is niet fout. En komt ook niet naar de Foute Party. Ik heb hem gebeld en hij zei van ja, ik snap het concept niet zo goed. Ik kom niet. Goed. His loss. Apologize it.

0: Offenbach en Miles Away. Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vindt je richting Gent op de E40. 24 minuten tussen Beernem en Aalter. En verderop op die E40 richting Gent ook nog traag tussen Jabbeke en Oostkamp. 14 minuten erbij. Richting Antwerpen is nog 19 minuten vertraagd tussen Massenhoven en Bommelgem. Op de E313 is dat. En een kwartier tussen Oelegem en Ranst op de E34. Op de Antwerpse ring richting Nederland 13 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Het beste pianootje, sinds de oude muziek van Proximus, komt er nu aan.
1: Robert P.

vibes dit. Goede vibes ook in Brugge momenteel, want duizenden fans die staan er op de grote markt. Want Brugge is opnieuw voor de 20e keer kampioen. Van Aken die is daar blijkbaar net op het podium verschenen en iedereen ging uit zijn dak.

0: Katy Perry, Chain to the Rhythm. En waar Katy woont in Californië, dat is nu frisser dan hier. Jesus Christ. Trouwens, je weet wat je moet doen, hè? Als je een artiest hoort van op de foute party, dan moet je dit doen, hè?
1: Proud to be found.
0: Ja, ja.
2: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Q sounds better with you. Q Music.

0: vandaag at je vooral water, denk ik. Dat lijkt mij het gezondst. Hallo, met wie?
1: Met Carolien.
0: Carolien, kan je eens even roepen wat je daarnet hebt geroepen?
1: Proud to be fout.
0: Keigoed, want dat wil zeggen, Carolien, dat jij...
2: De Foute Ticket Week.
0: Naar de Foute Party gaat, 26 juni in Flanders Expo. Carolien, niet je eerste keer, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, weet je hoeveel je er al gedaan hebt?
1: Toch een stuk of 4 ondertussen, denk ik.
0: Dat is ongelooflijk fout, Carolien. Wat is het fout dat je al hebt meegemaakt op de Foute Party?
1: Van de grond geraapt en naar huis gebracht.
0: Ah ja, te voet.
1: Ja, ze hebben mij gedragen toch, naar de auto. Dat was al iets.
0: Ja, het ging echt niet meer. Het was nodig.
1: Nee, het was top. Het was een zalig feest.
0: Oh, Carolien, ik hoop dat je dat nog eens meemaakt.
1: Zeker.
0: Carolien, weet je al hoe je je gaat verkleden? Want ja, jij bent een soort ancien.
1: Ik heb al verschillende outfits, maar dat gaat dan weer tijd worden voor een nieuwe. Hè. Vorig jaar was ik Super Mario, dus dit jaar gaan we op zoek naar iets anders.
0: Oké. Heel benieuwd. Carolien, laat ons weten als wat je verkleed bent. Kijk je ergens nog naar uit? Is er zoiets van, dat wil ik zeker nog eens meemaken op de Foute?
1: Eigenlijk gewoon een hele avond, want dat is gewoon een topfeestje dat ik niet wil missen.
0: Je bent er bij deze bij. Je mag ook nog iemand meenemen. We zien elkaar de 26e, Flanders Expo, de Foute Party. Carolien, geniet ervan. Salut, hè.

Olivia Rodrigo, die vervoegt zich trouwens bij het lijstje toptalent dat je in Amsterdam kan gaan zien, meerdere dagen aan een stuk. Want na Harry heeft zij nu aangekondigd dat ze volgend jaar 3 dagen in de Ziggo Dome staat en dus ook weer niet bij ons. Het begint wel erg te worden. Allee, Olivia Rodrigo.

dat ik nu aan een soort zwembad zat. Past perfect, hè, Lost Frequencies. Where are you now? Waar ben jij nu? Dat mag je trouwens altijd laten weten via de Q-app. Ik ben heel benieuwd. Zit jij met je voetjes in een zwemvijver? Of heb je het nog altijd veel te warm? Let me know.

0: Een hele goede avond. Het is bijna 1 over 8 nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle, meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten naplussen, vertelt collega Demi van den Ede vanuit Tubeke.
2: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
1: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2x6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de 2e ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook al Elise Mertens en Alexander Bloks hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden.
0: 4 files die staan er nog op onze snelwegen. 4 files waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E34 richting Antwerpen tussen Oelegem en Ranst. 26 minuten erbij. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Gent op de E40 19 minuten tussen Brugge en Beernem. En nog 18 minuten tussen Beernem en Nevelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 15 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Music.
3: Robbe Petitjean.
0: De zon is nog lang niet onder. We gaan nu wel even lekker in chill-modus duiken. Straks Suzanne en Freek na You Gallen Topic.

0: Suzanne en Freek. Het mooie halverwege. En ze zitten ondertussen meer dan halverwege de concertreeks in de Gelredome. En die concertreeks, daar is online wat om te doen. Allee, het is keigoed, het is supermooi. Iedereen is fan. Maar het blijkt daar ook heel warm te zijn. Iemand op TikTok die klaagde vandaag over 2,5 miljoen graden bij Suzanne en Freek. Dat is er wat over. Maar goed, ik snap het wel. 30 graden buiten, al dat volk in een arena. Dan kan het al eens warm worden. Thibaut uit Rums, die laat weten dat hij nog gaat sporten. Thibaut, ook opletten, hè. Het is nog altijd warm buiten. En Sanne uit Essen, die was op weekend. Maar ja, dat is gedaan.
1: En aangezien dat wij morgen terug moeten gaan werken en het zonnetje naar school moet, zitten wij nu gewoon lekker thuis.
0: Niks mis, Sanne. Met lekker thuis zitten. Het kan genieten zijn, hoor, op een maandag als deze. Gewoon thuis, in het zonneke, met een drankje en met Justin Timberlake, Mirrors.

0: Mijn spiegel kijkt terug, zegt Justin Timberlake. Ja, zo gaat dat, hè. Dat is het concept, hè, van de spiegel, Justin. Je kijkt daarin en dat, de persoon die je ziet, die kijkt dan terug, hè. Zo gaat dat.
1: Deze hit is nieuw.
0: Kijk, Milk Inc. met een schijf, zo verslavend als morfine. Madison, zo heet hij. Ik ben er helemaal zot van. Goedenavond.

Ik heb nog een hele lading medicijnen mee. Want straks nog Sun is Shining van Axel en Ingrosso, omdat het waar is vandaag. Na de nummer 1 uit de Q-top 40, de geweldige Olivia Dean.

0: Ik voel tot hier in de studio dat jij aan het shinen bent vandaag. Sun is shining. Ik krijg hier nog een berichtje binnen trouwens van Christophe uit Dendermonde. En die denkt dat hij de Q-luchtballon ziet liggen in een veld ergens in Dendermonde. Ja, dat kan zijn, Christophe. Dat kan zijn dat hij daar straks opstijgt. Goed kijken, misschien zien we wel nog een berichtje ook van Elke. Want Elke, die heeft een droom. En haar droom gaat als volgt.
1: Wij willen graag een keer fout.
0: Ja, een keer fout gaan. Elke, dat is eigenlijk al gelukt, want het was fout. Je moet namelijk roepen als je iets hoort van op de foute party, iets van op de line-up, dan moet je dit doen.
2: Fout, to be fout.
0: In de Q-app, en nu zit je dus helemaal fout. Nu niet doen, hè. Elizabeth Taylor. Want Taylor Swift komt niet. Tenzij ik me vergis.

0: update. De Q-luchtballon die zou nu aan het opstijgen zijn. Niet in Dendermonde, zoals ik eerder zei, maar in Destelbergen. Ja, dat is iets met een D, hè. In Oost-Vlaanderen, dan vergis ik mij. Hier vergis ik mij niet, hoor. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Gent. Op de E40 tussen Beernem en Nevelen. Er komen daar 31 minuten bij. Richting Antwerpen vertragen op de A11 tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan 24 minuten. Op de E34 richting Antwerpen vertragen tussen Oelegem en Ranst ook 20 minuten. En op de E310 naar Antwerpen vertragen tussen Massenhoven en de Wommelgem 17 minuten. Richting de Franse grens staat je stil tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen. En dat is op de E403. 21 minuten komen er daarbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Robbe Petit.

Jelly Roll op deze mooie dag. I'm good. In Brugge is het ook allemaal goed. Want dit is echt te goed. Ja. Club Brugge wordt daar geëerd. En wat je hier hoort... Baila de Gasolina. Het gezongen door Hans van Aken, verdorie. Dan nodig die man alsjeblieft uit. Op de foute party. Kan je misschien nog wel tickets voor winnen vanavond, wie weet. Dit is Kongs, This Girl.

Koen, samen met Cooking on Three Burners. Het is een samenwerking en ik heb het altijd al de meest absurde artiestennaam ooit gevonden. Cooking on Three Burners. Koken op drie gasplaten dus. Dat is een complex gerecht, hè? Drie potten op het vuur, dat wil je niet op een dag als deze. Op een dag als deze, liever gewoon een eenpansgerechtje. Niet te veel gedoe, gewoon alles in één pot gooien. Of een frisse salade. Het zijn altijd 28 graden op veel plekken. Dit is ook heel fris. Sienna Spyro, Die on this Hill.

Ed Sheeran en Martin Garrix. 12 jaar moeten wachten, hè. En zo lang stond het op Martin's en Uit de Schijf. We gaan ook even terug naar het verleden nu. Een kleine rewind, de Q Top 40. Hè. Zomerhits, dat is bijvoorbeeld altijd genieten. En eigenlijk zijn vooral Spaanstalige nummers echt zo van die summer anthems. Hè. Want er is iets met de zomer en de Spaanse taal. Je kan dat niet uitleggen. En dat is al lang zo. Denk maar aan... Uit de Macarena of De Koning van de Zomer, onze Enrique. Allemaal zomerhits in het Spaans. Of deze...

0: Maar in 2017 was er plots een Spaanstalig nummer dat zo populair was dat het overal ter wereld te horen was. Het heeft ook 7 Guinness World Records verbroken. Onder meer voor het meest gespeelde nummer, dat jaar meest gestreamde nummer. Weken op één, behalve in de Q-top 40, vreemd genoeg. Ik heb het over... Dat heeft lang in de Q-top 40 gestaan toen. Wekenlang. Wekenlang op 2 ook. Maar nooit op 1. Ik ga het nog eens bovenhalen. Hè. Het is eigenlijk behoorlijk traditionele Puerto Ricaanse muziek, gemengd met moderne reggaeton. En op deze zweterige maandag, ideaal. Despacito, Luis Fonsi.
1: Fonsi!

Blijft goed. Er komen trouwens heel veel foto's binnen in de Q-app van de Q-luchtballon boven Destelbergen. En boven Evergem nu stuurt de Enrique. Ja, ja, de ballon is aan het vliegen. Het is heel mooi trouwens met die ondergaande zon. Foto's mag je blijven doorsturen. Je kan ook altijd zelf meevliegen. Alle info op q-luchtballon.be. Wat een dag was het trouwens. Warm, hè? Misschien wel te warm voor sommige mensen. Ik vond het heerlijk. Maar ja, als het zo warm is, lukt niet alles even goed. Dus morgen nog warmer, 33 graden. En weet je waar je best dan kan gaan zitten? In de cinema. Want daar hebben ze altijd airco. Straks spelen we Alles of Niks. Spelletje waarmee jij zelf bepaalt hoeveel filmtickets je wint. Straks 2, 4 of 6 de inzet. Die bepaal jij zelf. Bepaalt wel de moeilijkheidsgraad van jouw vraag. Alles of niks dus. Stuur even door hoeveel tickets jij wil winnen straks via de Q-app.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Er zijn wat luisteraars die iets zien vliegen. En Sharine uit Gent die heeft ook iets zien vliegen waarvan ze denkt... Dat is hem. Dat is de Q-luchtballon. Sharine, beschrijf eens snel wat je ziet.
1: Hij was heel groot, rood en met een grote Q van Q-Music.
0: Ja, dat is hem, hè. Dat is hem, Sharine. Dat kan geen andere zijn. Hè. Heb je kunnen zien wie erin zat?
1: Nee, dat hebben we niet kunnen zien.
0: Oké. Okay. Maar je hebt ook... Heb je kunnen zwaaien of was hij echt al hoog?
1: Nee, hij was eigenlijk niet zo hoog. Ik denk dat hij eigenlijk bijna alle momenten kon landen.
0: Ah, nee, maar ik denk dat hij net is opgestegen, Sharine.
1: Ah, of net opgestegen, dat kan ook.
0: Ik denk dat hij nog ver gaat vliegen. Misschien zie je hem nog eens passeren. Sharine, merci, hè. Salut, hè.
1: Ja, dank u wel.
0: Jij kan die trouwens altijd boeken. Voor jou en een hele hoop vrienden, die Q-luchtballon. Dus met muziek en zo. En met een ontbijtje. Behalve s'avonds, dan is dat niet met een ontbijtje. Zou gek zijn. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: wel even zeggen, bedek straks misschien je oren. Want Hans van Aken van Club Brugge, die is heel gelukkig. En dat ga je merken. Het is iets voor negen. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. Twee weken geleden waren er ook al problemen, je hoort burgemeester Alain IJzermans.
2: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan drie zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken en zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven en in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest er bijna op. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Het moment van de avond was toen kapitein Hans van Aken volledig uit de bol ging.

0: En dan heb ik nog het weer. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen dan zelfs 33 graden.
1: Hans van Aken moet naar de foute party komen, vind ik. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Gent op de E40 tussen Loppem en Nevelen. Sta je 42 minuten in de file. Verder vertragen richting Franse grens op de E403. 26 minuten tussen Roeselaren, Rumbeke en Moorselen. En op de A11 richting Antwerpen vertragen tussen Knokke, Heist en de Aardenburg-Kalseide. Bestaat dat? Bon, daar is de 19 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party.

0: Media. Ik ga eerlijk zijn, Hans van Aken, die heerlijk dronken. Baila de Gasolina meekwilt. Dat is mijn favoriete voetbalmoment van het jaar. Zet uit Ninove, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent een gigantische Brugge-fan. Jij was erbij zo net, hè, op de grote markt van Brugge. Hoe was het voor jou?
1: Als voor de eerste keer heel, heel warm, als ik het zo kan zeggen.
0: Ja, dat was het natuurlijk voor iedereen overal in het land. Heb jij ook mee liggen kwelen met Baila de Gasolina?
1: Zeker.
0: Zet, gaat het
1: ik,
0: nog?
1: Ik denk dat ik een deel van mijn stem daar heb achtergelaten.
0: Ja, maar zo hoort dat. Gaat het nog? Alles goed daar?
1: Ja, in de auto met de airco aan is alles goed.
0: Ah wel, en ze biedt thuiskomen, is daar ook airco?
1: Nee.
0: Geniet nu nog even. Nu het nog kan, zet. Het wordt nog een fantastische avond, ook voor jou daar als Brugge fan. Salut, hè. Ondertussen heel veel berichten ook van Q-luisteraars die melden dat er een ballon aan het vliegen is boven het Gentse. En dat het wel echt lijkt alsof het die van Q-Music is. Wel, het is ook zo. Christophe, die zit erin.
2: Goedenavond, Q. Momenteel live vanuit de Q-ballon. We zijn net het station Gent-Sint-Pieters boven gevaren. Het centrum van Gent zijn we voorbijgekomen. De E40, machtig, om dat gewoon vanuit de ballon te kunnen zien. Prachtig weer, zonsondergang. Het is echt genieten.
0: Ja, de E40 die nu nog altijd vol file staat. En die Christophe, die vaart daar gewoon even boven. Ja, ik zie altijd vliegen. Met een luchtballon vaar je dus effectief. Sinds je week bent, zoek ik elke avond de reden. We varen naar Maxime en Babette. Goedenavond.

0: is al 8:15 gepasseerd en het is buiten. Nog altijd 28 graden. Het is niet te doen. Gert-Jan uit Wevelgem, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je ook nog aan het zweten en puffen?
1: Goh, ik zit momenteel in de airco, dus dat valt goed mee.
0: Ah, ja. Maar je hebt wel gezweet en gepuft, want je zat in het Centerpark, ze hadden daar geen airco.
1: In het huisje niet, nee. Inderdaad, gelukkig wel kunnen we verfrissen in het meer en in het zwembad. Hè. Dat was wel leuk. Hè.
0: Ja, maar het huisje zelf was afzien.
1: Ja, dat wel, ja. 37 graden binnen, dus dat was bakken.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk zo'n huisje met een plat dak.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh. Maar kijk, dat kunnen die van Centerparks niet aan doen, hè, Gert-Jan. Gelukkig hebben ze een zwembad daar. Weet je waar je ook altijd airco hebt in de bioscoop? Hè? Voor hoeveel tickets speel jij mee zometeen?
1: Ik speel mee voor 4 tickets.
0: We zullen eens zien of het lukt. Alles of niks. Ik ben zeker, hè? Ik kan er ook 4 of 6 tickets van maken. 6 tickets nog van maken, hè? Dan is het wel wat moeilijker. Nee?
1: Pak maar 6.
0: 6? Ah jee, het is goed. Goed, 6 tickets. De Rode Duivels. Die Charles die zijn aangekomen in Tubeke trainingscentrum. Want ja, het WK in Amerika, dat staat voor de deur. Er zit heel wat jong talent bij onze selectie. Jeremy Doku, 23 jaar. Zeno de Bast, 22. Joaquin Seys, 21 jaar oud. Nu is mijn vraag. Wie is de oudste Rode Duivel uit de huidige selectie?
1: De oudste?
0: De oudste. Je hebt nog 3 seconden. 3.
1: Ja, Lukaku.
0: 2. Wat zei je daar?
1: Lukaku?
0: Nee, dat is fout. Jammer genoeg. Lukaku is het niet. Die is 33. Het is Axel Witsel.
1: Ah ja, 35 denk ik dan. Ja,
0: nee, 37 zelf.
1: Ah, okay.
0: 37 jaar. Jammer genoeg. Jammer, jammer, jammer, Gert-Jan.
1: Geen probleem.
0: Ja, je hebt het goed geprobeerd en je zit in de airco. Dat is al meer chance dan de meeste anderen op deze warme dag. Salut!

0: Imagine Dragons. Ik heb er trouwens een nieuw nummer bij van een gloednieuwe artiest. En de vraag is zometeen: ben jij een believer of niet?
1: Repeat of niet?
0: Freya Sky, die moet je leren kennen. Of misschien ken je ze zelfs al. Ze heeft in 2022 voor de UK meegedaan aan Junior Eurosong. Ze heet dus Freya Sky, coole naam. Is nu nog altijd maar 16 jaar, dus wees een beetje sympathiek zometeen trouwens. Maar je gaat er nog heel veel van horen. Je kan ze binnenkort ook zien in ons land. In november komt ze naar Antwerpen en naar Brussel. Silent Treatment, zo heet het nummer. Doet het wereldwijd heel erg goed. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Repeat. Of niet.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: niet.
1: Ja, er zijn heel veel berichten binnengekomen voor die Frail Sky. Ik kan ze zelfs niet allemaal bovenaan, maar Yuri uit Loker die zegt repeat amai vanaf de eerste noot Summer Vibes. Xavier die zegt catchy song, heeft wel iets, geeft een repeat. Voor Emma uit Diepenbeek ook een repeat. Voor Angel uit Nieuwpoort ook 100% Freya on top. Zij heeft al zulke bangers uitgebracht, zegt Angel. Ja, het is simpel zo, hè. Het is enkel maar repeat. Dat maakt mijn job belachelijk simpel. Ook voor Nathalie, voor Alyssa, voor Emily, voor Eline. Zij zeggen allemaal repeat. Het gaat door, hè. Het gaat door, die Freya.

Prince McRae en Greedy. Er staan nog altijd 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Gent tussen Brugge en Nevelen, 51 minuten. Verder op de E403 richting Franse grens. Daar sta je 22 minuten stil tussen Roeselare, Rumbeke en Moorsele. En het is nog altijd vertragen tussen Knokke-Heist en Aardenburg-Kalseide. 19 minuten erbij op de A11 is dat. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 15 minuten.

Beat Me Web en Good Without. De zon is eindelijk wat gaan liggen. Vannacht 20 graden, dus het is het moment om de ramen op te zetten. Beetje cool down. Dit is trouwens de king of cool, Harry Styles. Nog één concert af te werken in Amsterdam en dan trekt hij naar Londen. Ben je onherroepelijk dus te laat. American Girls is dit nog eens.

warm is het daar nog trouwens? Ik vraag mij oprecht af, hoe warm is het bij jou nog? Ik zit hier in de airco, het is hier 21 graden. Niet boos van worden, ik kan er ook niet aan doen. Ik heb dat hier niet geïnstalleerd. Maar ik moet straks wel door de hitte naar huis natuurlijk. Dus hoe warm is het nog? Ik ben met de fiets, dat is echt waar. Ga ik afzien. Laat het even weten. Voorbij het mooie weer. Tim Berg, de oude naam van Avicii van helemaal in het begin. Bromance, zo heet dit lied. Pakt elkaar eens goed vast.

heel jong was hij toen hij dit maakte. Avicii, oftewel Tim Berg, dat is zijn originele naam die hij helemaal in het begin gebruikte. Erik uit Evergem die zegt, het is hier een beetje afgekoeld al. 25 graden, blijft wel warm natuurlijk voor de tijd van het jaar. Ja, nogal en vooral voor de tijd van de avond, want het is al bijna 10:15. Shakira, die brengt nog wat hitte.

0: zal je eens vertellen wie jou vanavond gaat redden. Met goede muziek, hè, om het allemaal wat frisser te laten verlopen. Daar, het is warm, hè, vandaag. Oh, Emma Salde, hallo.
1: Robbe, hallo.
0: Heb jij het ook niet keiwarm gehad?
1: Het viel eigenlijk heel goed mee, hoor. Ik ben op dit moment 27 weken zwanger en ik moet niet zagen. Want iedereen is zo van, lukt dat wel met de zwangerschap en de hitte? En het gaat wel goed.
0: Sta met dansen aan zwanger zijn, hè. Iedereen vraagt altijd, ça va, gaat het? Alles goed?
1: Ik heb wel de indruk dat mijn voeten een klein beetje zijn opgezwollen. Ja. Maar dat is het enige.
0: Oh, dat is wel al vervelend.
1: Toch? Ja.
0: Ik weet het niet. Ik heb er bijna nog nooit geweest. Hè,
1: maar... Ja, jij komt in Birkenstocks werken.
0: Ja, goed.
1: Jij komt in sandalen werken.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Het is toch warm? Mag dat niet?
1: Vandaag mag dat. Morgen niet meer.
0: Jawel, morgen is het nog warmer.
1: Ja, maar morgen... Het was vandaag een feestdag.
0: Ah, ja, dat is waar. Ja, ik wil dat nu niet doen als de baas is natuurlijk. Komt wat onprofessioneel over. Je hebt gelijk.
1: Want je teenagels zijn niet geknipt, zie ik.
0: Jawel. Jawel, die zijn wel geknipt. Die zijn redelijk proper. Redelijk proper voor mijn doen. Emma, zometeen jij op de radio. De mensen hebben je gemist, je was er even niet, maar nu ben je helemaal terug. Tot zo! Hier

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Bijna 260 mensen zijn betrapt op drugs op het Extrema Outdoor Festival. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt de politie van Houthaal-Hellichteren.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of het verzekeringsdocument die niet in orde waren.
1: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parquet. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parquet onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen wordt het tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Mogelijk zit er dan wel een nieuw dagrecord in.
0: Op dit moment gaat het toch nog op enkele plekken traag. En dat is richting Gent op de E40. Daar moet jij 3 kwartier bij rekenen tussen Oostkamp en Nevelen. Richting Antwerpen op de A11 moet je 20 minuten rekenen ter hoogte van Knokke-Heist. En richting de grens bij Frankrijk op de E403 1 kwartier extra tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
0: Music.
3: En massa.
0: Ah, heerlijk. Deze prachtige dag wordt afgesloten met onder andere Reggie en Laura Tesoro na Shabuzi.

0: Energy en Laura Tesoro met de Bound to Be Back You. Dit is de samenvatting van jouw maandag. Haha. Ah, het was een prachtige dag vandaag. Het was bijna 30 graden. Helder blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht. Het was puur genieten. Wat een verschil, hè? Met vorig weekend, toen was er nog heel veel vettige regen. En vandaag was er een prachtige zon aanwezig. Oh, je wordt daar toch echt gelukkig van. Dus prima, prima keuze van jou om de allerlaatste twee uren van deze zonovergoten maandag samen met Q door te brengen. En Sanne uit Essen, die is erbij. Sanne, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Belangrijke vraag. Welke factor heb jij gesmeerd vandaag?
1: Uiteraard was dat de 50.
0: Dat is het enige juiste antwoord. Je moet je goed beschermen, hè. Ik voel me echt al een moeder. Allee, ik word ook binnenkort een moeder, maar... ja, dus je bent verbrand beter. Of niet?
1: Wel, ondanks te smeren ben ik toch ook nog wel verbrand. Maar ja, ik ben echt een melkfles, dus ik geschiet daar ook niet van.
0: Ah, nee, dat is zo lastig.
1: Oh. Ja, maar ja, het is niet zo heel erg. Door de bescherming is het natuurlijk allemaal oppervlakkig.
0: Maar kijk, goed. Ik ben wel blij dat je erbij bent. Wat hebben de laatste twee uren van deze maandag nog in petto voor jou?
1: Ja, wij hadden een lang weekend, dus wij zijn niet veel thuis geweest dit weekend. En ik heb nog wel wat voorbereidingen voor morgen. Want mijn zoontje die moet nog gaan zwemmen morgen, dus ik moet nog een zwemzak maken. Ik moet zijn boterhammetjes nog smeren. We hebben nog wel wat werkje. Ja.
0: Maar Sanne, doe het allemaal rustig aan, hè. Alles op het gemakje vandaag, ook vanavond.
1: Weet maar zeker. Alles staat hier nu open om te verlichten om dan rustig de avond in te gaan.
0: Heerlijk. En je bent uiteraard kei welkom bij de late avondshow van Q. Sanne, fijne avond nog.

0: Nog een heel erg goede avond aan Jannes uit Ieper. Die is er ook bij. Die staat wel nog in de file op de E40. Dat is ellendig. Veel succes daar. Goed, hier komt de vraag.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: afgelopen weekend de barbecue heeft aangestoken. Ik ben er dus echt 300% zeker van. Dat er op dit moment, het is bijna 10:15, iemand naar Q luistert die dat gedaan heeft. En zelfs meerdere keren. Robbe, jij hebt dat toch ook gedaan? Dat kan niet anders.
2: Nee, nog niet.
0: Hoezo?
2: Mijn moeder die had een barbecue georganiseerd voor mij en voor mijn opa. Want wij verjaren zo hetzelfde moment, 7 mei.
0: Okay.
2: Dus we konden al twee niet aan, dus dat was dan wat verlaat. Dat is uiteindelijk 2 weken geleden gebeurd. En toen was het aan het regenen, dat het geen naam had.
0: Oei, maar nee, wacht. Mijn vraag, goed verhaal, maar mijn vraag is anders. Het is iemand die afgelopen weekend gebarbecued heeft.
2: Ah.
0: Snapte? Heb jij afgelopen weekend gebarbecued?
2: Dan ga ik gewoon nee zeggen, wacht. Ah. Oké, nog eens, wacht.
0: Je mocht dat dan terugvragen aan mij ook. Goed?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dus, ik ben er 300% zeker van dat er nu iemand naar Q luistert die dat gedaan heeft. Robbe, jij toch ook? Kan niet anders.
2: Nee.
0: Hoezo?
2: Nee.
0: Wat?
2: Nee, maar ik... Goh, we zijn nog niet zo lang geleden verhuisd en ik heb wel een barbecue, maar ik heb dat dan vorige zomer eens... Ik ben daar niet zo goed in.
0: Alleen, maar ja, je moet dat doen, hè, dan leer je dat.
2: Ja, maar ik kan het niet alleen. Ik krijg niet alleen een gang.
0: Je bent toch niet alleen? Je hebt toch een vriendin?
2: Ja, ik weet het, een vrienden, als je die uitnodigt.
0: En je denkt, vrouwen kunnen dat niet,
2: barbecue. Ja, wel. Die kan dat waarschijnlijk beter dan ik. Nee, maar het is gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik doe dat niet graag als koppel barbecuen.
0: Allee, dat is keitof. Ik heb de afgelopen dagen 2 keer gebarbecued. En daarnet heb ik nog de restjes op een teppanyaki plaat gegooid.
2: Ik ga je vertellen waarom niet. Mijn vriendin die is vegetariër. Dus dan is dat niet tof, hè?
0: Maar je kan ook vis eten. En halloumi en gegrilde groenten.
2: Ja, het kon. Ik zal het morgen doen. En dan zit ik hier weer.
0: Morgen wordt de warmste dag, 30 graden, dus dan moet jij barbecuen. Dus alle barbecuers, moeilijk woord, hè. Verenig je in de Q-web. Als dat over jou gaat, dan mag je dat nu laten weten.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog nieuwe muziek van de Teddybeer van Vlaanderen. Dit is Berre met Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Rexha en Faithless met New Religion. De vraag van vanavond die gaat als volgt.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: afgelopen weekend gebarbecued heeft. Als dat dus over jou gaat. Als jij je nu keihard aangesproken voelt, dan mag jij altijd even van jezelf laten horen via een berichtje in de Q-app. Want ik ben er echt 300% zeker van dat heel Vlaanderen gebarbecued heeft. Zo is er een antwoord binnengekomen van Jason uit Mechelen. Die zegt, ja hoor, wij hebben de barbecue aangestoken met de sportclub in Bonheide. Kathleen uit Olen, die heeft ook 2 keer gebarbecued. Tiffany uit Puur Sint-Amans.
2: Hey Emma, wij zijn afgelopen weekend op familieweekend geweest en we hebben dus 2 dagen achter elkaar gebarbecued. Er lag verschillende soorten vleesjes op de barbecue. Dat waren hamburgers, worstjes, kipjes, balletjes voor de kindjes, rundbiefstuk en nog zoveel meer. Het was super lekker en super gezellig en we hebben er heel hard van genoten samen.
0: Oh, maar dat is toch echt zo lekker, hè? Ik ben zo blij dat het barbecue weer is. Er is ook nog Jana uit Wervik.
3: Hey Emma, ik heb 2 keer gebarbecued. 1 keer bij mijn pepe met witte pansen, worsten, brochetten. En bij mijn papa balletjes, brochetten en witte pansen.
0: Wel, ik vind het heel goed dat je dit even overloopt. Want er is 1 ding dat echt nooit mag ontbreken bij een barbecue. En ik wil zo meteen even heel graag checken bij jou of jij daar ook rekening mee houdt. Met dat ene belangrijke ding. Eerst nog Glass Animals met Heatwaves.

0: heatwaves. Het wordt morgen de warmste dag van allemaal. Het wordt bijna 30 graden. Dus als je verkoeling zoekt, goed nieuws. Ik heb vanavond nog voor 11 uur 3 gratis cinematickets in de aanbieding. Maar eerst...
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: afgelopen weekend de barbecue heeft aangestoken. Als dat dus over jou gaat, dan mag je dat altijd even laten weten via een berichtje in de Q-app. En er komen echt over heerlijke foto's binnen. Ach... onder andere een foto van Dominique. Ik zal even beschrijven wat erop staat. Ik zie heerlijke kippenballetjes. Ook gewone kip. Een paar brochetjes. Worstjes liggen er ook op. Een goeie stekske. Het ziet er ook echt heel goed gebakken uit. En in Bekkenvoort rook het ook naar barbecue. Dat is heerlijk. Heidi uit Bekkenvoort, wat heb jij allemaal op de barbecue gesmeten?
2: Ja, ribbetjes, kippenbeel, brochettekes, worst... hamburger, alles.
0: Echt alles erop.
2: Kinderen en grote mensen, ja.
0: Oh, maar
2: ja.
0: Dat klinkt zo lekker.
2: Ja,
0: en welke salades eet jij erbij? Dat vind ik nu eens echt een hele belangrijke vraag als het over barbecue gaat.
2: Ah, wel, ik eet heel graag rijstsalade en pastasalade. Dat voel ik altijd. Ik heb een eigen receptje daarvan.
0: Oké.
2: Okay. Met mais en uiltjes, gekrapte wortelen, witloof. Ja.
0: En aardappelsalade?
2: Oei, nee, dat moet ik je bij teleurstellen. Dat heb ik helaas niet.
0: Maar geen aardappelsalade bij een barbecue? Allee, Heidi. Ja. Dat is crimineel, hè? Dat hoort er toch bij?
2: Ja, eigenlijk was er wel een punt, ja.
0: Ja. Ah, wel.
2: Ik
0: zal eens horen bij Petra uit Roeselare hoe het daarbij zit. Petra uit Roeselare, is het bij jou met aardappelsalade? Ik mag hopen van wel.
3: Nee hoor Emma, hier zijn je nieuwe aardappeltjes en de schil met lekkere loofbootjes.
0: Maar ook niet, waarom niet?
3: Nee. Maar nee, ik vind dat ook niet zo stress om te eten. Nee, ik eet dat liever met nieuwe aardappeltjes.
0: Maar wacht, nieuwe aardappeltjes, dan moet je eens uitleggen wat dat juist is dan.
3: Ja, wel, dat is het nieuwe seizoen van de nieuwe patatjes van bij de boer dat gaan halen.
0: Oké, okay. En wat doe je daar dan mee?
3: Twee keer koken, anders krijg je daar diarree van. Maar dat je twee keer kookt, ja, maar ja. En dan, en aluminiumfolie op de barbecue leggen om warm te blijven. Ja, en dan in twee snijden en dan met de schellen al allemaal op eten, met ook boter en zout.
0: Ah ja. Maar dat heb ik nog nooit gehoord, dat je patatten twee keer moet koken omdat je daar anders diarree van krijgt.
3: Maar alleen, maar iedereen weet dat. Hij was veel anders niet met dat.
0: Echt?
3: Ja, nieuwe aardappeltjes.
0: Ik heb dat nog nooit gedaan.
3: Ja, ik doe altijd mijn nieuwe patatjes. Je moet dat wel eens uittesten. Ja, nu niet terwijl je zwanger bent natuurlijk. Sorry, mijn lam, dat je motten bent. Maar nieuwe aardappeltjes, anders kun je aan naar je boer.
0: En met dit warm weer, dan ben ik volledig uitgedroogd. Dat gaan we niet doen.
3: Nee. Allemaal tot dat kindje geboren is.
0: Ja, ik hou het bij aardappelsalade. En welk vleesje eet je erbij? Wat is jouw favoriete vleesje?
3: Ik heb een brochetje.
0: En voor wie is de afwas?
3: Voor de man. Natuurlijk. Ik kook op de barbecue. Ik doe de barbecue klaar. En al de groentjes en bijgerechtjes.
0: Goed.
3: En die moeten de afwas doen.
0: Voilà, wat een sterke vrouw ben jij. Zo hoort het. Zeg, Petra, tot ziens.
3: Ja, tot ziens.

Oh, Inge die laat nog weten dat ze een goede cotta los daar net op de barbecue gegooid heeft. Dat is ook echt zo lekker. Goed, jouw nummer 3 in de Q-top 40 komt eraan. En je kan vanavond voor 11 uur ook nog meespelen met de enige echte showbiz quiz. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2 minuten over 11:30. Het gaat op dit moment nog traag richting Gent op de E40. Nog steeds 40 minuten rekenen daar tussen Beernum en Nevelen. En richting Antwerpen op de A12, 5 minuten erbij tussen Berendrecht en Stabroek. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Emma Salden.

0: Die heeft ook keihard genoten van een dagje verlof vandaag. Ze zegt lang weekend aan zee en het was heerlijk. Wel.
1: De Showbiz Quiz.
0: Je zou denken dat de showbizwereld ook een dagje verlof heeft gehad, maar dat is niet zo. Alles behalve. Er is ook vandaag, op deze maandag 25 mei, weer van alles gebeurd in die spetterende wereld. En daarom kan je dus elke avond meespelen met de Showbiz Quiz. Het is heel eenvoudig. Hoe gaat het in zijn werk? Ik zal het nog even kort uitleggen, want u weet, is dit de allereerste keer dat jij naar de laatavondshow van Q luistert. Je krijgt 3 vragen over de actualiteit uit de showbizwereld. Het enige dat jij moet doen, is een juist antwoord geven, want per juist antwoord krijg jij een cinematicket. Wil je meespelen? Dat is wel heel belangrijk. Dan moet je natuurlijk de Q-app op je gsm hebben staan, want je moet via die weg, via de Q-app, het woord showbiz doorsturen. Dus laat maar komen en wie weet speel jij mee. Zo meteen veel succes!

0: Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. Twee hele belangrijke vragen aan Britt. Britt, heb jij al tickets voor de Foute Party?
1: Nee, ik heb nog geen ticket.
0: Oh nee, oké. Dat is wel heel goed, want na middernacht, alleen nog voor middernacht, na 11 uur, heb ik nog een dual ticket in de aanbieding. Dus als je blijft luisteren, dan is dat misschien wel van jou. Vraag 2. Okay. Heb jij vandaag gewerkt of had je een dagje vrij?
1: Ik had vandaag een dagje vrij.
0: Oké. Wel, het enige dat vanavond nog moet werken is het showbizbrein, want we gaan quizzen. Isabelle A. is 51 jaar geworden vandaag. Klaasje Meijer, die schittert in de musical Door een Roosje als vervangster van Marten. Ricky Martin, die heeft traangas in zijn gezicht gekregen tijdens een optreden. En zo is er vandaag nog veel meer gebeurd. Daarom kan jij meespelen met dit.
2: De Showbiz Quiz.
0: En dit is jouw dagelijkse afspraak met de showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde. Heel erg goeie avond. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Britt uit Zonhoven.
0: Britt, wie is jouw favoriete artiest?
1: Ik denk dat dat Pommelien Thijs is.
0: Oké, waarom?
1: Gewoon omdat haar liedjes altijd wel een bepaalde inhoud hebben en een boodschap brengen. Dus ik denk dat dat de voornaamste reden is.
0: Ja, en over welk liedje gaat het dan bijvoorbeeld voor jou?
1: Mijn lievelingsliedje is wel Kleine Tornado, denk ik.
0: Oké, en over wat gaat het dan volgens jou?
1: Ze zingt dat altijd met haar zus. En ik heb met mijn zus ook al een heel mooie band. Dus vandaar dat ik het wel mooi vind.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, zo teksten van Pommelien kan je altijd op verschillende manieren interpreteren.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat klopt.
0: Goed, jij krijgt 3 vragen. Geen vragen over Pommelien Thijs, maar wel 3 andere vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Het enige dat jij moet doen is een juist antwoord geven en dan win jij een cinematicket. Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Veel succes. Vraag 1. Welke Vlaamse zangeres is opnieuw getrouwd? Ze heeft vandaag romantische beelden op Instagram gedeeld van haar reis op de Caraïben samen met haar man. Dus hè?
1: Ik denk dat dat Natalia is.
0: Ja, goed. Hey, vlotjes. Eerste cinematicket op zak. Volgende vraag. Iets minder romantisch. Welke Colombiaanse superster heeft geen tijd voor de liefde na haar breuk met haar voetballer Piqué? Ze is nog altijd single.
1: Dat gaat Shakira zijn, denk ik.
0: Ja, vlotjes. Tweede cinematicket op zak. Laatste vraag. Goed bezig, dat gaat hier vlot. Play 4 komt met een documentaire met de titel Rauw. Welke sterrenchef wordt daarin gevolgd na zijn tragisch ongeval aan de Jane?
1: Nick Bril?
0: Ja, dat was een beetje twijfelachtig, maar natuurlijk... Zeg, hoe vlot ging dat? 3 juiste antwoorden, dus 3 cinematickets voor jou, Britt. Proficiat.
1: Dankjewel.
0: Zeg, dankjewel om mee te spelen, hè.
1: Dankjewel. Dankjewel.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En ik vind het vooral heel goed dat jij zo laat nog naar Q luistert, want na 11 uur krijg jij onder andere nieuwe muziek voorgesteld. En hopelijk ben jij nog vrij op vrijdag 26 juni, want er gaat ook nog een duo-ticket voor de Foute Party dit jaar de deur uit. Eerst nog muziek van Alok en de Chainsmokers. Dit is Jungle in de late avond.

0: uur. Heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeie avond. 260 festivalgangers van extreme outdoor zijn betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt de politie van Houthalen Hellichteren.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpere, in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden.
0: Op dit moment gaat het nog op één plek traag en dat is richting Gent op de E40. Komt daardoor een defect voertuig. Je moet daar een kwartier bij rekenen tussen Beernum en Nevelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
0: Q-music.
3: Emma Salden.
0: Zet de radio luider, want Suzanne en Freek die komen eraan. En wie weet hoor jij ook nog een artiest van op de Foute Party dit jaar.

0: de dag na de foute party op 27 juni. Dan staan ze in ons land, in Antwerpen, op het Live is Live festival. En ik heb het even gecheckt. Er zijn nog tickets, dus je kan er nog bij zijn. Suzanne en Freek met Als het avond is.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ook nieuw binnengekomen in de Q Top 40 op plek 38. Sienna Spyro met Material Lover.

0: stem heeft die vrouw. Nieuw in de playlist van Q. Sienna Spyro met Material Lover. Oké, rustig blijven. Er zijn nu al een paar spraakberichtjes binnengekomen in de Q-app. Van onder andere Alexander uit Brugge.
1: Ik ben proud to be fout.
0: Er is ook Sarah uit Beveren.
2: Ik ben proud to be fout.
0: Ah, wel, dat is heel goed dat je dat nu al doorstuurt, maar je bent wel te vroeg. Ik ga het nog even kort uitleggen. Hoor jij een artiest van op de line-up van de Foute Party, dan stuur jij Ik ben proud to be fout door via een spraakberichtje in de Q-app. En enkel zo maak jij kans op een dualticket. Ik ben proud to be fout. Dat heb ik van jou nodig in de Q-app. Als jij een artiest van op de line-up van de Foute Party hoort. Dit zijn David Guetta en Sia. Die komen niet. Maar wie weet, daarna wel, hè.

0: uitberingen. Kan je nog eens voordoen wat jij zo net in de queue hebt gestuurd hebt?
1: Zeker en vast. Wij zijn
2: Fouten
1: to be
2: Fouten. Hey. De Fouten Ticket Week.
0: Zalig, proficiat. Jullie winnen een dik een ticket, een dual ticket zelfs, voor de Fouten Party. Proficiat, Sharna.
1: Dankjewel.
0: Ja, je bent daar niet alleen, hè? Wie zit er bij jou?
1: Steffi, mijn beste vriendin.
0: En van waar komen jullie?
1: We zijn naar K3 de Originals geweest, dus yes. We zijn onderweg nu naar huis.
0: Hoe was het?
1: Top! Zalig! We zijn hees. Heel goed gezongen.
0: En jullie zijn nog heel excited, dat is heel goed. Ah, wel, dan gaan jullie binnenkort K3 nog eens zien, maar dan niet de OG's, maar dan wel de nieuwe K3 op de Foute Party van Q. Hoe komt het dat jullie nog geen tickets hadden?
1: We hebben kindjes en het is zo moeilijk om tijd te maken zonder de kindjes, maar nu moeten we echt wel gaan.
0: Ja, voilà.
1: En dan zien we helemaal zitten.
0: Ah, goed. Ja, ik veronderstel dat jullie met twee komen, hè? Of ga je iemand anders meenemen? Want jij hebt gewonnen, hè, Shana?
1: Ik ga met mijn man moeten overleggen, maar dat is nog afwachten.
0: Hey, voorzichtig daar in de auto, hè? Niet aan elkaars haren trekken, hè?
1: Nee.
0: Okay. Goed. Zeg, hoe lang moeten jullie nog rijden?
1: Een half uurtje naar de carpool en dan moet ik nog een half uurtje verder rijden.
0: Oh, oké, dat is toch nog pittig. In ieder geval, veilig rit naar huis. Eén ding is zeker, we zien elkaar op vrijdag 26 juni. Dat is binnen een dikke maand. Tot dan, hè?
1: Ja, super.

0: Er komt ook nog een spraakberichtje van Sandra uit Herzelen binnen.
1: Ik ben proud to be found.
0: Het is echt heel goed dat je zo enthousiast blijft. Maar helaas, het dubbelticket voor de foute party van vanavond is de deur uit. Nog een volledige week kan jij tickets winnen voor de foute party. En als je er net naast grijpt, dan kan je er altijd zelf kopen via qmusic.be of via de Q-app.

gebeurd. Daarnet tijdens Vincent Live heb ik iets gehoord dat echt heel veel pijn deed aan mijn oren. Dus ik heb besloten om daar iets aan te doen. Het wordt zo meteen helemaal duidelijk. Dan neem ik jou even mee terug naar de uitzending van Vincent Live van daarnet. Maar één ding is alvast zeker. Vincent Virus gaat afzien morgen. Haha. En de rest hoor jij zo meteen. 11:55 op dit moment. En alle files op de Vlaamse snelwegen zijn opgelost. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Sounds better with you. Q Music. Emma Salden.

0: Ommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten bij Q. Ik moet jou even meenemen naar de uitzending van Vincent Live van vandaag. Het was ongeveer bijna 6:30, als ik het mij goed herinner. Het was een prachtige dag natuurlijk. Blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht. Genieten, lekker zwemmen in de zee of in het zwembad of met de voeten in een plonsbad, ik zeg maar wat. Het was ook een feestdag, dus lang weekend. De geur van barbecue hing in de straten. Niks aan de hand. Echt, geen vuiltje aan de lucht. Iedereen gelukkig. Maar... ja, dan was er mijn lief Vincent Virus. Die vond het nodig om een pakje te zagen over de warmte. Die zei het volgende tijdens Vincent Live.
1: Maar eerst zijn het barre tijden voor mensen die lijden aan hooikoorts. En voor mensen die... voor een of andere reden een trouwfeest of een communiefeest of een gala een kostuum moeten dragen.
0: Echt?
1: Bij deze tropische temperaturen. Zo'n driedelig pak.
0: Maar dat is toch top, zo'n mooi weer.
1: Ja, maar het is misschien een beetje te warm. In de zon. Als een ceremonie buiten plaatsvindt in de volle zon.
0: Maar man, toch wat een zagevent. Dat gaat er toch los over. 1. Het is voor iedereen warm. 2. Meer dan de helft van Vlaanderen heeft hooikoorts. 3. Het is genieten als je op een feest mag staan met lekker eten en met lekker drinken. En 4. Ikzelf, ik ben op dit moment 27 weken zwanger. Alles is opgezwollen. Ik sleur een baby ter grootte van een bloemkool mee. En hij begint te zagen over een verstopte neus. Dus, ik heb besloten om die kleinzerigheid van mijn lief, QDJ Vincent Virus, om die aan te pakken. Morgen kom ik naar het werk. Om 4:00 dan begint Vincent Live. Dus ik heb mijzelf voorgenomen om hier te staan om 4:00. Hij weet zelf nog van niks. En ik ga iets meenemen waardoor Vincent eindelijk doorheeft en eindelijk echt eens voelt wat echte pijn is. Dat hij eindelijk eens ontdekt wat echt lastig is. Hij weet zelf nog van niks. Ik ga straks in bed en morgen vroeg extra lief doen, zodat hij niks doorheeft. En dan morgen vroeg om 4:00 tijdens de start van Vincent Live, kom ik binnen, val ik binnen met een pijnlijke verrassing.

morgen tijdens Vincent Live, dan ga ik binnenvallen met een pijnlijke verrassing. Omdat mijn lief QDJ Vincent Virus echt heel kleinzerig gedaan heeft vandaag tijdens de hitte. Jens uit Ole, onder andere, die stuurt in Q-web. Emma, ga je hem brandmerken? Jens, ik ben blij dat je meedenkt, maar dat gaat er wel een beetje over, hoor. Morgen om 4 uur tijdens de start van Vincent Live wordt het helemaal duidelijk. Nu nog focus op vanavond. Houd de Q-app zeker gereed, want via die weg bepaal jij zo meteen wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Eerst nog de Q-topschijf van deze week. Na Anouk met Girl.

0: is wel echt een goede samenwerking, hoor. Ach, die moeten dat vaker doen. En dan kunnen ze ook vaker cute op schijf worden. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Nee, Henry Moody die kwam een klein beetje te vroeg. Die heeft ook last van de hitte. Dit is heel belangrijk.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want er is een berichtje binnengekomen van Samantha uit Opglabbeek. Die heeft moeten werken vandaag. Ze had helaas geen feestdag. Ze is op dit moment zelfs nog aan het werk. Maar het is heel goed, Samantha, dat jij nog wakker bent. Want het allerlaatste nummer dat vandaag op Q gedraaid wordt, dat bepaal jij. Wat moet jij doen? Je moet titel en artiest doorsturen via de Q-app van het nummer dat je wil horen. En je krijgt daar wel geteld 20 seconden de tijd voor. Dus gooi de Q-app open. Hopelijk staat die al open op jouw gsm. Want die 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Voilà. Wat wil jij horen? Je hebt nog 10 seconden. Titel en artiest heb ik nodig in de Q-app. Zo bepaal jij het laatste nummer van de dag. Nog 5 seconden. Ah! Ik vind dat altijd een heel spannend moment. Goed, de 20 seconden, die zijn om. Even kijken in de Q-app wat er allemaal is binnengekomen. Ik zie Lady Gaga onder andere, Olivia Dean, Pommelin Thijs ook, want die heb ik daar net al gedraaid. Goed, ik ga er even doorgaan door alle nummers die zijn binnengekomen. En zometeen ontdek je of jouw nummer eruit gekozen wordt. Alleen nu was die Henry Moody weer te vroeg. Duidelijk last van een zonneslag.

0: Moody. Het is bijna middernacht, maar Hilde, die is nog wakker hoor. Hilde, goedenavond.
1: Goedenavond, Emma.
0: Wat heb jij gedaan op deze zonovergoten maandag?
1: Vooral gesmolten.
0: Dat is een heel duidelijk antwoord. Volgens mij was je niet de enige en morgen wordt het nog warmer. Hoe ga jij je beschermen tegen de hitte?
1: Je moet maar veel fris drinken en niet te veel buiten komen en in de airco zitten.
0: Ja, voilà. Oké, dat is heel goed. Zeg maar Hilde, ik ben blij dat je nog wakker bent, want welk nummer wil jij horen als allerlaatste nummer van de dag?
1: Pink met What About Them.
0: Waarom?
1: Gewoon de beste zangeres ever.
0: Ja.
1: En een welk liedje van haar is gewoon altijd goed.
0: Oké.
1: Dus ja.
0: Voilà. Kijk, het was net afgekoeld buiten, maar dankzij jou wordt het toch weer een klein beetje warmer. Veel succes en morgen, Hilde. Goed volhouden hè, bij de hitte.
1: Ja, jij ook. Hè.

0: uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om het leven. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede, in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. En Christos Solis, de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenoot Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met SCV derde werd in de competitie. SCVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden.